De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een berichtje op een prikbord plaatste voor audities voor een bandje. Bono, de zanger, had hij bijna zich voorbij laten gaan.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Annette Schuts met het NOS-journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan alle noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij schoot is teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten met premier Jette en minister Heijnen van Financiën later vandaag. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. De temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Annette Schuts met het NOS Journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos en zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat dan bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Maar de Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, een krappe minderheid. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

please, Bojangles.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor minderjarigen een dagelijks limiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst. Bij de Wall Street Journal zegt de Amerikaanse president Trump niet in te willen gaan op het voorstel. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt en iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het geld zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelden ze 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Annette Schuts met het NOS-journaal. TikTok heeft een schriftking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

0: eens, wie is daar? Wie klopt er op de deur? Ja. Hallo?
1: Ik ben het, Jan Rietman.
0: Echt waar? Is het Jan Rietkant?
1: Ja.
0: Nou, wat kom je doen, joh?
1: Ik kom 4 uurtjes radio maken.
0: Nou, zou je dat wel doen? Is dat niet ontzettend onverstandig, Rietkant?
1: Nee, dat is juist heel erg gezellig, OBO.
0: Oh ja. Als ik er maar geen last van heb, PC, wat een gezeur allemaal.
1: Nee, daar heb je geen last van. Zeg, heb jij toevallig een haan bij je?
0: Hallo? Dat moet je mij niet vragen, Rietkant.
1: Dat is om...

0: Weekend, want
1: deze week op NPO Radio 5
2: de Evergreen Week van de jaren 80.
0: De Evergreen Week van de jaren 80. Daar gaan we aan beginnen en straks na 8 uur. Dan ga ik de stembus ook openen en dan kun je gaan stemmen. Ga het je allemaal nog uitleggen. En de jaren 80 waren wel bijzondere jaren. Nederland gaat over op kabeltelevisie. En er mocht eerst nog geen reclame gericht op Nederland komen. Maar ook in de jaren 80, in 89, komt er commerciële televisie. En dan mag het in ene wel. En we hebben ook de introductie van de autotelefoon. Hiervoor stelt de PTT 06 beschikbaar. En daar werken we nog steeds mee. Informatienummers noem maar op. Het zijn de jaren van de grote blockbusters in de bioscopen. Star Wars, Indiana Jones. Grote Nederlandse successen ook met Vlodder, Schatjes, De Aanslag, Spetters, Amsterdam, Siske de Rat. En we kijken massaal naar Dallas Dynasty en Falcon Crest. Medisch Centrum West, De Spijkerhoek. En de best bekeken serie is...

Urdeville. En muzikaal waren het ook interessantere jaren. Er kwamen heel veel verschillende soorten muziek. En de nederpop kwam. En dit gaan we allemaal beleven de komende 4 uur in Wekker Wakker Weekend.

0: Amstelveen gaf ons radiogeschiedenisles. Hilversum 3 bestond nog niet.
1: De Evergreen Week van de jaren 80 op NPO Radio 5.
0: Ja, zei je net al. Heel veel verschillende soorten muziek in de jaren 80. En dat was wel mooi. We hadden synthesizer muziek en we hadden gewone bandjes. En de nederpop kwam opzetten. Maar er waren ook gewoon zangers en zangeressen met een piano of met een gitaar. En dat werkte ook. Paolo Conte nam een hele eigen plaats in. Een man met een piano. Een hele bijzondere stem.

0: Sting en The Police. Ja, echt typisch jaren 80, hè. En daar ga je de hele week van genieten. En straks na 8 gaan we de stembus openen. Is ook altijd hartstikke leuk. Want dan kun je je eigen stem laten weten. Wat vind je de beste platen van de jaren 80?
1: De Wekker Wakker Weekend ontbijtplaat.
0: Ik ben eens even door de kranten gegaan uit de jaren 80. En dan zie je toch een hoop dingen die vandaag de dag gewoon weer in de krant zouden kunnen, hoor. Bijvoorbeeld het herleven van de Koude Oorlog. En de jongeren werden bang voor een kernoorlog. What's new? Het algemene pessimisme wordt door Wim de Bie en Kees van Kooten vertaald in de vorm van doemdenken. Dat was een nieuw woord eigenlijk. En kwam ongetwijfeld in de dikke Van Dalen. De muziekzender MTV wordt in 1981 opgericht en wordt hartstikke populair. Waarom? Omdat ze non-stop videoclips uitzenden. En tegenwoordig kun je gewoon zoeken welke clips je wil zien. Je zet ze achter elkaar en je kunt ze elke dag zien. En in de Nederlandse steden komen coffeeshops als gedoogde verkooppunten van softdrugs. En de Nederpop, ik zei het al, bands als Frank Boeien. De Frank Boeien groep, toontje lager, doe maar, komen allemaal nog voorbij, don't worry. Grupo Sportivo, dat was dan wel weer een Engelstalige band, maar zat wel in die hele wave samen met Powerplay, Vitesse, natuurlijk de Iering. VOF de Kunst, het Klein Orkest en het Goede Doel. Vond wel een bijzondere band, Henk en Henk. Meestal ruzie, maar soms samenzingend.

0: week op NPO Radio 5.
1: De Evergreen Week van de jaren 80.
2: Who's Bad? Bad van Michael Jackson. En de jaren 80 waren een goede voedingsbodem voor die supertalenten die de hele wereld gingen veroveren. En Michael Jackson was daar een van. Het album Thriller, natuurlijk onnavolgbaar. En wie daar ook wel heel aardig goed in was, was natuurlijk Madonna. En die heeft langzaam maar zeker de carrière opgebouwd tot iets bijzonders. En is nu weer langzaam terug aan het gaan met haar muziek naar die tijden. En dat kan ik me best voorstellen.
0: De Wekker Wakker Weekend Wall of Fame.
2: Nou, dat

de Ramones. Pure rock'n'roll. En er kwam een bandje uit Londen, uit Engeland. De Status Quo. Onder leiding van Francis Rossi en Rick Parfitt. En die veroverde de hele wereld met, wat wij altijd willen zeggen, 3 ten hoogste 4 akkoorden liedjes. De Status Quo en What Are You Proposing?

0: Uit 1980. Veel gitaren en een doffe klap op de 2 en de 4 van Status Quo. What's your proposal?
1: De Evergreen Week van de jaren 80 op NPO Radio 5.
0: Daar zijn we vanmorgen aan begonnen. Hier in Wekkerwakker Weekend van Max op NPO Radio 5. De mooiste, de grootste evergreens en hits uit de jaren 80 ga je de komende dagen horen. Je kunt straks na achten, als de stembus is geopend, meestemmen welke liedjes in de Evergreen toplijst van de jaren 80 komen te staan. En die gaan we volgende week vrijdag uitzenden. ABBA. Natuurlijk de basis gelegd in de 70er jaren. Maar op een gegeven moment gewoon doorgegaan in de 80's. Met deze geweldige The Winner Takes It All.

0: helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French, nu in de boekhandel.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
7: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Alleen nog deze week,
15: tromgeroffel,
14: het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
16: Zeg het!
14: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
17: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Vijf met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 7:00, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Oplichters hebben begin februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over de beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. Die rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Ook belooft TikTok in de schikking $100 miljoen te betalen aan de staat Alabama. Het lukt maar niet om ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op bijna 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden van het land. Na het weekend wordt het nog wat warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
18: Wekker, wakker, weekend. Jan Rietman.

0: Hartelijk welkom, fijn dat je luistert. Dit is Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. We zitten in de week van de jaren 80. De hele week jaren 80 muziek. En straks na achter ga ik de stembus openen. En dan kun je meestemmen voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. Die zenden we vrijdag uit. En je kunt dan stemmen tot donderdag. Ik dacht 12 uur. Ik ga het allemaal precies opzoeken. We gaan naar een hitmachine uit Nederland. Late at Night van Maywood.
1: De Nederpopsong van de dag.

Cliff Richard uit de jaren 80 met de Tarney Spencer Band. The only way out is the only way in. Wel leuk bedacht. En, de jaren 80 kende ook artiesten waar we nog nooit van gehoord hadden. En waarvan we dachten van, ah, oh, wat is dat mooi. Later zou Marco Borsato de

0: 99. En die scoorde ook in de jaren 80 grote hit.
1: Deze week op NPO Radio 5.
2: De Evergreen Week van de jaren 80.
0: Ja, denk maar aan Afrika en al die andere hits. Straks kun je gaan stemmen. Na 8 uur openen we de stembus. En dan kun je jouw favoriete platen erin zetten. Ga je er straks alles over vertellen. Wat we ook hadden in de jaren 80. En dat was wel opmerkelijk, want dat was een paar jaar eigenlijk wat minder geweest. Naast de nederpopbandjes kwamen ook gewoon Nederlandstalige artiesten weer aan de bak. En die konden optreden op radio, op televisie. Er waren programma's voor. En scoorden daardoor grote hits. Henk Wijngaard was zo'n zanger en was afgelopen tijd een beetje aan het kwakkelen. Maar de laatste berichten zijn dat het hartstikke goed gaat met Henk. En dat vind ik heel erg fijn. En hij had leuke platen, hè. Voor Brikkie een sneeuwwitte bruidsjurk. En al die truckersongs. En een van de leukste vond ik eigenlijk de containersong. De oude bekende van vandaag is Henk Wijngaard met die containersong uit de jaren 80.

0: Jan. Ja. Het is een Noorse taart voor de Vlaamse klassiekers, hè, maat?
1: Ja. De Vlaamse klassieker.
2: Ja, na The Jam, ook zo'n typisch bandje uit de jaren 80 met Town Called Malice, gaan we naar een artiest uit Vlaanderen die zijn uiterste best deed om in Nederland te scoren. En dat was niet zo makkelijk. Het is eigenlijk raar dat Vlaamse artiesten zo gauw ze bij Breda komen, de grens overgaan en in één keer niet meer succesvol zijn. Wiltura is dat geweest in de jaren 50, 60, 70, 80, stukje 90. En is altijd grote hits blijven scoren in België en zijn concerten ongelooflijk goed bezocht. Dus in de week van de jaren 80 hoort Wiltura. Het kan niet zijn. Prachtige plaat.

0: Net zoals The Nylons, een bandje met alleen maar stemmen bijna. En een bas en fingersnapping, The Longest Time.
1: De Evergreen Week van de jaren 80 op NPO Radio 5.
0: Ze is geboren in Havana, op Cuba. Gloria Estefan. Wel het voorbeeld genoemd eigenlijk van grote zangeressen Shakira en Jennifer Lopez. Ze heeft 5 Grammys gewonnen en ongelooflijk veel platen verkocht. 150 miljoen. Dat is ook jaren 80. Don't wanna lose you.

0: Jackson en On The Road Again.
1: Deze week op NPO Radio 5.
2: De Evergreen Week van de jaren 80.
0: Onlosmakelijk verbonden met de jaren 80 is Bruce Springsteen. Geboren in New Jersey en in de jaren 80 de hele wereld

één van de betere Springsteen-songs, My Hometown. En De Bos ging toeren, kwam naar Nederland, naar de Kuip. Een week voordat wij daar los vast gingen doen. We hebben het podium nog gedeeld. Toen die concertreeks zeg maar gedaan was, was het helemaal losgegaan rond Bruce Springsteen. En dit is misschien wel een van zijn grootste hits. Dancing in the Dark. Haalde die iemand uit het publiek, ging die mee dansen. Ja, dat was leuk, joh.

Clemens, helaas niet meer onder ons. De vaste saxofonist was dat van De Bos. Oftewel Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. En dan had je artiesten die het moeilijk hadden om zomaar in één keer de hitparades in te komen. Ik herinner me nog het begin van de radiotijd. Randy Crawford. Wekenlang proberen ze om ergens een klein plaatsje in een hitparade te vinden. En we hebben volgehouden met z'n allen. En uiteindelijk werd Randy Crawford nummer 1.

0: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Nu bij Dirk, Vitakraft kattensnacks, 1,99. Pech voor de hond.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de muziek uit de spannendste horrorfilms en thrillers. Kom op 3 november naar Halloween Classics at the Movies. Als je durft. Bestel op concertgebouw.nl.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen in het vliegtuig om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd omdat Trump het niet eens is met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Maar nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdlimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde tijdlijn krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor jonge gebruikers in Alabama. Ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buit te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. En in Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt er ook meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Na het weekend wordt het nog warmer, tot dinsdag maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Wekker Wakker Weekend. Jan Rietman.

En dat is niet makkelijk. Gerrit zegt ook, heb je niet een paar tips? Tuurlijk heb ik een paar tips. Wat denk je van deze? Die moet eigenlijk wel in de Evergreen toplijst van de jaren 80.

0: Het kleine orkest.
1: En iedereen werkt, hamers en sikkels. Terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld.

80 via muziek mensenlevens redden. En dat is mooi. NPOradio5.nl is het adres waar je terecht kunt. En stemmen kan tot donderdag 1 oktober 12 uur 's middags. Minimaal 5 liedjes, maximaal 20 liedjes. En dat mogen allemaal vrije keuzes zijn. En als je inlogt met de NPO-ID... kun je tot aan het sluiten van de stembus ook nog onbeperkt je stembus wijzigen. En dat willen vaak mensen die denken... oh nee, deze ben ik vergeten, die moet er ook nog echt in. En vrijdag 2 oktober hoor je tussen 6 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds de Evergreen toplijst van de jaren 80. En de hele week jaren 80. Ik denk dat het moment is gekomen. We gaan het doen. Bij deze verklaar ik de stembus voor de Evergreen toplijst van de jaren 80.

neem een beetje vuurwerk mee. Jammer, hè? Stemmen! Ga naar nporadio5.nl en stem jouw favoriete plaat uit de jaren 80 in de Evergreen Toplijst van de jaren 80. En misschien hoort Europe er wel bij met The Final Countdown.

0: Hard these days is hard to find. Virgil Sharkey.
1: Deze week op NPO Radio 5.
2: De Evergreen Week van de jaren 80.
0: Ja, je kunt vanaf nu dus stemmen. En dan moet je naar nporadio5.nl gaan. En stemmen kan tot donderdag 12 uur. Minimaal 5 en maximaal 20 liedjes. En dat mogen allemaal vrije keuzes zijn. En als je inlogt met je NPO-ID kun je tot het sluiten van de stembus onbeperkt je stemlijst wijzigen. Vrijdag 2 oktober hoor je de lijst tussen 6 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds. De Evergreen toplijst van de jaren 80. En nou ben ik zo benieuwd wat voor weer het gaat worden. Want mensen gaan niet vandaag alles natuurlijk inzenden. Want die denken daar misschien nog een dag over na. En doen ze dat in de regen, doen ze dat in de zon. Frans, goedemorgen.
3: Dag Jan, goedemorgen. Ja.
0: Jij moet je lijstje ook nog maken, hè?
3: Ja, nee, ik heb even naar het weer gekeken natuurlijk vanmorgen. Maar doet wel inspiratie op, hoor.
0: Oh ja?
3: Ja, op de een of andere manier. Vertel ik zo eventjes over. Ja. Laten we eerst even met vandaag beginnen. Een vriendelijke start van het weekend. Vanmorgen is het wel half tot zwaar bewolkt. Met in het noorden hier en daar al een spatje regen. Maar in het zuidoosten zien we de zon al doorbreken. De wind is zwak tot matig, komt uit het noordoosten. Vanmiddag houden we een mix van zon en wolken over. Vooral in het noordwesten en zuidoosten is het droog en zonnig. Tussen de 17 graden in het noorden, lokaal 23 graden in het zuidoosten komen we uit. Vanavond neemt de bewolking af, krijgen we wat opklaringen, blijft het wel overal droog. Morgen dan lost eventueel de ochtendmist al snel op. Wisselend bewolkte dag morgen met geregeld zon. De wind is zwak tot matig, komt uit het zuidoosten. Het wordt al ietsje warmer. 20 tot 24 graden in het zuidoosten, lokaal lekker. 25 graden. Prima stemweer, hè? Dus. Maandag, dan begint het eerst rustig. Maar later op de dag trekt er wel een zwak regengebied over.
0: Weer een stemmomentje.
3: Ja, precies. Ja. Dan moet ik meteen denken aan Rainy Night in Georgia.
0: Ja, ja.
3: Maar dit is dan wel overdag, hè? Ja,
0: listen to the falling rain.
3: Oh, kijk die. Ja. Zie je hoeveel inspiratie je opdoet?
0: Ga nou maar verder.
3: Temperatuur maandag 22 tot 26 graden.
0: Yo.
3: Ja. En dan, walking on sunshine, hè?
0: Ja,
3: ja, daar hebben we. Dinsdag de 29e en woensdag de 30e september. Die data, dat is toch waanzinnig. De laatste dagen van september. Uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Flink wat zon, het blijft dus droog. Middagtemperatuur komt uit tussen de 25 en 29. Lokaal 30 graden, tropisch. Terwijl normaal zo'n 17 graden gebruikelijk is. Maar dan. Ja, donderdag. Dan verandert het weerbeeld.
0: Je kunt tot 12 uur 's middag stemmen.
3: Dus. Ja, dus tot 12 uur is het nog wel te doen, hoor.
0: Okay.
3: Maar dan, it's raining man.
0: Dan moet je naar binnen.
3: Want we krijgen een kou front. En dan valt er waarschijnlijk behoorlijk wat regen. Temperatuur gaat donderdag terug naar zo'n 18 tot 22 graden. De wind trekt aan. Die komt uit west tot noordwest. Ja, dan laat de herfst zich eventjes zien. Vrijdag wordt het weer wat rustiger, herfstweer. Af en toe zon. Iedere dag wel kans op een buitje. Temperatuur ligt iets boven gemiddeld, zo'n 19 tot 23 graden. Ja, dus eigenlijk helemaal niet zo heel erg verkeerd weer, hoor, de komende dagen. Nee. Eerst even rustig.
0: Je hebt 30 graden.
3: Dan warm. En dan vervolgens donderdag buien en afkoeling. Maar desondanks prima stemweer.
0: Ja, heel goed stemweer. En je weet het, nporadio5.nl. En je kunt stemmen als het 30 graden is, als het 29 graden is.
3: Doet hij
0: het
3: dan ook?
0: Als het 28 graden is. En als je visite krijgt, ook mee laten stemmen.
3: Ook gezellig, ja. Even een kopje koffie samen.
0: Ja. Nou, graag. Het is dat jij het zegt, hè.

0: gevoel van de Evergreen Top 1000.
1: Ja, en meteen het gevoel van de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Die je nu met jouw voorkeuren in kunt vullen. Non-stop Freddy Aguilar met het prachtige Anak. En daarvoor een topband uit Nederland. Met heel veel mensen waren ze. Masada en Sayang E.

0: Freddy Aguilar en Anak.
1: NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit een onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De beste evergreens.

0: Hier kun je ook op stemmen. Wat een geweldige plaat is dat. Every Beat of My Heart, Rod Stewart.
1: Country Roads.
0: Ook in de jaren 80 hadden we country platen. Hij kwam zelfs vaak naar Nederland. Kojak, oftewel Telly Savalas.
2: Coffee black, cigarette, start this day.

misschien een goed plan. Omdat er steeds meer country te horen is. Om dat in de jaren 80 ook in de lijst uit te laten blijkt, zeg maar. Dat we zien van, oh, er zijn veel fans van. Je weet het, hè? Ga naar nporadio5.nl om te stemmen. Je mag er minimaal 5 zetten en maximaal 20. En het mogen allemaal vrije keuzes zijn. Zeg je Dolly Parton, zeg je ook Kenny Rogers. Ze deden heel wat duetten met elkaar. Traden

0: Diesel House. Ja, heel oud liedje, maar een grote hit in de 80s. Shaking
1: Speed. De Evergreen Week van de jaren 80 op NPO Radio 5.
0: Ah, de hele week kun je genieten van jouw favorieten uit de jaren 80. En je kunt meebeslissen wat we komende vrijdag gaan draaien in de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Dan hoef je alleen maar naar nporadio5.nl te gaan. Dan kun je stemmen. En dan mag je er minimaal 5 en maximaal 20 doen. En het mogen allemaal eigen keuzes zijn. Dat vind ik wel leuk. Dus succes met invullen.

0: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
2: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
3: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
14: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
17: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
18: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
19: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: NPO Radio 5. 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heete in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde tijdens een dorpsfeest. Die jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. Hij is daarna de gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over de leeftijd van de jongen en of het gaat om een leerling van de school in Heete is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat de journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over toegang tot Air Force One is niets afgesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen en in verschillende regio's staan huizen en straten onder water. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door een tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Vorig jaar reed een auto door de schutting, vloog toen over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Wekker Wakker Weekend. Jan Rietman.

komt goed en de luisteraars vinden het hartstikke leuk. En de lijsten vliegen binnen. Dus je weet, je kunt stemmen via nporadio5.nl. En je kunt dadelijk ook meedoen met het 8-secondenspel. Dan moet je op de NPO-luister-app even zeggen, ik wil meedoen. Het 8-secondenspel is niet zo heel erg moeilijk. En vandaag werken we tenminste hier in Wekker Wakker Weekend met de categorie sport. Nieuws en sport zou je kunnen zeggen, maar eigenlijk sport. En het is niet moeilijk. Dus als je mooie prijzen wil winnen en gezellig samen dat spel wil spelen, zet het op de NPO-luister-app, afdeling NPO Radio 5. En wie weet, gaan we daar dadelijk samen spelen.

NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw

0: and Tired of Towing the Line.
1: Deze week op NPO Radio 5.
2: De Evergreen Week van de jaren 80.
0: De helden van de jaren 80. Wat denk je van Olivia Newton-John?

en Olivia Newton-John. En in Nederland hadden we een rare plaat. En dat werd zomaar bijna een wereldhit. De Vogeltjes.

kant over. En de eerste lijstjes komen binnen. Dat is ook wel leuk. Met onder andere Brothers in Arms. Take the Long Way Home van Supertramp. Herman heeft erop gestemd. Gerda stemt onder andere op Bette Midler. Paul Simon, Graceland, vind ik mooi. Amazing Stroopwafels, Oude Maas.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: Ja, weet je, het is weer zover. Dus hou maar weer kussens tegen je oren. Want hier is weer Los van het Lijf.
2: Oh, gezellig. Ik zet hem wat harder, hoor. Ik zet hem wat harder.
1: Zon zakken voor de deur. Liggen.
3: Los Vast Live, dat was echt jaren 80, hè? 1985, eerste Kuip, 86, tweede, 87, derde. Heel vaak ahoy en heel veel locaties in Nederland, België, Duitsland. Overal zijn we geweest.

Hij had een grote hit in de jaren 80. Niet alleen met zijn beentje Toontje Lager, maar ook zelf met Zonder Jou. Erik Meesie.

geweldig. Hartstikke mooi.

0: 1 uit de jaren 80. Barbara Streisand en Barry Gibb.
1: Het 8-secondenspel.
0: Ja, de eerste keer dat we het spelen deze week. En dat gaat verder in elk programma gebeuren. En aan de telefoon heb ik Ed van Driel uit Rotterdam. Ed, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Jan.
0: Hoe is het in Rotterdam?
2: Ja, een beetje half woord.
0: Ja, een beetje miezerig, hè, hier ook.
2: Nee, het miezert niet. Het is droog.
0: Oh, dat is lekker. Dat is goed. Zeg, Ed, heb je het naar je zin?
2: Ja, tuurlijk wel.
0: Ja? Mag ik vragen hoe oud je bent?
2: 80 jaar.
0: Echt waar?
2: Ja, ja.
0: Dat komt mooi uit met, met de week van de jaren 80.
2: Ja. Nou, hè? Ja, dat zei die meneer die mobiel ook al.
0: Ja, dat is meneer Frans, is dat? Die,
2: ja.
0: Zeg, Ed, ik ben op zoek naar een persoon. In de categorie sport. En ik heb drie fragmenten. Als je het bij de eerste raadt, dan krijg je alle drie de prijzen. Raad je het bij de tweede, dan krijg je twee prijzen. Raad je het bij de derde, dan krijg je nog maar één prijs. En anders krijg je sleutel langer als troostprijs.
2: Oké, Jan.
0: Oké, maar je moet wel heel goed opletten, want het gaat snel voorbij. Het zijn 8-seconden fragmenten.
2: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Oké, het komt-ie.
3: En daar komt de gele trui over de finish. Juichend en wel met Gerrie Kneteman naast hem.
0: Wie denk je dat we zoeken?
2: Is het een wielrenner?
0: Ja.
2: Ja, nee, ik weet het niet, Jan.
0: Denk aan de jaren 80, Ed. Je bent zelf 80.
2: Joop Zoetemelk.
0: Dat is helemaal goed. Ja, echt waar. Het is Joop Zoetemelk die als laatste voor Nederland de Tour de France won.
2: Ja, dat klopt.
0: In 1980.
2: Ja.
0: Hoe vind je die?
2: Nou, helemaal te gek.
0: Ja, en jij bent 80, dus jij krijgt, ik zal het even vertellen, het exclusieve NPO Radio 5 bureaukalender voor 2027. Dus
2: dat is mooi.
0: Die heb je binnen. Het jaren 80 doelboek met spelletjes, puzzels en raadsels. En een luxe NPO Radio 5 pen.
2: Nou, dat vind ik heel mooi, Jan. Vooral dat puzzelboek, want dat is voor mijn vrouw, die is gek met puzzelen.
0: Oké, nou, die kan lekker puzzelen. Hoe heet ze?
2: Monika.
0: Monika, ja, moest je er even over nadenken.
2: Ja.
0: Nog niet zo lang getrouwd zeker, hè?
2: Jawel, ja, 35 jaar.
0: Ah, ja.
2: Maar ik zeg altijd Moon.
0: Oké, nou, voor Moon en Ed van Driel uit Rotterdam, die in de gaten had dat Joop Zoetemelk de Tour won in 1980. Alle mooie prijzen en de Time Bandits. Ik wens je een mooi leven. Ik wens jullie een mooi leven.
2: Jan, bedankt.
0: Oké, groetjes in Rotterdam.
2: Ja, groetjes.
0: Hoi. Leuke Ed van Driel. De eerste winnaar van het 8-secondenspel.

0: van de jaren 80. Een week lang terug naar de beste muziek en de historische gebeurtenissen uit een onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80.
1: Op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Een van de betere evergreens uit de jaren 80. The Bangles en Eternal Flame.
1: Zeg, Rinkant, duurt dit nog lang?
0: Nee.
1: Gaat dit nog heel lang duren? Nee. Of zijn we er nou eindelijk doorheen?
0: We zijn door 4 uur Wekkerwakker Weekend van Max heen op NPO Radio 5. En de week van de jaren 80 is echt begonnen. Je kunt stemmen via nporadio5.nl. En dat kan tot donderdag 12 uur. En je mag minimaal 5 en maximaal 20 liedjes kiezen. Dat is veel, hè? Dat is mooi. En als je een NPO-ID hebt, dan kun je ook nog veranderen. Totdat de stembus sluit. Donderdag en vrijdag hoor je het resultaat. Tussen 6 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds. Ik wens je veel succes met invullen van de stemlijsten. Een heel goed...

0: Samen Max.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
16: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
16: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
17: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
18: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichterenopjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
18: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichterenopjebord.nl.
20: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
21: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
20: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
0: beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 10 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden die systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, dat meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog altijd veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras in Amsterdam, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis in Zaanstad. De dader zou daar hebben vastgezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water. Duikers hebben dat er gisteravond uitgehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen dan nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl.
22: De schitterende muziek van de jaren 80. Shout, shout, let it all out. Never gonna give you up, never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. It's the final countdown.
23: BNN Vara.
24: Doorgaan, murders.
23: FM op 5.
25: Walk like an Egyptian.
26: Bij de Bengals. Weet niet, die kleine van de Bengals. Hè?
27: Goedemorgen, we verplaatsen ons een week terug naar de jaren 80. Wat gebeurde er toen veel op muzikaal gebied? Synthesizers, drumcomputers en MTV veranderden de popmuziek. Artiesten als Michael Jackson, Madonna en Prince werden wereldsterren. Hip-hop en elektronische muziek braken door. Ook rock en new wave waren populair. De jaren 80 staan eveneens bekend om een opvallende videoclips. En het Nederlands elftal werd als Europees kampioen gehuldigd met een boottocht in Amsterdam. Wat een feest.

gaat mij een beetje te veel. Everybody wants to rule the world. Gaat mij niet aan, eerlijk gezegd. Tears for Fears. Maar er zijn natuurlijk narcisten die dat heel graag willen, ja. Ik geef vier tellen vooraf. 1, 2, 3, 4 geloof ik, zoiets, ja.

Kijk al, Prince and the Revolution en Raspberry Beret. En ik zag hem in het Utrechtse Galgenwaard. Het was het mooiste wat zich daar ooit heeft afgespeeld. Er zijn mooie wedstrijden gevoetbald natuurlijk, maar dit, het was echt waanzinnig. Dat was uniek. En nou is mijn vraag, wie gaat er hier zingen? Dat is heel bijzonder.

stopte. Hij stopte mooi, met een mooi einde. Absoluut. Marion had het door. Zij schrijft in de NPO Luister-app. Het is de soul-legende James Brown. En het is een atypisch James Brown-nummer, ergens verdwaald in de jaren 80. How do you stop? Ik verplaats mijzelf in de richting van de omroeparchieven. Want in die omroeparchieven liggen ze heel veel leuke omroepdingen te wachten. Echt fantastische opnames om afgestoft te worden. Elke week weten onze schattenjagers wel iets te vinden waar ik van opkijk. En met mij de artiest van Wie Wat Gevonden Wordt natuurlijk. Kijken of we Koos Meinders deze week kunnen verblijden. De man die samen met Harry Jekkers vele teksten schreef, zowel voor hun band Klein Orkest als voor de soloplaten van Harry.

0: schatten van Klein Orkest dus vandaag. Goedemorgen, Koos.
1: Goedemorgen,
0: er is met Koos. Een school naar jou vernoemd in Den Haag. Dat heb ik nog niet voor elkaar gekregen in Den Haag.
1: Nee, ongelooflijk, hè?
0: Ja. Nou, heb je daar op school gezeten of niet? Hoe zat dat?
1: Sorry?
0: Of je daar op gezeten hebt, op die school?
1: Nee. Het is niet de school waar ik op gezeten heb. Wel staat wel in de buurt waar ik schoenmaten geleden rondbanjerde als kind.
0: Ja.
1: En er moest een nieuwe school een naam komen voor twee fuserende scholen. En toen heeft een leerling van de school geopperd de Koos Meijnertschool. Vanwege het feit dat ik kinderboeken schrijf.
0: Daar heb je verder geen flappen voor moeten overmaken. Helemaal niks. Het heeft jou niks gekost.
1: Het heeft mij niks gekost. Nee.
0: Koos, Klein Orkest heeft maar een paar jaar bestaan. Successen waren tussen 1982 en 1986. Waarom zo kort?
1: Dat zou je aan Harry moeten vragen. Maar die had er op een gegeven moment wel genoeg van om onze liedteksten die schurken toch altijd aan tegen luisterliedjes. Geschikt voor theater dan voor jeugdhonken. En ik denk dat dat de reden is geweest voor Harry om de stap naar het theater te maken, zodat er met meer aandacht naar de teksten werd geluisterd.
0: Ik ben heel benieuwd of de Schattenjagers de Cheu en de Amazur hebben gehad om iets bijzonders te vinden waar jij van gaat opkijken. We gaan het meemaken. Allereerst de vondst van muzieksamensteller Henk-Jaap Demoet.
2: Toen Klein Orkest in 1982 een platencontract kreeg aangeboden, had Harry Jekkers net voor zijn vriend Kees Grimberg een lied gemaakt ter gelegenheid van zijn 30ste verjaardag. O.O. Den Haag getiteld. De platenmaatschappij die hoorde daar wel potentie in. Dus ze kregen een contract als dat liedje maar op de plaats zou komen. Ja, dat zag de band echter alleen niet zitten, dus er kwam een compromis. Ze namen het lied op, onder een andere naam Harry Klorkenstein. Een anagram van Klein Orkest. En in de videoclip werd deze Harry gespeeld door een roadie van de band, Henny de Jong. Hij playbackte bij Top op volle toeren, maar bij concerten mocht hij live, bij de toegift. En daar zijn opnamen van bewaard. Flaterpop, oktober 1982, Henny de Jong als Harry Klorkenstein.
3: Ik zat

0: Prachtig, Arne de Jong. En Leon Polman doet ook een duit in het zakje. En ik hoop dat hij eindelijk weer zijn aflevering weet te winnen. Want dat is alweer even geleden.
1: Ja, goedemorgen. Ja. In 1987 was er een programma van de AVRO voor en met jongeren dat thema's aansneed als emancipatie, anticonceptie, omgaan met jezelf en omgaan met anderen. En dat programma heette Allemaal Anderen. En Klein Orkest maakte de titelsong. En dat hoorde je aan het begin en aan het eind van het programma. Ik heb dat aan elkaar geplakt en dan krijg je een soort van complete versie. Niet te vinden op YouTube. Laat staan op de streamingdiensten. Allemaal Anderen.

was de bijdrage van Leon Polman. En er was er ook nog een luisteraar die in de archief is gedoken. Sander Goedhart vond daar het lied Zonder Jou. In de zomer van 1981 opgenomen voor de VARA Radio. En hij weet niet meer voor welk programma. En wij eerlijk gezegd ook niet. Het lijkt in ieder geval een zeldzame opname van een lied dat je verder nergens kunt horen en vinden. Tot nu. Zonder

0: De voorzitter van de jury van vandaag, van de Schattenjacht, de Koos Meinders. Koos, wat is de meest opvallende vondst wat jou betreft?
1: De meest opvallende is allemaal anderen. Daar heb ik geen enkele herinnering aan. Ik weet ook niet of ik daar aan meegeschreven heb. Ik kan me er helemaal niks bij van herinneren. Ook niet dat Harriet destijds gezongen heeft, een klein orkest. Maar ik herkende wel meteen het typische klein orkestorgeltje van Leon Smit.
0: Ja.
1: Dus
0: we geven Leon een punt eigenlijk. Daar komt het op neer, want Leon heeft dat boven water gekregen.
1: Zeker, ja, ja.
0: Nou,
1: en nog één ding. Het is toch wel heel bepalend geweest voor het klein orkest, zijn muziek.
0: Henkje vraagt in de NPO Luister-app: Koos Werkeloos, was dat autobiografisch?
1: Enigszins. Ja, ik weet nog wel, mijn moeder die had een ongelofelijke hekel aan het lied. Want dat Koos, dat ging nog wel. Maar dat Werkeloos daarachter, moest dat nou? Hoefde nog niet iedereen te weten. Maar toen ik vertelde van ja, elke keer als dat op de radio komt, dan krijg ik daar geld van voor de Buma Stemra. Toen was het goed.
0: Dankjewel, Koos.
1: Graag gedaan.
0: En dan is nu de stand. De muzieksamenstellers 9 punten. Leon 14 punten. En de luisteraars 16 punten. Allemaal anderen.

0: Het kleine kerst speelde een titelsong voor het televisieprogramma Allemaal Anderen. En het nummer dat heet dan ook Allemaal Anderen. Is toch waar of niet? Ja, ik duik even met dit prachtige weer. Nou, volgende week hè, wordt het ongeveer 30 graden in het zuiden van het land. Ja. Moeten we ons daarna verplaatsen?
1: Dit sfeervolle radioprogramma komt tot u via uw geriefelijke gastheer Felix Meurders.
0: Gisteren werd hij 70. Carl Rüdiger Purple Shoes, een Duitse popartiest. En zijn artiestennaam Purple Shoes, dat is de bijnaam Purple die hij kreeg als 13-jarige, omdat hij toen bezig was met het coveren van nummers van Deep Purple. En zijn grootste successen behaalde hij in de jaren 80. Dus dat komt goed uit. Ik draai een grote hit van hem, die op single verscheen in 1984. Sehnsucht, ich will raus. In de toenmalige DDR werd het nummer een soort verzetslied van Oost-Duitsers die wilden vertrekken en die leden onder het regime daar en verlangden naar vrijheid en een leven in het vrije Westen. Purple Shoes met Sehnsucht, ich will raus.

Apple Schulz. Met een hit in Duitsland. Een waanzinnige hit daar, bij ons onbekend. Sehnsucht, ich will raus. En Sehnsucht, dat was destijds ook een gedicht van de bekende Duitse dichter Josef von Eichendorff. En er zijn van dit nummer in de jaren 90 ook nog danceversies verschenen. Volgende week zoeken we in de schattenjacht materiaal, onbekend materiaal van Gerard Cox. Dus laat het weten. En je weet de weg, hè? FM op 5, apenstaartje, bnnvara.nl. Dan wel de NPO Luister-app. En ik kan je alvast vertellen dat Angela vanmiddag een nummer draait van Stevie Winwood. En ik wilde haar graag voor zijn. Sorry, Angela. Dit is zo'n prachtig nummer. Steve, kom op.

0: Ja, maar Har is het helemaal met mij eens. Dankjewel, Felix. Het mooiste van Winwood en wat een prachtige tekst als je er even doorheen zit. En ik weet nog goed, ik draaide hem voor het eerst op Hilversum 3 als eerste. En toen heb ik pick-up-naald, ja. Ja, ik ben in de war met de modernisme van tegenwoordig. Maar toen die pick-up-naald in de laatste groef was, heb ik de naald opgetild en hem weer in de eerste groef gezet, zodat ik hem twee keer achter elkaar kon laten horen. Dat ga ik nu niet doen. Want ik wil aandacht besteden aan de 46e editie van het Nederlands Filmfestival. Dat ging gisteravond van start. En de openingsfilm was Downtown, over drie mannen in de gay scene van Amsterdam, eind jaren 80. Geheel in stijl dus met onze themaweek op NPO Radio 5. En die drie mannen, die treffen elkaar dan later weer. En daarom is het logisch dat een van de acteurs uit die film vandaag in FM op 5 zijn favoriete jaren 80 lied mag laten horen. Dezelfde man die deze week ook op de cover van de Vadergids staat. Roland Fernhout.
1: WLL-Vara presenteert het favoriete nummer van
2: Roland Fernhout. Goed, mijn beste track van de jaren 80. Troy van Sinead O'Connor. Ik kocht het album. Ik denk, hoe oud zou ik geweest zijn? 15. Ik had het nummer gehoord op de radio. Ik had nog nooit iets gehoord. Ik vond het fantastisch. Die prachtige vrouw, helemaal kaal geschoren. Wat haar prachtig stond. Ze huilde als een wolvin naar de maan. Dode draken in haar lied. Je voelt tegelijkertijd ook een beetje waarom het mis is gegaan met haar. Ze is niet zo vrolijk aan haar einde gekomen. Maar wat een bijzondere vrouw. Sinead O'Connor, love her.

0: En dankzij Roland Fernhout draaiden we Sinead O'Connor met het prachtige Troy. Staat trouwens ook in de Evergreen Top 1000, maar is ook een kandidaat voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Net zoals al die andere nummers die ik gedraaid heb, van Tears for Fears, Prince and the Revolution, James Brown, Klein Orkest, nou ja, dan iets minder misschien, Purple Shoes. En ja, wat er nog allemaal aankomt, er komt heel wat aan, dus je mag stemmen.
1: NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80.
2: Zou je willen vragen het eens een keer met mij te wagen, maar ik weet niet hoe.
1: Een week lang de beste Evergreens uit het onvergetelijk decennium.
3: All we hear is Radio Kaka.
1: Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De beste Evergreens.

0: Speedboat. En Rudolf heeft het gewoon nog live opgenomen destijds van de Nederlandse radio. En dat staat op minidisc bij hem. Ik zou hem echt goed bewaren. Het beste concert ooit heeft deze week, hoe kan het ook anders, alles te maken met de jaren 80. Althans met een band die in dat decennium uitgroeide tot een van de allergrootste ter wereld. René Hanenberg is al jaren fan. Maar als hij ze eindelijk live ziet, zitten we inmiddels in 2017.
1: Het beste concert ooit.
2: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!
3: Mothers, fathers!
4: Stevie Nicks!
5: Brother Richard!
6: Earth, Wind and Fire!
7: Frank Sinatra!
8: Van Morrison!
9: Here are the Beatles!
10: This is a moment that many people thought would never happen. It's been a long time coming, but tonight they're here. It is U2!
1: Je beste concert ooit.
0: René, waarom ging je naar Londen?
11: Omdat ik in Nederland geen kaartje kon krijgen, Felix.
0: En toen heb je gewoon een vlucht geboekt en ben je naar dat concert gegaan. Wat was dat voor concert?
11: Dat was het Joshua Tree Tour concert. Dat was in 2017. Het treren van het 30-jarige bestaan van de Joshua Tree.
0: En weet je dat ze vandaag de dag 50 jaar bestaan? Gisteren hebben ze op hun school, waar ze voor het eerst die band geformeerd hebben, een verrassingsconcert gegeven. Is je dat gewaar geworden?
11: Ja, ik heb wat beelden voorbij zien komen op social media. Ja, goed, dat wordt natuurlijk helemaal wordt het uitgemolken. We hebben nu ook alweer herdenkingsmunten van alles en nog wat concerten. Nieuwe muziek die eraan komt. Het is, ze zijn springlevend nog steeds.
0: En Bert Hendrikman die besteedt elke ochtend zo'n beetje aandacht aan U2 en het 50-jarig bestaan. Dus je hoort ze genoeg op NPO Radio 5. Ik wil je er even op wijzen dat we kunnen nog een heleboel over het concert gaan vertellen, maar we kunnen ook het hele nummer laten horen voordat het 11 uur is. Wat kies jij?
11: Draai gewoon lekker het nummer.
0: Ja?
11: Ja, je hoort het niet vaak op de Nederlandse radio, maar ik vind het een van de mooiste, een van de hoogtepunten van het album.
1: Wat was jouw beste concert ooit? Laat het weten. Stuur een app naar NPO Radio 5 of mail naar FM op 5. Apenstaartje bnnvara.nl.

0: zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
3: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
4: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French, nu in de boekhandel.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
10: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: NPO Radio V. 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en in de Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden die systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden, is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag er nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer, vanuit het westen nog wat regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Met de gids in haar hand.
19: Kijktips van Jacqueline Fabert van Rooij uit Loon op Zand.
20: Een zeer goedemorgen, lieve luisteraars. Vanavond WDR 3 vanaf 7:45. Slagershits uit de jaren 90. Met om 11:15 Klammer Blues en Rock. Dit duurt de gehele avond en nacht. 21:45 op BBC 2. The Pretenders at the BBC. Met om 11:00 Glastonbury. Op TV Monde om 20:50 Taratata. 100% live. Met een optreden van Christopher Cross. En voor morgen de prachtige film over Elvis. Een biografie uit 2022. Geniet ervan. En ook van het prachtige nazomerse weer. Liefs, Jacqueline uit Loon op Zand. Tot volgende week.
16: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl.
21: Jacqueline!

0: Niets is zo mooi als jij, mijn Jacqueline.
1: Doorgaan, murder!
2: Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline.
1: Hey! Jacqueline!
3: Hey, Jacqueline!
4: Jolie, Jolie, Jolie, Jolie, Jolie, Jolie, Jolie, Jolie, Jolie, Jacqueline.
5: Felix.

Het goede doel, Reeg, in de jaren 80. De ene hit aan de andere. Jongen, wat een tijd was dat. Waar kan ik heen? Ik wil niet naar Pluto. Kan ik dansen op de maan? Ja, ik twijfel. Ja, nou ja, kijk, je hebt natuurlijk luisteraars die echt met hun luien in een strandstoel liggen op Bali. Henk bijvoorbeeld. Je kunt NPO Radio 5 werkelijk overal beluisteren. En ik moet René Hanenberg nog bedanken voor zijn bijdrage over een U2-concert in Londen.

veel goede muziek gemaakt. Hij is een man van niet ver van de Nederlandse grens vandaan woonachtig. Herbert Grönemeyer heet hij. Flugzeuge im Bauch.

0: Van het duo Daryl Hall en John Oates. Ze hadden ook verschrikkelijk veel hits in de periode.
1: 7.
0: Ja, wat zei je? Oké. Ja.
1: 8.
0: Fijn. Hey. Het ramt er zomaar in. Een live opname van echt een van de mooiste Duitse nummers die ik ken.

Waanzinnig mooi. Herbert Grönemeyer, Flugzeuge im Bauch, heeft meer prachtige nummers gemaakt natuurlijk. Ik noem der Week. Ook heer. Nou ja, je kent ze waarschijnlijk wel. En dit moet absoluut in de Evergreen toplijst van de jaren 80. Flugzeuge im Bauch, Herbert Grönemeyer. Het komt uit de jaren 80, maar dit was een live-opname die later werd geregistreerd. Een beetje buiten de grenzen om, maar dat maakt niet uit. Iedereen werd dol enthousiast toen hij dat zong. Dat hoorde je. Wat een. Nou ja, laat maar. Morgenmiddag staat Arno Adams. Overbekend op Radio 5, dankzij het lied Kus mich dan, in een uitverkocht theater, De Garage in Venlo. En op zichzelf is dat niks bijzonders. Dat doet hij al decennia lang, namelijk muziek maken in de taal die hem zo ontzettend dierbaar is, het Limburgs. De

0: küss mich da.
1: Maar het wordt morgenmiddag een bijzonder optreden in Theater de Garage in Venlo. Want na het slotapplaus valt de doek voor de podiumcarrière van Arno. Hij stopt met optredens. Arno Adams, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Felix.
1: Ja, dat voelt voor veel mensen misschien als een schok. Na bijna 40 jaar opgetreden te hebben, zeg je, het is genoeg geweest. Waarom stop je?
2: Ja. Waarom stop ik? Nou, eigenlijk omdat ik er geen zin meer mee had. Maar ook met mijn gezondheid, zeg maar, dat is toch ook wel een... Ja, dus het gaat niet goed, niet echt goed met mijn gezondheid. Ja, ik mag geen prikkels hebben in mijn hoofd. En voor een optreden heb ik behoorlijk wat prikkels in mijn hoofd. In verband met... Nou, ik heb een niet aangeboren hersenenletsel. Dus laten we het daar maar op houden. Dus ja, prikkels mag je in eigen geval niet hebben.
1: Laten we hopen dat het morgen dan goed gaat bij je afscheidsconcert. Maar dat zal wel lukken, denk ik, hè?
2: Ja, dat zal wel lukken. Dus,
1: je vertelt je verhalen allemaal in het Limburgs. Wat kun je in die taal wat in het Nederlands of het Engels niet lukt?
2: Nou, ik spreek alleen maar Limburgs. Ik schrijf in het Limburgs. Dus ja, nu praat ik dan Nederlands. Ik weet niet of je het mooi kan. Maar ik kom het gewoon wat moeilijker uit mijn woorden in het Nederlands. Ja, ik ben iemand die gewoon altijd Limburgs eigenlijk. Ook met mijn vrienden, met mijn familie en verder. Ja, ik ben veel in Limburg. Ik kom bijna nooit Limburg uit. Ik ben best wel rondvast hier in Venlo. Dus ja, waarom doe ik dat? Ja, dit is mijn moederstaal.
1: Ja. En wat kunnen we morgen verwachten van je show, Arno? Kom je nog met een verrassing?
2: Nou, de meesten in de optreden is meestal een verrassing. Want ik weet namelijk nooit hoe ze aflopen en wat we gaan doen. Ik tref de jongens meestal, de jongens van de band. Dan is het 1, 2, 3 en dan kijken we wat we uitkomen. En... Ik heb al zo'n setlijst en zo, maar dan, ja, dan gaat het ook weer helemaal zoals het niet hoort voor de jongens. Dus...
1: En komen er nog mensen meezingen?
2: Ja, dat mag ik eigenlijk niet verklappen. Dat moet een verrassing zijn, Felix. Dus zou ik dat maar niet doen. Of nee, dat doe ik liever niet mee.
1: Ik vroeg naar verrassingen, dus ja, er komt dus een verrassing morgen op het podium.
2: Ja, komt een kleine verrassing, ja.
1: Hey, en is het na zondag definitief afgelopen? Of laat je nog een heel klein deurtje open voor bijvoorbeeld een concert in een huiskamer? Of...
2: Ja. Het kan ook een dik advocaatje zijn, hè? Of een Hentje Davids, kan natuurlijk altijd. Ja, helemaal de deur sluiten, dus ik heb nog wel wat ideetjes, misschien voor in de toekomst. Maar dan denk ik wel wat anders dan dat ik nu doe.
1: Het is vanaf vandaag de week van de jaren 80 hier op NPO Radio 5. En jouw muzikale leven begon in dat tijdperk. Want voordat iemand ooit van Arno Adams en zijn Limburgse liedjes had gehoord... zit je halverwege de jaren 80 in een band genaamd Take It or Shake It. Was dat een Joekskapel, zoals ze dat in Venlo noemen?
2: Ja, dat was een Joekskapel en die wouden een beetje... die hadden iets van de Blues Brothers in elkaar gezet. En je weet hoe dit in een dorp gaat en het is gelijk feest. Nou, maar we hadden wel succes met die band toen op kermissen, feesttenten, in de gevangenis zelfs, geloof ik, in Maastricht. Maar dat was behoorlijk succesvol, ja. Een veredelde Joekskapel, zeg maar, met 6 blazers, 2 backing vocals. Er waren 16 man.
1: En wat deed jij?
2: Ik speelde eerst basgitaar en toen zag ze na een paar repetities, ga jij maar zingen, Arno. En... zo is het gekomen. Hè?
1: En ging dan een bitterke geworden of niet?
2: Ja, dat ging gelijk goed, ja. Dat is, okay. Ik kon dat zingen. Vroeger in de fabriek veel meegezongen met de radio over de machines heen natuurlijk. En dus, ik kon wel zingen, ja. Tenminste, anders zouden ze me niet gevraagd. Ja, zingen, dat was meer schreeuwen wat ik daar deed. Hè. Dat was,
1: voor de mensen die niet weten welke fabriek het was, welke fabriek was dat?
2: Ik heb altijd in een drukkerij gewerkt vroeger.
1: Ah ja, machines maken flink kabaal natuurlijk. We hebben wat opnames uit die tijd. Van Take It or Shake It. Echt niet te geloven. Luister. Ja, luister. Ja.

0: Ah, valt me mee. Je zingt nog goed, hoor. Het is geen schemer.
1: Nou,
0: prachtig. In het Engels, dat weer wel. Ik ga afsluiten met een nummer van die band. Take It or Shake It. Een nummer uit 1987. Watch Your Step. En ik wens je ontzettend veel succes en veel plezier morgen met je laatste concert.
1: Nou, jij ook bedankt, Felix, dat je op het einde van mijn carrière toch nog even wat voor me gedaan hebt.
0: Geen en dank. Geel gedaan. Het gaat te groot. Dag.

0: Shake It uit Belfeld. Wat een geweldige band was dat destijds in de jaren 80. Goeiedag zeg. Die speelden de pannen van het dak en ze waren met blazers. Ze hadden backing vocals, ze hadden natuurlijk gitaren en de drums. En ze hadden Arno Adams als leadzanger. Het was trouwens Watch Your Step, een oud nummer van Bobby Parker in 1961. Dat werd een hit in Amerika. En in 1983 deed Carlos Santana het nog een keer dunnetjes over. En wat Carlos kan, dat kunnen wij ook, moet de groep Take It or Shake It hebben gedacht in 1987. Eén van de nummers op hun repertoire werd Watch Your Step.
1: Mind Your Step.
2: Het is een lijfspreuk. Liedjes schrijven is als de liefde. Hoe meer je schrijft, hoe meer je moet schrijven. Julie en Claire, kind van gescheiden ouders. In de chanson Double Fals, dubbele kindertijd, legt hij uit hoe hij op en neer werd geslingerd

0: Sont-ils de...
1: Geboren in 1947 in Parijs. Zijn vader was Frans, zijn moeder Antilliaans. De Caribische invloed is hoorbaar in het chanson Melissa.
2: Melissa, Métis d'Ibiza, assez ça tout pointu. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Melissa me tue.
1: Étienne Roulager was zijn eerste liedjeschrijver. Ze ontmoetten elkaar op het terras van het studentencafé Le Critère bij de Sorbonne, waaraan Julien Clerc studeerde. Hun hoofd zat vol met melodieën, maar het ontbrak hem aan teksten. Hopeloos riep hij uit, is er iemand die teksten schrijft? Een tafel verderop stond Roulager op en zei, ja ik! Een jarenlange relatie was geboren. Begin jaren 70 maakte Julien indruk bij de Franse versie van de musical Hair en werd gezien als een van de grootste talenten van zijn generatie. Laissons entrer le soleil, laat de zon binnenkomen, naar het origineel van Let the Sunshine In.

0: Hij staat bekend om zijn vibrato, zoals hier in Ma Préférence, mijn voorkeur.
1: Ma préférence à moi. Ma préférence à moi.
0: Julien Clerc, meer dan een halve eeuw in de top van de hitlijsten met 27 albums. Een icoon in de Franse muziekwereld. Op zijn album Les Jours Heureux brengt hij een hommage aan andere iconen die hem geïnspireerd hebben. Dit is Julien Clerc's interpretatie van Barbara's Die con reviendras-tu. Zeg, wanneer kom je terug?
1: Die. Quand reviendras-tu? Die. Au moins le sais-tu.
0: Gevolgd door Barbara zelf.
2: Die. Quand reviendras-tu?
0: In een interview ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum in 2018 gaf Julien aan dat hij het geluk had om te mogen doen waarvoor hij was geschapen.
3: J'ai eu la chance de faire ce pourquoi j'étais fait.
0: Muziek uitvinden, zingen voor de mensen.
3: Inventer de la musique et la chanter pour les gens.
0: Alsof het niets is, ce n'est rien.
1: Ce n'est rien. Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien.
0: Julien Clerc is populair bij de dames, ex van Frans Gall en actrice Miu Miu. Met respect en ontzag zingt hij over vrouwen. Femme, je vous aime. Vrouw, ik hou van jullie.
1: Femme, je vous aime.
0: Of si j'étais elle, als ik haar zou zijn.
1: Si j'étais elle, je voudrais bien, juste pour voir.
0: En dan is er Hélène. Luchtens liefdesliedje uit 1987. In Frankrijk zelf bereikte Hélène slechts de 11e plaats op de hitlijst. In Nederland plek 5. En in Vlaanderen nummer 2. Julien Clerc, Hélène.

0: Liefdesliedje van Julien Clerc. Hij komt naar Nederland op dinsdag 26 januari... in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Woensdag 27 januari in het Concertgebouw De Vereniging in Nijmegen. Donderdag 28 januari in Carré in Amsterdam. En zaterdag 30 januari in De Spot in de Oosterpoort in Groningen. Ah, dat zal een genoegen zijn om hem weer een keer te zien optreden. Vooral voor mensen die houden van zijn stem. En dit is natuurlijk ook geschikt voor de lijst, hè? De Evergreen Toplijst van de jaren 80. Want dit is waanzinnig goed ook weer.
1: 9.
0: Oh ja, dat vergeet ik nog te zeggen. Er staat natuurlijk de Chocoradio voor je klaar. En als je die wint door mij als eerste te bellen, dan mag je ook meedoen aan het spel dat er vandaag extra gespeeld wordt. Het 8-seconden spel.
1: 5.
0: En waarom 8 seconden? Nou, laat je gedachten er eens over gaan. Ik denk dat het wel goed komt. The way it is, Bruce.

0: Alle platen die ik vanochtend draai, die kunnen wat mij betreft gewoon in de Evergreen toplijst die jij doorstuurt. Je mag er een stuk of 20 uiterlijk mag je aangeven. Je mag er ook 5 maar aangeven. Ik zocht nog een ander woord voor aangeven. Maar dan heb je het over bekeuringen en weet ik. En denk eraan, zometeen zoek ik jou op voor de Choco Radio.
1: 1, 1, 5.
0: En dat was geen vergissing. 2 maal hetzelfde. En nu zijn de 8 nummers erdoor.

0: Goedemorgen, Felix.
1: Goed dat je je aan de lijn hebt. Jij belt vanuit?
0: Lelystad.
1: Mooi, mooi. Dan heb je hem binnen.
0: Wat heb ik binnen? Die...
1: Wat denk je?
0: Die radio.
1: Ja, ja natuurlijk, die chocoladio. Ja, die heb je binnen.
0: Hartstikke goed.
1: En weet je wat het mooie is? Je mag ook nog meedoen met het 8-seconden-spel als je er zin in hebt. Anders neem ik een andere luisteraar. Dat kan
0: nee,
1: ook.
0: Nee, ik hoorde het. Ik wil graag meedoen.
1: Ja? Weet ja. je er iets van uit de jaren 80 van die muziek?
0: Nou, denk het wel.
1: Of ben je meer van de jaren 70 en 60? Was mijn vervolgvraag.
0: Dat inderdaad ook.
1: Nou, je bent gewoon van NPO Radio 5, dat hoor ik al.
0: Ik luister echt elke dag.
1: Nou, mooi. Tini, dan gaan we van start. En je kan prachtige prijzen winnen. En die prijzen, ja, ik vertel het niet graag, moet niet zijn. Waanzinnig.
0: Oké.
1: Ik zou bijna zeggen... Ben je er klaar? Nee, hou op, Felix. Ben je er klaar voor? Dat wordt altijd gezegd, ben je er klaar voor?
0: Ja hoor, ik ben er helemaal klaar voor.
1: Zie je?

0: Genie.
1: Ja?
0: Daar komt hij, het eerste fragment.
2: Als middags de wielen van een auto.
0: Ja, 8 seconden.
1: Ja, het komt me bekend voor, maar ik weet zijn naam niet.
0: Nee, hè?
1: Nee, helaas.
0: De Rolling Stones?
1: Nee, het is geen Rolling Stones.
0: Oké. Okay. Ja, dan wordt het tweede fragment wordt nog moeilijker natuurlijk. Want 10-1 en zit er weer in.
2: Onze en mijn zonnebril begint te groeien.
0: Ja.
1: Nee, helaas. Het gaat hem niet worden.
0: Nee?
1: Nee, ik kom er niet op.
0: Nee. Nou, weet je, om het moeilijker te maken, doe ik ook nog een derde fragment voor je.
2: Als middags mijn hoofd begint te bonzen.
1: Het is geen Hans de Boy, toch?
0: Zeg het nog eens heel hard.
1: Hans de Boy?
0: Met wat?
1: Ja, dat weet ik nou juist niet.
0: Waar ben je?
1: Oh, heet dat zo? Waar ben je?
0: Nee, ben je, oh. Waar zit je?
1: Thuis.
0: Heel, heel goed, thuis ben. Van Hans de Boy.
1: Oké.
0: Okay. Je hebt wat gewonnen. Ik denk zo'n prachtige pen. Een schitterende NPO Radio 5 pen. Ik heb hem hier voor me. Dus...
1: Oké. Okay. Nou,
0: als je hem ziet, dan denk je...
1: Ik ben er hartstikke blij mee, hoor.
0: Ja, die had ik al jaren willen hebben, denk je dan, als je hem ziet. Zeg, ik ga afscheid van je nemen, Tini.
1: Oké, okay. Ik vond het hartstikke leuk, Felix.
0: Ik zelf ook.
3: Het 8-secondenspel.
0: Oh, nou ja. Dan moet nu Hans de Boy komen.

0: Los Lobos uit de jaren 80 met Come On, Let's Go. En zometeen op deze plek Gerja Wolf met de vervanging van Angela Groothuizen. Heb ik nog wat? Ja, ik zeg je gedag en ik wens je ongelooflijk veel plezier. Mede namens Bas Opgenoord en Leon Polman en Henk-Jaap Deemoed. Dag!
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
4: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
10: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
15: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
16: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
15: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
17: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
18: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
17: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
18: Nu bij Dirk Vivera. Diverse varianten. 1,69. Plantaardig voordeel.
19: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: 12 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voordat ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren de Houthis geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge officieren, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Angela. Gerja Wolf.

0: in de jaren 80 zitten we. The Clash en Rock the Cash Back.
1: Het is 12 uur geweest, zaterdagmiddag. Hier is Angela.
0: Ja, en ook vanmiddag heet Angela weer Gerja. En Gerja is hier samen met Hester. Fijn dat jij er bent, Hester.
2: Ja, present.
0: Gezellig. We hebben elkaar via de telefoon gesproken al meerdere keren. En nu zitten we gewoon lekker 2 uur lang
2: voor het eerst
0: in de studio.
2: In de studio. Leuk. Hartstikke leuk.
0: Nou, ik heb er zin in.
2: Gezellig dat je het doet vandaag.
0: Nou, leuk. Leuk om te horen. En ja, ik heb er weer zin in. En ik heb Angela de koffer weer bij me met alle lekkere muziek. En ze heeft nog een weekje vrij. Ze heeft ze gewoon vastgeplakt en geeft er eens ongelijk. Ik heb haar beenwarmers geleend. Ik heb mijn schoudervullingen even recht gelegd. En die dingen, ja...
2: Zit nooit echt lekker,
0: nee,
2: hè?
0: Ze stinken een beetje nog. Van, ja, weet je, zo'n mottenballenlucht zit erin. Ja, beenwarmers, maar dan met 20 graden is ook niet echt handig. Oh ja, en het toeperen van dat haar vanochtend, dat kost me echt een kwartier extra.
2: Maar staat je wel goed.
0: Nou, dankjewel. Oh, heerlijk, ik hou het zo. En alles knalroze, hè, en oranje. En
2: ja, nou, het deed wel een beetje pijn aan mijn ogen toen ik hier vanochtend binnenkwam. Maar,
0: Zeker, maar het staat jou ook goed, moet ik zeggen.
2: Ja, dank je. Ja, ik vind zo'n wafelijzer, het is toch een beetje gedoe soms. Ja.
0: Maar heb jij iets met de jaren 80 muzikaal gezien?
2: Ja, ik vind het gewoon goede muziek. Ja, zeker. Ja. Ik heb er wel zin in deze week.
0: Nou, fijn. Ja. Dat komt goed uit.
2: Ja.
0: Want we hebben 2 uur lang, een week lang, alleen maar muziek uit dat geweldige decennium van de jaren 80. We spelen natuurlijk ook weer het 8-seconden-spel, maar dat doen we in het volgende uur. Hè?
2: Klopt.
0: Dus denk vast even na of je daar misschien ook aan mee wil spelen. De komende 2 uur ga ik samen met jou terug naar de tijd van neonkleuren, cassettebandjes en natuurlijk die allergrootste pop- en rockhits. En dus ben ik benieuwd, wat is jouw mooiste muzikale herinnering aan de jaren 80? Voor welke artiest lag jij met je slaapzak voor het postkantoor om concerttickets te scoren? Welke videoclip op MTV staat jou nog helder voor de geest? Kom maar door met je mooie verhalen over de 80's. En hier is ze, de Queen of Pop, want die mag natuurlijk niet ontbreken.

0: An Englishman in New York, Godley & Cream. Ja, niet te verwarren met Englishman in New York van Sting. Deze was geïnspireerd door hun eerste reis met 10cc naar New York. Geschreven door Godley & Cream en een lekkere plaat. En misschien vind je wel dat deze in de toplijst van de Evergreen Week van de jaren 80 moet komen. Nou, stemmen, dat kan vanaf nu. Vanochtend bij Jan Rietman is de stembus opengegaan. En daar kun je de hele, nou niet de hele week. Heb jij zo helder, Hester, tot wanneer? Donderdag meestal of zo, hè?
1: Ik ga daar eventjes...
0: Ja, meestal is het gewoon donderdag 12 uur is de stembus open. En je geeft maximaal 20 van jouw favoriete nummers door. En wie weet hoor je ze dan vrijdag terug in die toplijst. In 1985 schreef Annie Lennox van de Eurythmics een popliedje met een behoorlijke feministische tekst. Ze had het gevoel dat de Eurythmics dit samen met een krachtige powervrouw moesten brengen. Ja, aan wie denk je dan? Dan denk je natuurlijk aan Tina Turner. Maar zij vond het te feministisch. Nou, oké, dachten ze, dan bellen we toch gewoon die andere krachtige vrouw, Aretha Franklin. En die zag het wel zitten. Ze zei ja, en dit is het. Sisters are doing it for themselves.

daar zoveel te doen. 12 oktober zijn ze in afval met frontman Erik Meesie te vinden in de Cultuurfabriek in Roermond. Ja, we krijgen al hele leuke appjes binnen over jullie herinneringen uit de jaren 80. Paulien zegt bijvoorbeeld: goedemiddag Gerja en Hester. Madonna gelijk al, wat heerlijk. Ik was er groot fan van. Ik had in die tijd tig armbanden om. Oh ja, dat weet ik nog wel inderdaad. De jaren 80 overlappen, zegt ze, een groot gedeelte van mijn middelbare schooltijd. Mooie herinneringen. Trip down memory lane aankomende week. Nou, heb jij nou ook zo'n leuke herinnering aan de jaren 80? App dan even naar de NPO Luister-app. Misschien was je wel zo'n tegendraadse puber die zijn toevlucht zocht in de punk. Of had je juist net een gezin en draaide je Madonna en Michael Jackson helemaal grijs? Laat het maar eens even weten. Wat doet jou aan de jaren 80 denken? En dat kun je dus doen via die NPO Luister-app. In 1985 bracht Marillion de single Kaylee uit. Het was de voorloper van hun derde album Misplaced Childhood. En zanger Fish verwerkte zijn herinneringen aan verschillende stukgelopen relaties in het album. Kaylee is een soort van openlijke schuldbekentenis. Zijn jacht op een muziekcarrière destijds liet in de jaren 80 maar heel weinig ruimte over voor de liefde. Had hij achteraf misschien toch anders moeten doen. Maar er is wel weer een prachtig nummer uit voortgekomen. Hier is die, Marillion en Kaylee.

0: Hey Hester, ze hebben het hier over ons. Good looking.
1: Haha,
0: leuk compliment,
1: zeker.
0: Hè? Leuk, ja. Van de mannen van Vitesse met Herman van Boeien. Hij is al lange tijd uit beeld verdwenen. En ik eigenlijk ben wel benieuwd hoe het met hem is.
1: Ja, enige idee. Weinig over hem te vinden.
0: Ja, hè? Ja. Ja, benieuwd hoe het met hem gaat. Kijken of, misschien weet jij het wel als je zit te luisteren. Laat hem maar even weten via die NPO Luister-app. Ja, er kwam net een hele mooie muzikale herinnering binnen van luisteraar Martina. We probeerden je te appen, Martina, of te bellen, maar je neemt helaas niet op. En je appte, wat heerlijk, die week van de jaren 80. Ik ben sowieso een grote fan van alles uit de jaren 80. Ik ben geboren in 1960, dus ik zat volop in het uitgaansleven. En ik moet meteen denken aan dansen op de muziek van Gloria Estefan. Maar vooral aan het concert van Lou Rawls in Carré. Hoe die begon met It Was a Stormy Monday. En het publiek kwam binnen vanuit stormachtig weer in die zaal. En wat een fantastische zanger was dat, Lou Rawls. Nou, inderdaad, heb je helemaal gelijk in. En nu is It Was a Stormy Monday uit begin jaren 60. Dus die kunnen we helaas niet draaien. Maar hij heeft veel meer moois gemaakt. Zoals dit. Wat dacht je van Fine Brown Frame? Een duet met Diane Reeves. Uitgekomen in 1989. En helemaal speciaal voor jou, Martina.
2: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: crazy about you, baby.
1: NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De beste evergreens.

0: Blue Monday, a new order. En ja, zit je ook zo te genieten? Ik moet even trouwens die schoudervullingen weer recht leggen, want die kringen die zakken de hele tijd af hier. Ah, ik denk dat ik ze zomaar eventjes uitdoe. Gelukkig ziet hij toch nog geen camera waar mensen mee kunnen kijken. Dat scheelt weer.
1: Oude knakkers on tour.
0: Ja, er zijn van die artiesten die er niet aan moeten denken om achter de geraniums te gaan zitten. Ze toeren er nog op los alsof ze 20 zijn. Vandaag een man met 78 jaar op de teller en een zojuist afgeronde tour door Amerika. Ik heb het over Steve Winwood. Groots in de jaren 60, 70 en 80. Met de Spencer Davis Group, Traffic en later Blind Faith, waarin hij pop, rock, soul en blues wist te combineren. En zat hij niet in een band, dan scoorde hij wel solo-hits met onder andere Higher Love, Valerie, Roll With It en While You See a Chance. En wat Steve Winwood zo bijzonder maakt, is dat zijn muziek de tand destijds moeiteloos heeft doorstaan. Zijn liedjes klinken vandaag nog net zo lekker als destijds. Luisteraar Anne. Zij stuurde een paar weken geleden naar Angela een appje om haar op deze oude knakker te wijzen. En daar zijn we heel blij omdat ze dat gedaan heeft. En Anne wilde heel graag Back in the High Life Again uit 1986 horen. Nou Anne, ik hoop dat je zit te luisteren. Ik denk het wel. Hier is hij, Steve Winwood.

0: Oh, mijn dag is goed. Wat is dit toch een geweldig nummer. We hadden bijna onze oudste dochter naar dit liedje vernoemd. Maar uiteindelijk werd Sarah Vera ook een prachtig. Na Pink Floyd trouwens, Vera, What Has Become of You. Ook een prachtig nummer. Even kijken. We gaan door met Harold Melvin. Hij nam in 1975 samen met zijn Blue Notes dit nummer op. Don't Leave Me This Way. In 1977 had Thelma Houston een wereldhit hiermee. En nog geen 10 jaar later brachten de Communards het nummer uit. Samen met Sarah Jane Morris. Ik ga ze nog net even draaien voor het nieuws van 2 uur. Zometeen zijn we weer terug voor nog een heel uur. En heb ik ook nog het 8-seconden spel voor je. Tot zo. Oh, 1 uur, ja. 1 uur. Ja. Ik zei 2 uur, hè? Ja, nee. Ik kan geen klok kijken. Dankjewel, Hest. En nu gaat er gewoon van alles en nog wat fout. Dus even kijken, kan ik deze nog weer terughalen? Nee, ik kan hem niet meer terughalen. Tja, wat zal ik nu eens gaan draaien? Even kijken. Wat zeg jij, Esther?
1: Ik zoek hem even op.
0: Jij gaat hem even opzoeken? Oké, okay, ja. Hartstikke fijn. De Communards waren we mee bezig uit de jaren 80. Tja, nou ja, er gaat wel eens wat mis. Helaas. En eens even kijken. Ja, hier zijn ze nog. Nee, dan moet je niet deze hebben, dan moet je deze hebben.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
9: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
8: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
9: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
10: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
11: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
14: ja, maar misschien
15: uit.
14: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
15: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Ja, kun je laten staan?
19: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
20: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
22: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
23: NPO Radio 5.
0: Live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende, is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt nog meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Angela. Gerja Wolf.

Liefde heeft het laatste woord. Whitney Houston en Love Will Save the Day. Ja, welkom terug bij het tweede uur van Angela. Met vandaag Gerja. En we dompelen ons nog steeds lekker onder in die Evergreen Week van de jaren 80. Hij is vandaag pas begonnen, nog een hele week om naar uit te kijken. Lekker hoor. Zometeen hoor je welke artiesten concerten geven deze week. Het 8-seconden-spel komt eraan, dus bedenk even bij jezelf of je daaraan mee wil doen zometeen. En ik heb nog plek voor een live plaat. Welke live-opname uit de jaren 80 moet heel Nederland wat jou betreft zometeen gaan horen? Wat vind jij nou een te gek optreden uit de jaren 80? Laat het mij weten via de NPO Luister-app. En misschien spreken we elkaar dan zometeen. Ga ik even terug naar de Twilight Zone met de mannen van Golden Earring.

0: jaren 80. Een week lang terug naar de beste muziek en de historische gebeurtenissen uit een onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80.
1: Op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

Yes, een van de grootste artiesten van de jaren 80 door zijn jaren in Wham. En natuurlijk die geweldige solo-carrière daarna, George Michael. Ja, en er komen al best wat aardige suggesties binnen voor een live-opname uit de jaren 80. Zo zegt Leendert, doe even Peter Gabriel met Sledgehammer. Nou, we gaan eens even zoeken wat we hier kunnen vinden aan live-opnames. Maar misschien heb jij er ook nog wel eentje in gedachten. Stuur dan even een appje naar de NPO Luister-app. Ga ik door met een van mijn muzikale helden. In 1983 kwam Let's Dance uit. Het 15e studioalbum van David Bowie. Geproduceerd door de goede man zelf en door Nile Rodgers van Chic. En die muziek die werd ook door de bandleden van Chic ingespeeld. En als je heel goed

0: is dit toch lekker. Ik hoor het bijna nooit, veel te weinig. En als ik het dan nu zo hoor, dan heb ik toch weer het kippenvel op mijn armen. Ja mensen, sorry, kan er niks aan doen. Trouwens, André Hazes vertaalde het, maar het was natuurlijk oorspronkelijk van...
1: Gib mir deine Angst.
0: Ja.
1: Ich geb dir die
0: Hoffnung. Udo Jürgens. Gib mir deine Angst. En daarna nog weer Guus Meeuwis, maar dat wisten we natuurlijk allemaal.
2: Lekker live. Lekker live.
0: Ja, heerlijk. Lekker live. Ik deed een oproepje. Welke live-opname zou jij heel graag nog weer eens terug willen horen? En ik heb Henrike aan de telefoon. Goedemiddag, Henrike.
3: Goedemiddag.
0: Dag, uit S-Heerenberg. Dus dan kunnen we al raden waar jij naar wil luisteren, of niet?
3: Jazeker.
0: Vertel eens even. Welke plaats zou jij heel graag, welke opname zou jij heel graag willen horen?
3: Ik zou heel graag Deurdonderen, de live-versie, willen horen.
0: Ah, van Normaal. Ja, vertel eens. Wat heb jij met Normaal?
3: Wat ik met Normaal heb, ik ben eigenlijk wel een beetje mee groot geworden. Ik ben lid geweest van de fanclub. Ik ging naar optredens toe in Tolwiek en in de Worg in Halle. Ik mocht toen nog niet zo heel ver van huis, maar dat was nog redelijk in de buurt.
0: Want hoe oud was je in de jaren 80?
3: Ik was in de jaren 80 was ik 13 tot 2 jaar, zo'n beetje.
0: Ja, dan begin je met uitgaan, maar dan mag je nog niet al te ver weg van je ouders. Dat snap
3: precies,
0: ik wel.
3: Precies, naar de pruis in en dan het introduceren van het normaal bier en zo. En dan werd ik netjes gebracht door mijn vader en netjes weer opgehaald door mijn vader.
0: Geweldig, geweldig. Dus, en welk optreden staat jij nog het meest bij van Normaal?
3: Toch wel in Tolwiek.
0: In Tolwiek? En wat maakte dat zo bijzonder?
3: Ja, dat was gewoon zo mooi. Dan kwam je daar aanrijden en dan de strobalen op de rotonde. En dan, dat was gewoon helemaal super.
0: De hele sfeer eromheen. En ging je dan ging je met een hele vriendengroep of ging je gewoon met in je eentje lekker erheen?
3: Ik ging meestal wel alleen. Oh, ik ben wel iemand die heel goed alleen een feestje kan vieren.
0: Ja, hè? Wat goed van je. Wat knap, man. Ja. Hey, en we gaan gewoon lekker naar luisteren. Zullen we dat maar doen?
3: Ja, heerlijk.
0: Ik heb ze klaarstaan, Deurdonderen, Normaal, de live versie. Dankzij jou, Marieke. En we doen, hang snel op, dan gaan we lekker even wild. Ik hier in de studio en jij lekker thuis in S-Heerenberg.
3: Ja, oké, helemaal goed.
0: Fijne dag verder.
3: Dankjewel.
0: Doei.
3: Doeg.

0: Baby van de Human League. Het veroorzaakte begin jaren 80 een mini-Britse invasie aan muziek in de Verenigde Staten. Want toen daar op 1 augustus 81 MTV werd geïntroduceerd, werden er vooral video's van Britse bands vertoond. Omdat er in Europa al veel videoshows waren. En dus heel veel beeldmateriaal.
1: Het 8 seconden spel.
0: Het is zover. Ik ga een oproepje doen. Wie wil er zometeen meespelen met het 8 seconden spel? Want in de Evergreen Week van de jaren 80 valt er natuurlijk ook weer heel veel moois te winnen. Bijvoorbeeld die exclusieve NPO Radio 5 bureaukalender voor volgend jaar. Het jaren 80 doeboek met allemaal spelletjes, puzzels en raadsels. En een luxe NPO Radio 5 pen. Unieke prijzen die allemaal van jou kunnen zijn als je meespeelt met het 8 seconden spel. Je krijgt van mij zo meteen een fragment van een tv-fragment. Dus was jij nou echt een tv-junkie in de jaren 80? Dan weet ik zeker dat je dit in no time herkent. Speel dan zo meteen mee. En dat mag je doen door even een appje te sturen naar de NPO Luister-app. Gewoon dat je je wil aanmelden, dat je mee wil spelen. Dat is voor ons voldoende. Afgelopen woensdag trad Fiche Z nog op in Podium Victorie in Alkmaar. Misschien was je er wel bij. Na hun debuutsingle The Worker uit 1979 brachten ze een jaartje later deze uit. So Long uit 1980.

0: Ja, die meeuwen op de achtergrond, die geven mij in één keer een ontzettend vakantiegevoel. Ja, ik hoop jou ook. Lekker hoor. En Kees die app naar de NPO luisterapp en zegt... Fatal Flowers, geweldig. Veel te lang niet gehoord en die hoor je veel te weinig. Nou, daarom draaien wij hem hier op NPO Radio 5.
1: Het 8-secondenspel.
0: We gaan het 8-secondenspel spelen en dat ga ik doen met Doreen. Goedemiddag, Doreen.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hi, uit Vinkel. Niet Winkel, maar ja. Vinkel.
2: Vinkel, met een V van Victor.
0: Ja, hey, vertel eens, Doreen, wat ben je aan het doen op deze zaterdagmiddag?
2: Oh, ik ben een jumpsuit uit elkaar aan het halen. En dan wil ik hem straks opnieuw in elkaar zetten.
0: Ja?
2: Met een los broek en een los topje.
0: Oh, oké. Okay. Dus je dacht dat één stuk, dat moet ik niet hebben. Dus als je naar de wc moet, is zo'n gedoe, hè, zo'n jumpsuit.
2: Ja, ja, inderdaad. En ja, daar heb ik me toch iets in geëerst.
0: Ja, maar je gaat er dus twee aparte dingen van maken. Ik vind het knap. Ik heb bewondering voor.
2: Ik moet nog zien dat lukt, maar doe mijn best.
0: Nou, hey, en de jaren 80, wat is dat voor jou geweest? Hoe waren die voor jou?
2: Toen waren wij net 82, zijn wij getrouwd. Dus, ja.
0: Mooie tijd dus, goede herinnering aan.
2: Ja. Zeker.
0: Nou, wat mooi. Hey, en ik ga dus... keek jij een beetje tv in de jaren 80?
2: Ja, ook wel.
0: Ja? Oké. Okay.
2: Ja.
0: Nou, dan gaat het vast goed komen vandaag, denk ik. Want ik ga jou een tv-fragment laten horen uit de jaren 80. En als jij hem bij het eerste fragment al weet... nou, dan krijg je het hele prijzenpakket. En weet je het niet? Geen probleem, dan heb ik nog twee fragmenten voor je. Maar dan gaat er wel steeds een prijs af.
2: Ah, oké. Okay.
0: Zal ik maar gewoon het eerste fragment laten horen?
2: Ik ben benieuwd.
0: Heb je een beetje hulp bij de hand, of niet? Of doe je het alleen?
2: Mijn man, ja, zit denk ik ergens buiten me.
0: Dat is ook wel typisch, hè? Waar zijn ze toch als je ze nodig hebt, hè? Die mannen.
2: Ja, inderdaad.
0: Nou, vanuit de studio hier, Hester en ik, wij moedigen jou van harte aan. Hier komt het eerste fragment, Doreen. Komt-ie.
2: Oké.
0: Okay.
2: Ja.
0: Nou, wat dacht je te horen? Welk tv-programma gaat het over?
2: Ik durf het niet te zeggen. Ik weet het niet.
0: Zal ik er nog eentje laten horen dan?
2: Ja, ja.
0: Oké, komt het tweede fragment. Misschien gaat er dan een lampje branden. Thank you for being a friend.
2: Travel down the road and back again. Ja, ja, ja.
0: Ja, hè? Gaat er meer. Ik zie het ligt op het puntje van je tong.
2: Inderdaad.
0: Iets met drie vrouwen.
2: Die blonde en die...
0: Die blonde was
2: Golden
0: een beetje...
2: Golden Girls.
0: Wie zeg je?
2: Golden Girls.
0: Ja! Helemaal goed. De Golden Girls, inderdaad. Oh, wat een geweldig programma was dat, hè?
2: Ja, heel gezellig.
0: Oh.
2: Maar kwam er even niet op.
0: Nee, nou, dat geeft helemaal niet. Uiteindelijk kwam je er wel op en dat was nog op tijd. En Hester, wat heeft Doreen gewonnen?
3: Nou, Doreen, je hebt het jaren 80 doeboek en de pen van Radio 5 gewonnen.
0: Wat super.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Het is echt een leuk puzzelboek. Ik heb het hier naast me liggen. En de pen, ze komen jouw kant op. Dus ik geef jou even terug aan Hester en dan zorgen wij dat jij ze thuis gestuurd krijgt.
2: Heel fijn, nee, dankjewel.
0: Het applaus blijft maar duren.
2: Programma.
0: Dank je, gaat lukken. Fijne zaterdag verder.
2: Oké, doei.

Zit ik al dik in die schoudervulling en de beenwarmers, kan ik ook nog een keer die zonnebrillen gaan opzetten. The Blues Brothers. And everybody needs... Ik wou zeggen love somebody, dat zou leuk zijn. Maar needs somebody. Pat. Ga ik door met de concertagenda. Het is de Evergreen Week van de jaren 80, dus we houden die concertagenda ook een beetje in exclusief jaren 80. Vanavond bijvoorbeeld, dan vieren de zussen Lois Lane hun 40-jarig muzikaal bestaan in de Xinix in Nieuwedijk. Een heerlijk feestje worden. En dan Roberto Giugetti en de Scooters, Kees nog uit de jaren 80, die treden donderdag op in poppodium De Grote Duik in Hoofddorp. En dan deze dame. Prachtige stem, Alison Moyet, bekend van Yazoo en van haar soloalbums. Zij is ook aan toeren. Maandag staat ze in de AB in Brussel. En dinsdag is ze te horen in Carré in Amsterdam. En nu is ze hier bij ons, NPO Radio 5.

Joerie die appt naar de NPO Luisterapp op de valreep. Allison, mooi jij gezien in de jaren 80 in Ahoy. Super en heerlijk om dit weer eens te horen. Nou, graag gedaan. Hij gaat erop stemmen. Ja, lever je stemlijstje in. Kijk op nporadio5.nl. Het zit erop voor vandaag. Dit was Angela met Gerja op NPO Radio 5 voor deze week. Volgende week is ze echt weer terug, ik beloof het. En ik hoor die motor van de Magical Mystery Tour met Stefan Stassen al ronken. Ik ruik hem, de uitlaatgassen, heerlijk. Veel plezier erbij en volgende week is Angela er weer.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
10: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
11: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
10: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichteropjebord.nl.
11: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 2:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jetten gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jetten bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jetten en de minister van Financiën praten daar vandaag over met verschillende partijen. Een man heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten vloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid op een agent af die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het is 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl.
7: All aboard!
12: The Magical Mystery Tour. Stevens Stassen. KRO NCRV.
14: De Evergreen Week van de jaren 80.

0: Ja, dit is Clarence Clemens in optima forma natuurlijk samen met Jackson Browne, You're a Friend of Mine uit 1986. Hij had een hele kleine aantekening. Ik heb hem net gelezen, de aantekening. Ik wist dit, maar ik weet niet of heel veel andere mensen dat ook weten.
1: Nou, dat het nummer eigenlijk eerst bedoeld was om het voor Bruce Springsteen, dat die het zou zingen.
0: Ja.
1: En dat is uiteindelijk niet zo gegaan.
0: Nee. En daar wil je verder niet, heb je verder geen mededeling over. Waarom?
1: Waarom?
0: Ja.
1: Dat weet ik niet.
0: Nee,
1: okay. Dan moet ik op gaan zoeken als iemand daar nog behoefte aan heeft. Dan wil ik echt zeggen van...
0: Ik denk het niet, want ik vind dat ook niet leuk voor Jackson Browne.
1: Nee.
0: Want hij heeft hier een mooie grote hit uiteindelijk mee gehad. En Bruce Springsteen is geschiedenis.
1: Het is goed zo.
0: Oké, ja. We gaan beginnen.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect.

0: is tot 4 uur de Magical Mystery Tour met Steven Stassen.
1: Ja, lieve mensen, we hebben echt heerlijk Gea Wolf uitgezwaaid. Van harte welkom bij deze speciale Magical Mystery Tour jaren 80. Hè, want vandaag stappen we in een rokerige touringcar vol neon, flarden, versleten stoelen, rammelende speakers voor een geestverruimende radiotrip. Dwars door die spectaculaire jaren 80. En zoals altijd gebeurt het onder toezicht oog van onze grote roergangen, onze eigen chauffeur met groot rijbewijs, de altijd goed gemutste Cor Snijder. Goedemiddag.
2: Dames en heren, goedemiddag.
1: Ja, en natuurlijk het reisschema, lieve mensen, komt straks natuurlijk tot u via onze tour operator.

0: reisschema.
1: Beste reizigers, van harte welkom ook namens mij. Ik ben uw touranimator vandaag en we laten het nu en het heden heerlijk achter ons. Want de komende 2 uur rijden we door die fijne jaren 80. We hebben al een aantal afspraken staan. Onder andere ontmoeten we zometeen DJ en ethisch icoon Gert van der Velde in het Harderwijk van de jaren 80. En dat was mijn plek. Verder kunt u mooie prijzen winnen met slechts 8 seconden geluid tijdens het ethisch 8 seconden spel. Maar de dikke rode draad tijdens deze nostalgische rit is de ethisch flashback. Ja, daar mag een applaus voor klinken. Daarvoor zijn we op zoek naar jouw geluiden, tunes, hoorspelen, herinneringen of verhalen. Als ze hun oorsprong maar vinden in de jaren 80, geef je flashback door. Dat kan heel makkelijk via dat heerlijke medium NPO Luisterapp heet dat. Voor nu wens ik u een prettige reis en geef ik de microfoon aan de legendarische ethisch frontman van de Kings. Mag ik hier in de bus een groot applaus voor Ray Davis.
2: Ja, tot zover.
1: Tot zover.
3: Take a seat. Sit back and relax. This is the Magical Mystery Tour.
4: Met her in a club down an old where you drink champagne, the tissues start cherry cola. She walked up to me and

0: Ja, deze hele band, de Style Council, was een hoogtepunt voor mij in de jaren 80. En we draaiden ook nog de Kinks met Lola, en dat is ook leuk, hè?
1: Ja, vond ik wel. Ja. Een mooie optreden.
0: We hebben hier genoten allemaal. Lieve mensen, lieve reizigers, je luistert naar de Magical Mystery Tour, een virtuele radioreis helemaal op jouw golflengte, op jouw frequentie. Want vandaag zetten we de klok terug, want de Evergreen Week van de jaren 80 is begonnen. Ja, en de jaren 80, laten we dat lijstje maar eens even doornemen, Tim, want ik heb er zin in. Dan denk je toch, jaren 80, denk je aan Rubik's Kubus, een spijker jack vol buttons, schoudervullingen, waarbij je eigenlijk met die vullingen kon je de deur niet door, bij wijze van spreken. Maar er is nog veel meer, Tim, ja. Ga je gang.
1: Zweetbandjes aan permanentjes en aan de eerste videorecorders in de woonkamer, of een swatch om je pols, een breakdance op een stuk karton, aan een Walkman aan je broekriem of een koptelefoon met oranje schuimrubber, aan de afstandsbediening waar de hele familie ineens ruzie om maakte, beenwarmers, leggings, aerobics voor de televisie, aan getoupeerd haar en een halve bus haarlak, aan matjes in je nek en witte sokken in je sportschoenen, aan stonewashed jeans en aan een knalroze heuptasje.
0: Aan Madonna-strikjes, kanten handschoentjes en plastic armbanden tot aan je elleboog, aan

0: bediening van de kabel mocht spelen. En natuurlijk aan Pac-Man, de Commodore 74 en spelletjes die eindeloos moesten laden.
1: Ja, aan floppy disks waren nog geen vakantiefoto op past. Aan digitale horloges waar je ook nog eens op kon rekenen. Aan de antenne van je radio draaien tot de ruis eindelijk weg was. Aan een ghetto blaster op je schouder, zodat de hele straat kon meewerken. Luisteren. Aan playback shows, aan top pop, aan doe maar op je shirts en verliefd zijn op Henny of Ernst. Aan buttons met no futures en schoolagenda's vol I love. Ja.
0: Ik pak het nog even door aan een telefoon met een snoer dat net niet tot je slaapkamer kwam. Aan het afspreken bij de fietsenstalling en er dan ook gewoon moeten zijn. En aan 1 gulden in je zak voor de telefooncel. Nou, 1 gulden, dat is meestal een kwartje hoor. Dat geen gulden, nee. Kwartjes. Ik ging helemaal geen guldens in het apparaat.
1: Kon ik voor een gulden een huis kopen.
0: En het was, het waren de jaren dat jij leek op Hans Schiffers.
1: Ja. En jij...
0: En ik op Mick Jagger, zegt Gerrit uit Aalde, hè?
1: Ja, ik zie hier een foto van Hans Schiffers, maar klopt wel.
0: Oké.
1: Okay. Heel mooi om te zien.
0: God, wat hebben we hier hard op gewerkt. Dat was een mooie bloemlezing. Nou, en nou is het aan jou die luistert. Jij die onze reiziger bent, met ons meereist. Als jij denkt aan de jaren 80, waar denk je dan direct aan?
1: Ja.
0: En liefst zo gedetailleerd mogelijk en kleine dingetjes.
1: Ja. En als het even kan, iets in geluid.
0: Hè?
1: Iets in geluid.
0: Iets in geluid.
1: Tune of lied.
0: Ja.
1: Of een hoorspel.
0: Tune.
1: Ja.
0: Kleine nieuwsberichtjes. En natuurlijk de muziek. Hè?
1: Ja. Ja. Laten we die voor zich laten spreken.
0: Geef dat door, want we hebben hier ook nog iemand extra aangenomen in de bus. Dat is Ellemijn Smit. Ja, die is eigenlijk overal inzetbaar voor me. Ook op dagen zoals vandaag. Zij zal alle verzoeken die bij jou binnenkomen, die worden, daar krijgen ze reactie op.
2: Ja.
0: Jij gaat dat categoriseren.
2: Ja.
0: En dan ga je het met ons overleggen wat we gaan draaien.
2: Ja.
0: Ja. En voor de rest, heb je nog ergens behoefte aan?
2: Nou ja, ik bestond nog niet in de jaren 80. Dus ik laat me verrassen van wat er allemaal binnen gaat komen.
0: Ja, nou, verras haar en doe dat via die glasheldere NPO-luisterapp. Goed, we hebben heel veel gepraat en dat gaan we nog eventjes doen. En daarna alleen maar muziek, muziek, muziek.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: En flashbacks, jaren 80 flashbacks.
1: Ga jij nu nog praten?
0: Ik dacht het wel, want we zouden toch even naar Barcelona gaan.
1: Dat is waar ook, ja.
0: We reizen naar het Barcelona van de jaren 80. Een stad die zich losschudt uit een grijze industriële winterslaap. Franco is al een paar jaar weg en de Catalaanse cultuur bloeit op als nooit tevoren. In de smalle straatjes gaan de deuren van kleine alternatieve barretjes open. Hier klinkt muziek tot diep in de nacht. In het stadion juicht men voor een jonge Diego Maradona. En in 1986 zijn ze maar een strafschop verwijderd van de Europa Cup. Dat verdriet duurt niet lang. Datzelfde jaar krijgt Barcelona de Olympische Spelen toegewezen. En een jaar later zingt een dochter van de stad. Opera diva Montserrat Caballé. Samen met Freddie Mercury. Een ode aan haar geboorteplaats. Barcelona. Geniet ervan.

evergreens uit een onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De beste.

0: Hoi. Ik hoor ook de hele tijd wodka. Doris Day, doe maar. Ja, dat kan natuurlijk niet ontbreken als je het hebt over de jaren 80. Lieve mensen, we hebben een behoorlijke bezetting hier in de bus. Dat komt ook om, vanwege het gewicht hè, van de jaren 80. Jaren 70 natuurlijk ook altijd heel druk, jaren 60. Maar jaren 80 komt eraan hier op NPO Radio 5. Dat merk je aan alles. De hele bus is door een speciaal team. Maar overal allemaal foto's van bekende sterren uit de jaren 80. En we hadden net een heel leuk berichtje van iemand uit Aalderen. Gerrit, geloof ik, was het. Hè? Die zei dat ik leek op Mick Jagger.
1: Mick Jagger,
0: wat
1: ja.
0: Wat ik een compliment vind. Maar ja, een nog groter compliment misschien wel. Jij was Hans Schiffers.
1: Hans Schiffers. Ja, kom ik net ineens achter. Want er staat hier zo'n mooie foto van hem.
0: Ja.
1: Ook een snor.
0: Ja.
1: Mooie leren jack.
0: Ja, hij zag er mooi uit. En had hij zo'n heel dun riempje. Spijkerbroek hoog. Dun riempje en dan een beetje los langs de gulp.
1: Ja. Dat is heel gaaf.
0: Ja, heel gaaf. We hebben ondertussen, ik kijk even naar Ellemijn Smit. Klopt het, hebben wij iets binnengekregen, iets ingesproken?
2: Ja, we hebben van Paulien een heel leuk appje gekregen.
0: Ja.
2: Dat zei, nou ja, we kunnen het zo even horen.
0: Dat is misschien beter, hè?
2: Ja.
0: Zullen we het beluisteren?
2: Ja.
3: Goedemiddag, liefies van de Magical Mystery Tour. Nou, ik voldeed bijna aan 95% van de feitjes die jullie daarnet hebben opgenoemd van de jaren 80. Ook ik was iemand die met 20, 30 armbanden omliep, omdat ik op Madonna wilde lijken. Ik was ook iemand die neonkleurige tinten in mijn haar smeerde in de vorm van mascara-rollers die daar toen voor werden verkocht. Je kon ook een cassettebandje krijgen als je bepaalde doucheproducten of zeepproducten kocht van een bekend merk. En dan hoorde je Ron Brandsteder met aerobic pasjes aangeven op bekende muziek.
0: Oh, ja, dat is leuk.
3: En ik luisterde vaak naar de tune van The Love Boat. En ik keek natuurlijk ook naar The Love Boat en naar Happy Days. Nou, dit is onder andere mijn herinnering aan de jaren 80, die een groot gedeelte van mijn middelbare school hebben overlapt. En ik kijk daar met heel veel plezier op terug. Ik wens iedereen een gezellige reis en een lieve groet van Pauline.
0: Nou hé,
1: wauw.
0: Wat was dit mooi.
1: Dat was echt een flashback.
0: Dankjewel Pauline. En als je denkt van nou, zoiets wil ik ook inspreken, dan stuur het even naar Ellemijn. Die zit hier, Ellemijn Smit. Ze zijn, iedereen is van harte welkom natuurlijk.
2: Iedereen.
0: Heerlijk. En dan, Tim, overigens, je luistert naar de Magical Mystery Tour op NPO Radio 5. In deze Evergreen van de week van de jaren 80 zijn we aangekomen in Harderwijk bij discotheek The Mac. Hè?
1: Ja, hier hebben we een ontmoeting met de ethisch DJ Gert van de Velde. En hij geeft ons een klein signalement van zichzelf in de jaren 80 in het zelfportret van een ethisch DJ.
4: Dit is een zelfportret van een ethisch discjockey. Met vandaag Gert van der Velde.
5: Goedemiddag, ik ben Gert van der Velde. DJ ook in de jaren 80. We begonnen als een etenpiraat. Daarna een beetje in de lokale omroep terechtgekomen. Maar in de jaren 80 draaide ik vooral in discotheken, feesten en partijen. En in de jaren 80 was ik ook de opvolger van Jan Douwe Kroeske.
6: Mijn naam is Jan Douwe Kroeske.
5: En ik draaide toen in een Harderwijkse discotheek. De Mac. Ja, dat was wel een hele leuke speciale bijkomstigheid dat Jan Douwe daarvoor draaide. Ja, dus de jaren 80 die hebben mij wel ontwikkeld als DJ. De jaren 80 had ik, dat was wel leuk, beetje het haar van Adam Curry. Beetje echt omhoog staand kapsel, geblondeerd met aan het einde een staartje die gevlicht was. Per kleding was het vooral bloesjes, kan ik me herinneren, en polsbandje. En een zonnebril om het toch af te maken in de jaren 80. Ik rookte helemaal niet, ik sportte wel, maar roken niet, nee. Ja, alleen als DJ heb je best wel heel veel liefdes die voorbij komen. Dus ik had niet altijd een vaste relatie, maar het was vooral toen in die tijd, de jaren 80, wel wat losse vlotters heet dat, geloof ik, hè? Ja, even kijken. Jolanda, geloof ik. Ja, Jolanda. Ene Esther, ene Vanessa, maar niet de Vanessa van Upside Down, maar... Hè? dat waren wel een paar namen uit die tijd, ja. Ja, en Karin, ja, ook wel herinneren. Nou, weet je, uiteindelijk één relatie wel, een jaartje of drie. Maar het was vooral als DJ dat de kroegbaas liever wou dat je vrijgezel was. Dat vond hij toch wel een pluspunt, ja. Bij de jaren 80 waren wild, vooral vrolijk, heel veel gezelligheid en vooral heel veel vrienden gemaakt in die tijd. Vrienden gemaakt in die tijd. Tot zover mijn portret. Ik wil even afsluiten met een vraag uit de jaren 80.
4: Dit is een jaren 80 huiskamervraag van Gert.
5: De Showbiz Quiz, een heel erg populair programma. Door wie werd dat gepresenteerd?
6: Stuur je antwoord in via de NPO Luisterapp en maak kans op de ethische sticker.
5: Was getekend Gert van der Velde.
0: Ja, Gert van der Velde. Wow, wow, wow, wow, wow. Dat was wel het sekssymbool van begin jaren 80, hoor. Zeker weten. Ja, hij had een vraag, hè?
1: Ja, een huiskamervraag. Ik heb hem net ook gehoord.
0: Ja.
1: Moet ik hem nog een keer herhalen?
0: Ja, misschien leuk. En als zodra je het weet, stuur het even door naar de NPO Luisterapp. Dan krijgen wij dat weer via Ellemijn Smit. Komt het weer naar ons toe.
1: Ja.
0: En de eerste die het goed heeft, ja, die wint.
1: Ja, die wint dus door Gert van der Velde zelfverzorgde ethisch sticker.
0: Ja, dat is leuk hoor.
1: Ik heb hem ook nog niet gezien.
0: Maar... En als je een beetje Gert kent uit de jaren 80, dat blijft niet bij een sticker hoor. Daar
1: nee.
0: zit ook wel weer een ethisch af vast.
1: Ja.
0: Voor lekker lang weekend met Gert van der Velde.
1: Ja, midweek. Ja. Zeker.
0: Dat is wel leuk. Is... Wat, sorry. Ja. De vraag is...
1: Ja, daar zal ik de vraag even afmaken.
0: Tuurlijk.
1: De Showbiz Quiz, een heel erg populair programma. Door wie werd dat gepresenteerd? De Showbiz Quiz.
0: Ja, en er is een antwoord. Ellemijn?
1: Ja, wacht even.
2: Daar ben ik weer. Ja.
0: Er is wel iemand?
2: Binnen een seconde. Brederode, zegt Ron Brandsteder.
0: Nou, dat is toch hartstikke goed.
2: Dat is goed.
0: En wat wint Brederode?
2: Die sticker van Gert van der Velde.
0: Alleen die sticker krijgt dus van ons niks erbij.
2: Ja, misschien een pen.
1: Ja, balpen. Pen maar doen.
0: Dat is een dure pen,
1: vind
0: hoor.
1: Ik wel correct.
0: Zit natuurlijk pas bij het programma. Dat is best een hele dure, dat is een hoofdprijs. Maar goed, goed. Maar het is ook een feestweek natuurlijk, hè?
1: Tuurlijk, ja.
0: Even, Tim, als we toch een Ron Brandsteder hebben...
1: Ja.
0: Misschien leek jij wel in de jaren 80 op Ron Brandsteder. Dan moet je het sowieso even laten weten. Maar ja, Ron Brandsteder had ook hits in de jaren 80.
1: Heel wat hits.
0: Ja.
1: Ik zie hier staan Lieve Bella Beer.
0: Dat was een hele grote.
1: So Long, Marianne.
0: Ja. Was met CUB, volgens mij.
1: Ja, Engelen bestaan niet. Oh, ja.
0: Zullen we die even doen?
1: Ja, dat is wel de mooiste, mij betreft.
0: Ja, nog steeds, hè? Nog steeds.
1: Zeker,
0: heeft,
1: ja.
0: Nog steeds heeft dat kracht.
1: Ja.
0: Hier komt hij in een klein stukje Engelen bestaan. Niet.
7: Mijn hele leven lang heb ik steeds gedacht. Als je maar zoekt, dan

0: ik heel even dit afkondigen? Dan,
1: ja, tuurlijk.
0: Ja, ik wou net zeggen, ik hou van dit nummer. Ik was niet echt een grote fan van Genesis, maar dit vind ik dan weer zo'n goed nummer, That's All. Ja, en we lopen hier een beetje over, omdat we natuurlijk heel veel uitzetten. Hè. We willen en muziek horen en we willen al je vriendjes en vriendinnetjes horen uit de jaren 80. Op wie je verliefd was. We willen weten op wie je leek in de jaren 80. Welke series, welke tunes je mooi vond, welke nieuwsberichtjes. Eigenlijk alles willen we weten. En er komt zo ongelooflijk veel. Wat is het nou, Tim?
1: Nee, ik zit net met Theo Brederode te bellen.
0: Ja.
1: Hij hangt nog. Maar ik heb gewoon een heel amusant gesprek met...
0: Wie is Theo Bederen? Oh.
1: Die heeft zojuist gewonnen.
0: Ja, oh.
1: Met de huiskamervraag.
0: Theo, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Hartstikke leuk. Ga verder, Tim.
1: Maar ja. Toen hadden we het gewoon... ik had het met Theo over de jaren 80. En wat er bij hem opborrelde.
0: Ja.
1: En in één keer kwamen we er dus op dat hij de schrijver van de tune van Medisch Centrum West... Tot dat dit. Hij daarmee gewerkt heeft.
0: Nou, laten we even luisteren. Laten we even luisteren, Theo. Dus Theo, degene die deze tune heeft geschreven, die heb jij gekend?
2: Ja, daar heb ik nog een paar jaar mee samengewerkt. Robert Schating.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, het is toch toevallig, hè?
0: Ja, en had je ook al gevraagd hoe hij dan hem kende? Zaten ze in hetzelfde werk?
2: Werk.
1: Ja, werk.
0: Ja. En was je ook een fan van de serie?
2: Ik keek trots het wel naar, ja. Ik vond het wel leuk, ja.
0: Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik was verliefd op alle acteurs in Medisch Centrum West.
2: Maar ook op die mannelijke dokter?
0: Nou, die ene, ja, die was natuurlijk niet vriendelijk natuurlijk, hè?
2: Nee, jij bedoelt de zuster.
0: Ja, de zus, maar ik vond ook de dokters heel leuk. Maar die vervelende dokter, die heb ik wel eens later gezien, die deed rondleidingen in de...
2: Ja, op de Wallen in Amsterdam.
0: Op de Wallen, en dat was een hartstikke leuke, joviale man.
2: Ja. Ja, klopt.
0: Wat doe jij nu?
2: Ik zit nu thuis in een lappenmand even al 2 jaar.
0: Ach. En wat voor soort lappenmand? Of heb je daar geen zin om over te praten?
2: Ik ben al 2 jaar bezig. Dus heb ik heel kort samen gehad. Heb ik 2 herseninfarcten, een open hartoperatie, een Charcot-voet en een amputatie van tenen. Dat was het.
0: Oh, man.
2: Ja, voor de rest gaat wel.
0: Ja. En daarna draaien we op de achtergrond medisch centrum West. Nou, daar lig je veilig. Ja. Jongen, wat kan ik voor je betekenen? Wat kunnen wij voor je doen, behalve iets
2: inschrijven? Draai dat mooie nummer van Strating, Medisch Centrum West.
0: Ja, die draaien we nu.
2: Ja, die hoor ik.
0: Hoor maar.
1: Zet hem iets harder.
2: Ja,
0: hoor je hem, ik zet hem iets harder.
2: Ja, ik hoor hem op de achtergrond.
0: Ja, komt er iets harder nog.

0: Blijft een schitterend nummer, hè?
1: Ja, zeker weten. Hij heeft trouwens ook nog een nummer geschreven voor zijn ex-vrouw jaren geleden.
0: Was dat ook instrumentaal?
1: Nee.
0: Maar waar kunnen we jou muzikaal mee verblijden?
1: Nou, gewoon een lekker Nederlands vrolijk nummertje. Ik zal ons even zo gauw niet op kunnen komen in de jaren 80.
0: Ik heb nu bijvoorbeeld staan, zeg maar, ik heb hier staan Funking for Jamaica. Ik heb hier Billy Joel met een heel gevoelig nummer natuurlijk. Goodnight Saigon.
1: Doe die maar.
0: Ja.
1: Met de mooie helikopter.
0: Ja. Wil jij hem dan aankondigen? En ik wens je, wij wensen je allemaal hier in de bus natuurlijk sterkte met alles wat je hebt. Maar je klinkt wel geweldig hoopvol.
1: Ja, ik moet blijven lachen. Toch?
0: Dat is waar.
1: Oké.
0: Theo, wil jij dit nummer aankondigen?
1: Ja, in ieder geval heel veel succes met de uitzending. En voor alle luisteraars, Billy Joel, Goodnight Saigon.

0: Het meesterwerk Goodnight Saigon, Billy Joel. We zijn aan het einde gekomen van het eerste gedeelte van deze rit. Tim, jij wou nog wat melden.
1: Ja, net zoals dat jij voice-over bent, was Harry van der Maat dat al in 1982. Hij maakte voor het programma Ochtendhumeur bij Radio Centraal van zijn goede vriend Peter Laagdorp sprak hij een jingle in en die hebben wij in handen.
2: Zaterdagochtend in Den Haag. Een ieder in diepe rust. Maar dan!

0: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
4: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
13: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
16: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
17: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
16: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip, €1,69.
18: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
20: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen 2 pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op Concertgebouw.nl.
21: Radio 5.
7: Live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen bijvoorbeeld concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Vandaag praten Jette en Heijnen ook nog met de SGP en met JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop. Volgens de Thaise autoriteiten zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training verschenen voor het Nations League-duel. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die komt waarschijnlijk later vandaag samen met de spelers met een reactie. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. Ook zijn er 2400 priesters en zo'n 100 bisschoppen bij. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De Magical Mystery Tour. Stevens Tassen.

0: Correct me if I'm wrong.
1: Yes.
0: Dat is de derde keer dat ik dit in anderhalve
1: begin
0: week...
1: Begin te wennen.
0: Ja. Dit gaat natuurlijk over totale toewijdingen.
1: Ja.
0: Zeg
1: ja.
0: ik dat goed?
1: Dat zeg je heel goed, ja.
0: Got My Mind Set On You, grote hit voor George Harrison in 1987. Beste reizigers, van harte welkom bij het tweede gedeelte van deze Magical Mystery Tour.

0: eigen buschauffeur met diverse diploma's. Cor Snijder, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ook hier van Boren.
0: En ook hier aanwezig, tour operator, geluksanimator en radiomissionaris. Het asfalt fluistert zijn naam, Tim Dame. Goedemiddag.
2: Goedemiddag ook, namens mij. Ja, ik spreek eigenlijk tot iedereen hoor in de bus hier. Laat die flashbacks maar komen. Gebruik je voor de NPO Luister-app. Een flashback kan van alles zijn als het maar teruggaat naar die heerlijke jaren 80. Geluid, hoorspelen, tunes, spelletjes, formats. Alles. Ja. Alles.
0: Foto's.
2: Foto's, ja. Verhalen, herinneringen, betekenisvolle berichten. Ja. Stukken dagboek. Het kan mij niet gek genoeg.
0: Ja, nee. Ik kreeg net een berichtje van Richard. En die zat in de jaren 80 vol aan de wiet.
2: Oké.
0: En dat was te zien op de foto.
2: Oké.
0: We gaan hem zo even bellen, denk ik.
2: Laten we dat doen.
0: Hoe zijn wij te bereiken? Want we hebben Ellemijn Smit hier zitten. Hallo, Ellemijn.
3: Hallo.
2: Ja. Ellemijn Smit is sowieso te bereiken via dat noodnummer. Hè?
0: Ja.
2: Dat heerlijke noodnummer. Gratis en bereikbaar 0800 3000 555. Maar zij werkt ook even handig met de NPO Luister-app.
0: Ja, ze werkt heel handig daarmee. Ja. En jij stuurt ook dingen terug aan mensen.
3: Ja, hartjes, berichtjes.
0: Ja, leuk. Hartstikke leuk. Ja. En jij wou nog iets heel moois vertellen, hè?
2: Zeker. En ik hoop dat hij luistert vanuit voren. Want zometeen hebben we een verrassing voor onze buschauffeur Cor. Zijn vrouw Alice.
4: De Evergreen Week van de jaren 80. NPO Radio 5.
5: Hoi, mijn naam is Alice. En als ik terugdenk aan de jaren 80, dan denk ik aan mijn Cor. Toen nog met snor. We waren stapelverliefd. En hij draaide heel vaak het nummer Don't Stop Believing van Journey. En vond ik eerst niet zo heel erg leuk. Later wel, omdat hij dat zo uitzinnig altijd meezong. Als we onderweg waren, waar dan ook. Dus voor mijn lieve Cor wil ik graag Don't Stop Believing aanvragen van Journey.

0: dat ik een haantje was. Of hier, ze vond mij een haantje.
1: Oh.
0: En een oude zak, ook nog.
1: Zo, in één appje.
0: Ja. Maar ja, jij kent mij. Misschien een van die twee klopt wel, maar ik ben toch geen haantje?
1: Nee, dat is een haantje niet, maar
0: ik wou dat ik het was.
1: Ik ben
0: maar
1: benieuwd waar ze dat dan op baseert.
0: Ja,
1: laat dat even weten, Margreet.
0: Ja, maar Geet, laat het even weten. En anders geef even een mooi signalement van jezelf. En misschien past daar ook nog muziek bij. Je zegt, dit is Margreet. En zo wil ik altijd blijven. En ik haat haantjes.
1: Nou, maar misschien houdt ze wel van haantjes.
0: Dat kan ook, hoor.
1: Want het is niet altijd negatief bedoeld, haantjes.
0: Je bedoelt opposites attract.
1: Ja, zeker weten. Zeker. Ja.
0: Goed, we gaan een spel doen, jongens. Nou. We gaan een spel doen en dat is dat legendarische 8-seconden-spel. In de jaren 60 is het een 6-seconden-spel. Jaren 70 het 7-seconden-spel. Nu is het 8-seconden-spel.
1: Ja.
0: En we hebben een schitterende kandidaat gevonden. Hij opereert onder de naam Richard. Hij was in de jaren 80, in 87 zat hij op de banketbakkerschool De Berghof in de Wieboudstraat in Amsterdam. Hij was flink aan de wiet en vooral aan de reggae. We gaan even contact zoeken met Richard. Hallo Richard.
2: Hey, goedemiddag. Hey.
0: Richard, ik denk dat elkaar in een heel ander geluid. Hey, maar hoe is het nu met je, Richard, na al die jaren in de jaren 80?
2: Ja, top. Ja. Goed uit de verf gekomen, zeg maar. Ja, ja. Geen probleem. En nog steeds schrik in het bakken, maar niet meer als vak.
0: Oké, maar je hebt het wel ooit gedaan als vak?
2: Ja, ik heb geslaagd op en top, ondanks alles.
0: Ja. Wat rookte je in die tijd?
2: Ja, wiet. En hash. Maar dat was meer voor de oudere mannen. Maar nu is dat omgedraaid.
0: Ja. En welke soorten hash rookt hij?
2: De Afghaanse vond ik altijd wel lekker.
0: Afghaanse?
2: Ja, de donkere. Ja.
0: Ja. En wiet?
2: De orange bud. De nederwiet, hè.
0: Ja. Ja. Oh. En rook je dat nog steeds, of niet?
2: Ja, zo af en toe.
0: Gewoon als we het je zin hebben, dan. En komen die jaren dan ook weer makkelijk terug als in een flashback?
2: Oh ja, nee, niet in een flashback hoor. Nee, ik ben wie ik ben, van mijn geboorte tot weet ik veel wanneer.
0: Tim, ik denk dat we hier een geschikte kandidaat te pakken hebben.
1: Zeker, ja. Heb jij het een en het ander ook wel eens gecombineerd, Richard? Banketbakken en wiet?
2: Ja, om een cakey te bakken of zo. Ja, zeker. Ja. Oh. Als je banketbakker bent, kun je dat maken. Dat is het probleem niet. Ja, dan kun je er bonbons van maken.
1: Zo.
2: En tumtums. En je kan het door de pasta saus heen doen. Wat je maar wil. Als je het eens maar oplost in olie. Of in alcohol, dat kan ook.
0: Oh, je moet en je doet het dan met hars?
2: Of wiet, dat maakt niet uit. Als je maar even zeeft, dan heb je geen krummeltjes in je mond.
0: Nee, precies. Zeven en dan met olie bewerken.
2: Nee, eerst in de olie of in een botertje draaien, dagje laten staan. En dan kun je alles doen met boter, wat je normaal ook met boter kunt doen.
1: Ja. Helder, eitje bakken. Ja.
0: Ja.
2: Nou, dat kan ook. Ja.
0: Weet je wie hier ook heel groot mee is geworden? Die is nu een topkok, Ramon Brugman.
2: Oké.
0: Okay. Ja, dat was niet de jaren 80, maar ik weet niet welke jaren dat was. Maar toen was hij...
1: Ook de wietpatisserie?
0: Ja, wietpatisserie deed hij.
2: Ja. Die is van binnen ons naar buiten. Ja, die gaan ze toch? Ja,
0: ja, ja, precies. Ja, precies, is Ramon.
2: Ja, toch. Ja.
0: Weet jij hoe het spel werkt, het 8-seconden-spel?
2: Nee, totaal niet.
0: Nou, gaat Tim je even uitleggen.
1: Richard, het is echt fantastisch dat wij het mogen spelen. Je krijgt zometeen 8 seconden iets te horen. En dat komt uit de jaren 80. En het is aan jou de vraag wat we horen. Wie we horen.
2: Ja.
1: Ja. En als je dat binnen 1 eerste seconde, 8 seconden goed hebt, dan win je het hele prijzenpakket.
0: Ja.
1: Let er maar even op, Richard. Dat is een bureaukalender voor 2027. Het jaren 80 doeboek. En dat is inclusief spelletjes, puzzels en raadsels. En ook nog eens een luxe NPO Radio 2 Powerpen. 5.
2: Ja, zo komen we de winter door.
0: Zo komen we de winter door. Zullen we maar beginnen, Tim?
1: Nou, laten we dat eens doen.
0: Dan hoor je eerst even wat vormgeving. En dan gaan we lekker beginnen met het spel. Ach, en iedereen kan thuis gewoon meedoen.
1: Geniet ervan, hoor.
0: He? Geniet
2: ervan. Doe ik. Start ik wel goed.
0: Oké, Richard. Daar gaat-ie.
3: Het 8-seconden-spel.
0: Aan de lijn, kandidaat Richard. Hallo, Richard. Wat zeg je?
2: Ik zeg ook hallo.
0: Hallo, Richard.
2: Hallo, Steven.
0: We hebben hier een prachtig 8-seconden-fragment klaarstaan. Als jij weet wie het zingt en de titel, dan heb je meteen het grootste pakket gewonnen. Zo is het, Tim.
2: Ja, we gaan ervoor. Ja.
0: Gaan we ervoor?
1: Succes. Okay.
0: Heel veel succes.
2: Dankjewel. Lionel Richie. Lionel Richie met Hello. Zingen we afgekomen.
0: Ja, dat is hartstikke
2: goed. Ja hoor. Get you, second.

0: Binnen, dit was binnen 5 seconden. Dus ontzettend goed. De exclusieve NPO Radio 5 bureaukalender voor 2027. Het 80 doeboek en die luxe NPO Radio 5 pen. En ik doe daar zelf nog een Edi sticker van Gert van der Velde bij.
1: Helemaal te gek. Dankjewel.
2: Hartstikke leuk. En we willen aan jou vragen of je zometeen Hello van Lionel Richie een beetje gevoelig kan aankondigen.
1: Ja, weet je wel hoe die clip is? Dat hij dan zingt tegen een blind meisje. Dat vond ik zo gek. I can see it in your eyes. Maar ik kondig hem wel aan.
2: Dat is ook mooi. Je kondigt het gewoon heel mooi aan. Zoals alleen jij dat kan, Richard. En daarna mag je nog iets op eigen verzoek laten draaien door ons.
1: Ja, doe maar iets van Brood.
2: Van Herma Brood.
1: Ja, alsjeblieft, dank u wel. Ja.
2: Oké, gaan we proberen. Kijken we wat hij in de jaren 80 heeft gemaakt.
1: Of hij werd geproduceerd nog even.
2: Zeker, zeker, zeker.
1: Dankjewel.
2: Ben jij klaar voor je aankondiging?
1: Ja, komt-ie. Dames en heren, mag ik u aankondigen? Lionel Richie met het welbekende nummer Hello. Geniet ervan. En bedankt voor de prijzen, jongens.
2: Dag, Richard.
1: Adios.

0: onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De beste evergreens.
1: Ongelooflijk, wat loopt dit programma lekker. Hoe heet deze zender eigenlijk?

0: Heerlijk nummer. How many times Laurie Spener voor Sleeping Bird van Herman Brood uit 1986. Wat was het? Weet jij het nog? 87, 88.
1: Nou, ik had het opgezocht, maar ja.
0: Nou ja. Is het belangrijk?
1: 87.
0: 87. Op verzoek van Richard Banketbakker flink aan de wiet. In 81 was dat, hè? En het is allemaal ontzettend goed. Of niet dan?
1: Of het in 81, ja, daar durf ik geen uitspraak over te doen.
0: Nee, hij zat op de banketbakkerij volgens mij op de Wieboudstraat, de banketbakkerschool.
1: Ja, dat klopt.
0: En het was volgens mij in 1981. Maar ik kom er zoveel appjes binnen dat ik ben zijn appje alweer kwijt, hoor. Even kijken, ja, in de jaren 80. Nee, 87. In 1987 zat hij op de banketbakkerschool.
1: Precies wanneer dus Sleeping Bird ook uitkwam.
0: Ja, dat is mooi gevonden. Hij zat overigens op de banketbakkerschool De Berghof in de Wieboudstraat in Amsterdam. Misschien heb je hem gekend, was je zelf ook, zat je ook op de banketbakkerschool.
1: Zou zomaar kunnen.
0: Ja. Ja, ik krijg een prachtige foto binnen van Els Noek uit 1981. Ze schrijft, ik ben hier 26 jaar getrouwd en moeder van een zoon. Zo leuk, die jaren 80. En jij, Tim?
1: Ik heb Cor in Frankrijk binnen. Nog een paar herinneringen dan. Jong gezin, twee kleine kinderen. Premie A-woning met een tophypotheekrente. 12,3%. Zo. Ernie en Bert schalden luid uit de cassettespeler. Autoradio op een slede om mee te sjouwen. Eerste kleuren tv. Schrootjes op de muur. Kurktapijt op de vloer. Op Radio 3 s'morgens kledingadvies van een presentatrice. Te veel om op te noemen. Jullie roepen weer hele mooie herinneringen op. Goed, Cor van Dongen uit de Morvan in Frankrijk.
0: En laten we dit even doortrekken, want we hebben een prachtig bericht gekregen. Het is een hoorspel. Maar het is meer dan een hoorspel. Het is een hoorspel van onze vaste reizigers Bert en...
1: Esta.
0: Bert en Esta. Luister mee.
2: Goh, is... De week van de jaren 80 op de Radio 5.
3: Oh ja, prachtig. Prachtige jaren waren dat. We zijn in 62 geboren, dus reken maar uit. We waren 18.
2: 18, zo groen als gras. Nou, nog niet echt.
3: Nou, ik wel hoor. We kregen verkering. Jij zat net nog in dienst. Je zwaaide af.
2: En we gingen voor het eerst op vakantie samen.
3: Ibiza, Spanje.
2: Spanje. En toen ook nog een keer naar voormalig Joegoslavië.
3: Oh ja.
2: Ja, daarna was er oorlog. Maar goed, dat maakt niet uit.
3: Nee, maar goed, we waren er. Toen was wel bijzonder. 84, nou, ook een mooi jaar.
2: Samenwonen.
3: Juist. Ja. Een paar jaar later, 87.
2: Trouwen, ja.
3: Ja, 21 mei.
2: Rijbewijs nog gehaald in de tussentijd.
3: Ook alle twee. Onze eerste autootje, Nissan Sherry, weet ik nog wel.
2: Ja,
3: groene. Zonder choke en 5 versnellingen.
2: Zo. En tussendoor nog wat dacht je van deze?
3: Oh, ja.
2: Stedentochten, 85 en 86.
3: Ja, twee keer achter elkaar.
2: Achter elkaar.
3: Met elkaar, de hele familie opgetrommeld.
2: Ja.
3: Met erwtensoep en bier en wijn voor de tv.
2: Zelf is
3: ja, tuurlijk. Nee, was echt geweldig.
4: Ja.
3: Nou, en ook niet te vergeten, als klap op de 80-jarige vuurpijl.
2: Nou.
3: De val van de muur.
2: Oh ja, dat was ook, dat was ook wel. Dat was echt een afsluiting, die vergeet je nooit meer eigenlijk.
3: Nee.
2: En nu gaan we lekker genieten van de muziek.
3: Ja,
2: en
3: lekker.
2: De jaren 80.
3: Heerlijke muziek uit de jaren 80.
2: Ja, ik stop.
3: Ja, geniet er allemaal lekker van, hè? In of buiten de bus.
2: Ja.
3: Groetjes van ons.
2: Doei.

0: 80, 1 miljoen sterren, Frank Boeijengroep hoorde je. Lieve mensen, we hebben nog 8 minuten en 26 seconden reistijd. Ik denk dat we nog iemand kunnen bellen, hè, Tim?
1: Ja, en diegene die heb ik inmiddels al aan de lijn. En dat is Arnold, als het goed is. Goedemiddag.
2: Hoi.
1: Arnold.
2: Hallo.
1: Vertel, want jij stuurde ook een ethisch flashback naar ons op.
2: Ja, kijk, voor ons is de jaren 80 is voor mij altijd, altijd de vrijdagmiddagborrel, wat ik zei. Dat gebeurde in Den Haag, bij mijn stamkroegje. En dan gingen we altijd om 7 uur met een van de barmannen, die had dan pauze. Gingen we met hem mee naar huis en dan gingen we naar Elf kijken, die serie van dat ruimtewezentje. Nou, wil het plezier. In 2023 hebben wij een puppy Labrador gehaald.
1: Ja, natuurlijk.
2: En die moesten we een naam geven. Met een A. Want Anneke, Arnold, er moet een A bij. En dat werd natuurlijk dus Alfie.
1: Ach, fantastisch. Ik heb hem altijd hier in de bus gezien, maar nooit gerealiseerd dat hij daarnaar vernoemd is.
2: Ja. Alfie is vernoemd naar Elf.
1: Wat leuk. En hoe heette die kroeg waar jullie altijd gingen vrijdagmiddag borrelen?
2: De Pompernikkel in Den Haag. Ik kan rustig zeggen, op de Dennenweg, want helaas bestaat die kroeg niet meer.
1: De Pompernikkel.
2: Ja.
0: Pompernikkel?
1: Pompernikkel in Den Haag.
0: Ja, ik heb het opgegeven.
1: Wat grappig. En welke plaat hoort daarbij?
2: Ja, voor mij is de jaren 80. Dat zit gewoon zo in mijn geheugen. Dat is Peter Gabriel met Sledgehammer.
1: Nou, dan gaan we die draaien.
0: Fantastisch.
2: Ja.
1: En dan zijn we weer even terug in de Pompernikkel. Wat gebeurt er allemaal?
2: Ja, jullie gelijk op de pomp.
0: Ja.
1: Arnold?
0: Laatste woorden waren Pompernikkel.
2: Ja, op de Pompernikkel. Oké. Okay.

0: zie die hele pompernikkel gewoon in een keer op mijn Netflix verschijnen. En de lucht ook. Bepaald soort lucht, een goede café als de pompernikkel, dat ruik je dan jaren nog.
1: Jammer dat hij niet meer bestaat.
0: Hij bestaat niet meer, maar dankzij...
1: Arnold.
0: Dankzij Arnold is hij weer even tot leven. We hebben nog een heel kort verzoekje. Redden we dat nog trouwens?
1: Ja, dat moet maar.
0: Ja.
1: Dit is de laatste ethisch flashback die zojuist binnenkomt.
0: Voor wie draai je erin?
1: Bart.
0: Bart, en hij wil graag horen. Nee, die wil hij niet horen. Hij had twee nummers van Monty Python.
1: Ja.
0: En zijn eerste nummer was de Penis Song.
1: Ja.
0: Die is de Penis Song.
2: Good evening, ladies and gentlemen. Here's a little number I tossed off recently in the Caribbean. Isn't it awfully nice to have a penis? Isn't it frightfully good to have a dong? It's swell to have a stiffy, it's divine to own a dick. From the tiniest little tadger to the world's biggest prick. So three cheers for your Willie or John Thomas. Hooray for your one-eyed trouser snake. Your piece of pork, your wife's best friend, your Percy or your cock. You can wrap it up in ribbons, you can slip it in your sock. But don't take it out in public or they will stick you in the dock. And you won't come back. Oh, thank you very much.
0: Ligt toch geweldig dit.
1: Buitencategorie.
0: We kunnen het nog een keertje draaien als je het niet goed hebt gehoord. Maar we kunnen ook nog, want ik krijg nu nog even eentje door van Marsje Schimschijmer. Die wil graag Theo en Thea horen.
1: Nou, vooruit dan. Hallo.

0: Aan het einde komen we deze heerlijke busrit en ik geef het woord aan Tim Dame.
1: Ja, tot zover deze Magical Mystery Tour en deze 2 uur durende hallucinerende radiotrip werd u belangeloos aangeboden. Namens de reisleiding bestaan uit Stefan Stassen, Ellemijn Smit, buschauffeur Cor Snijder en mezelf. Bedankt voor uw komst.
0: Ja, lieve reis.

0: is er weer een Magical Mystery Tour. De reis van je leven begint 2 minuten over 2 met exclusieve jaren 80 rondleiding door de schatkamers van NPO Radio 5. Met natuurlijk onze schatbewaarder en archivaris, meneer Van Aalst. Wat ons betreft allemaal tot morgen en tot straks natuurlijk in het Theater van het Sentiment. Bedankt voor het komen. Dag.
1: Tot straks en tot morgen.
2: Tot morgen.
3: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The Magical Mystery Tour is hoping to take you away. Take you away. Take you away.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.
6: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
7: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
18: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
19: Rustig, adem in,
18: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
19: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
21: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg
22: doei doei
21: tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
22: Dan ga je niet in te smeren.
21: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
23: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
24: Interessant. Wat verdien jij dan?
23: Zo open bedoelen ze vast niet.
25: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
26: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is.
0: Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
2: Honda, the power of dreams.
25: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
3: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
27: 4:00, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook VOD-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen bijvoorbeeld concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij ook nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel uit tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en werden vernielingen aangericht in het stadion. 3/4 van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. Feyenoord verloor de wedstrijd overigens met 5-1. De Formule 1-race in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde en was vanaf de 8e plek vertrokken. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
28: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
29: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Theater van het Sentiment. Astrid de Jong.

0: Anita Meijer, hoe oud denk je dat ze is vandaag, Anita Meijer? 26, joh.
1: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
0: Nee, dat is een vloerkleed uit 1986. Haal dat eens al. Dat moet weg. Zit potverdorie een vloerkleed uit 86 neer te leggen, terwijl het vandaag 1981 is. Het is een zaterdag. Jawel, 1981. En het is 26 september natuurlijk. Anita Meijer heeft een hit met Why Tell Me Why. En ik ben vandaag 9 jaar. Ik ben benieuwd hoe oud jij bent. In 1981. Laat me even weten hoe jouw dag eruit ziet. Een gemiddelde zaterdag. Televisie kijken misschien. Welke muziek luister je vandaag? Mag je al op de brommer? En wat is er op televisie of in de bioscoop? Deel het even met me via een appje. Dat kan gewoon in 81. Of bel eventjes 0800 3000 555. Luisteren we ondertussen naar Bill Wyman. Die is natuurlijk een rockster, maar dan in het Frans.

0: is een hit in Engeland vandaag. Don't Want to Wait Anymore. Het zijn de Tubes. Ze waren in mei nog in Nederland. Toen gaven ze 5 concerten bij ons. En morgenavond spelen ze in Amerika. Want ze zijn aan het toeren nu. Aan de andere kant van het water. En wat gebeurt er verder op zaterdag 26 september 1981? Het is 19 graden. Het is bewolkt. Er valt af en toe wat regen uit die wolken. En ja, je hebt het vast meegekregen. Mary Dresselhuis heeft 2 maanden geleden een auto-ongeluk gehad. Is nog aan het revalideren, maar ze gaat weer het theater in, gelukkig. En gelauwerd sportjournalist Nino Tamodesso stopt na 30 jaar in het vak. Ja, en groot nieuws, het volgende.
1: Zoals ieder jaar komen duizenden Nederlanders naar de parachutisten kijken. Maar ook de Engelse paratroopers van Waleer zijn er. Terug in Arnhem en Oosterbeek, waar ze bijna 10 dagen lang een verbeten maar vergeefse strijd hebben gevoerd om de Rijnbrug in Arnhem te veroveren. Waarom komen die oudstrijders terug? Wat zijn hun herinneringen?
2: You knew so many good men, you know, friends of yours, that we had to leave here in the fields. And now that there isn't, I can't see anybody here, I got the inclination to ask myself, I wonder where they are.
0: Ja, al die militairen van toen, hè, tijdens Airborne, hoorde je. En er is veel ophef over het beleid van de spermabank van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Zij accepteren namelijk geen homoseksuele mannen en geen alleenstaande vrouwen. En dat levert binnen en buiten de organisatie behoorlijk wat kritiek en protesten op. En Bassie en Adriaan, die staan met een liveshow in het Circus.

0: Oh, mensen, wat een feest, Basie en Adriaan. Maar het is niet alleen maar feest, hè. Die voorstellingen van die clown en die acrobaat, die zijn niet ongevaarlijk. Gisteren is Basie namelijk gevallen. 8 meter naar beneden viel die. Ja, gelukkig viel die dan wel in een vangnet. Maar hij heeft wel waarschijnlijk een scheurtje in zijn heup. Dus daar moet hij nog even van bijkomen. En het zijn de Afro Platen Tiendaagse. En de publieksprijs is voor BZN.
1: Hartelijk gefeliciteerd. Jullie zijn ook al zo'n 15 jaar aan de gang. Is dit jullie erkenning?
2: Nou, dat mag ik wel zeggen, ja. Ik moet zeggen dat we zijn helemaal verrast. Want we waren nou praktisch 3 weken terug waren we nog op de bühne. En toen kwam er iemand van de Afro. Die zei van, jullie moeten even meerijden naar Rotterdam, waar een groot feest is, waar jullie een prijs krijgen. Nou, we zijn helemaal echt verbouwereerd. Ik wil ook die prijs, die wil ik. Ja, ik weet niet wat ik ervan zeggen moet.
1: Je bent echt helemaal verrast. Je wist er helemaal niets van.
2: Ik weet er echt helemaal niets van. We zijn echt. Ik wil hem

0: onmiddellijk uitreiken aan wat ik vind de mooiste en de beste zangeres van Nederland, Annie Schilder.
1: Ja. Annie Schilder natuurlijk van BZN. En ondertussen is mijn moeder verliefd op deze man. En ik op zijn beer.

0: Ja, het is Ron Brandsteder natuurlijk. En vandaag ben ik 9, maar als ik een jaar of 20 ben... dan mag ik met hem werken bij Radio Noordzee. Maar dat duurt nog echt heel erg lang. Nu zit ik gewoon vooral te genieten van die lieve, lieve Bella Beer.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Ik vraag je hulp vandaag, want ik heb hier twee liedjes... en die staan al op Facebook en ik wil graag dat jij kiest... want op Facebook kunnen de mensen het niet eens worden. Er stemmen ongeveer net zoveel mensen als voor keuze 1 als voor keuze 2. We bouwen het podium even om tot wachtkamer. Je geduld wordt op de proef gesteld. Er zijn twee opties die daar klaar zitten... en de eerste keuze is Waiting on a Friend van... The Stones.

het zou een goede keuze zijn natuurlijk. Misschien denk je nu al, oh, ik stuur even een appje of ik ga even bellen of ik kijk even op Facebook en ik stem op de Stones. Maar ja, dan weet je natuurlijk nog niet wat er in de andere hoek staat aan keuze B. Daar staat de nieuwe single van Foreigner. Het is op dit moment een hit in Amerika en Engeland. In Nederland moet het er nog van komen, maar ik denk dat dat wel goed komt. Vooral door de synthesizer-melodie, die trouwens bedacht en gespeeld wordt door Thomas Dolby. Laten we even luisteren.

om straks mee te eindigen in de finale van deze voorstelling. Nou, laat het maar even weten. Stuur even een berichtje en zeg mij even of ik de Stones of Foreigner voor je moet draaien. Helemaal aan het einde van alles wat we nog voor je in petto hebben. Ondertussen staat er een 23-jarige jonge man op het podium waar net nog Anita Meijer met haar 26 jaar stond. Ja, ik heb het over Michael Jackson. Hij is er voor ons met One Day in Your Life.

0: Die Michael toch, hè? Solo, maar wel met de harmonietjes op de achtergrond natuurlijk. One Day in Your Life, hoorde je. Ik zie de reacties binnenkomen. Er komen zelfs mensen uit het publiek even naar voren, briefjes afgeven. Sabrina bijvoorbeeld, die wil graag Foreigner horen. En ze schrijft, ik ga absoluut voor Foreigner. Ook al kom ik uit 1985, dus ben ik nu -4,5. Het nummer is ook zo mooi. Ook voor mijn liefste partner Johan. Hij komt uit 61, dus hij is op dit moment al 20. Ja, dan is het opeens een groot leeftijdsverschil natuurlijk, van 20 naar -4,5. Helene wil ook graag Foreigner horen. En dan denk ik eigenlijk, kijken daar, dat Foreigner een beetje voor... Nee hoor, de Rolling Stones staan nog steeds voor. Eens even kijken hier. Caroline zegt, ja, het is een makkie. De Stones natuurlijk. En René zegt, ik vind ze allebei bagger, maar ik ga voor de Stones. Ja, lekker vrolijk. Eens even kijken. Dan hebben we even kijken wat de kleine Nancy gestemd heeft. Nancy is namelijk 2 vandaag. Heeft hij ook al gestemd? Nee, ze stuurt wel een foto van zichzelf. Zegt, ik ben heel schattig. Ja, dat kan ik zien, Nancy. Je bent een schattige baby nog. 2 jaar, maar volgens mij nog maar net als ik het zo zie. En dan is daar Jurgen. Jurgen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ah, ik klim maar even op het podium, hoi, hoor. Gaat het?
1: Ja, tuurlijk, ja, zeker.
0: Oké, okay. Nee, want het trappetje is in de jaren 80 zijn de trappetjes een beetje gammel, moet ik zeggen.
1: Oké, okay, nee, het gaat goed.
0: Oké, okay. Nou, de Stones staan voor, maar jij wilt stemmen op?
1: Foreigner.
0: Ja, ja,
1: zeker.
0: Maar je kunt niet zeggen dat je de Stones niet leuk vindt.
1: Oh, nee, nou ja, ik vind de Stones, ja, ik vind ze niet per se geweldig. Ik bedoel, er zullen ook mensen het niet mee eens zijn, maar ik ben, ja... Vroeger was het geloof ik altijd Beatles tegen de Stones. Dan was ik toch, ben ik toch wel van de Beatles.
0: Oh ja, ja.
1: Ik vind
0: ja,
1: dat ze meer variatie hebben gebracht dan de Stones in de
0: oh,
1: muziek.
0: Jee. Oh jee, knuppel in hun rok.
1: Ja, ja, dat denk ik ook, maar goed.
0: Ja, ja. Maar je schreef maar ook dat je de Stones niet jaren 80 vindt.
1: Ja, nou ja, ik kom uit 75, dus ik was nog in het begin van de jaren 80 vrij jong.
0: Ja.
1: Maar wat ik me ervan kan herinneren, ja, dat is zeker Foreigner meteen.
0: Ja.
1: Met het nummer wat nu... wat je nu kan kiezen.
0: Ja.
1: En de Stones wat minder.
0: Nou,
1: dus, ja. Maar goed.
0: Ik moet ook wel eerlijk zeggen, het blaart lekker mee natuurlijk, Foreigner.
1: Ja, absoluut. Dat, ja, dus, ja, ja, ja, ja.
0: Nou, dan zet ik wel een streepje voor je. Kun je verder iets herinneren van 81? Nee, je bent van half jaren 80, zeg je net.
1: Nee, ik ben van half 75, jaren 70. Dus ja, ik ben vrij jong nog.
0: Ja, je bent 6.
1: 80 kan ik. Nou ja, het enige wat ik me echt meteen goed kan herinneren is later in gewoon 88 dat Nederland Europees kampioen wordt met voetbal.
0: Daar beginnen jouw herinneringen.
1: Ja, eigenlijk wel. Er zullen wel meer dingen voor zitten hoor. Maar dat is natuurlijk het meeste bijgebleven met een heel oranje Nederland en feest overal.
0: Ja, dat weet ik ook nog wel. Gek is dat eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: 88, dat is echt wel. Maar goed, dat is pas over 7 jaar. Heb je broertjes
1: precies
0: of zusjes?
1: Ja, een jongere zus, dus die was er nog niet in de 80.
0: Oh, oké, okay. Je was die nog enig nog... kind.
1: Ja. Ja,
0: en,
1: ja, ja,
0: ja. Oh, oké, okay. Nou, dat is nog genieten. Dan was je een prinsje, of niet?
1: Ja hoor, ja, ja, ja. Ik heb goed voor me gezorgd. Ik mag niet klagen.
0: Goed zo. Nou, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar ondertussen zeggen Jantine en Pedro en allemaal andere mensen ook dat ze op Foreigner stemmen. Dus die kruipen zo dicht tegen de Rolling Stones aan in dit...
1: Heel goed. Ja. Dat is fijn.
0: Het kan
1: als
0: nog gebeuren.
1: Als we allemaal kunnen komen helpen met het plafondje schilderen van mijn keuken, dan...
0: Dat zou fijn helemaal zijn, hè?
1: Ja, ja,
0: als alle mensen die op Foreigner stemmen even gaan helpen schilderen. Waar woont je huis?
1: We woont in Haarlem, dat huis.
0: Haarlem, ja, dat is hier vandaag nog een eind rijden. Dat red ik helaas net niet. Maar ik wens je wel heel veel succes. Dank je wel,
1: Jurgen.
0: Oké,
1: dank je wel.
0: Pas op het trappetje. Goeie
1: uitzending nog. Yo. Ja, ga doen.
0: Doeg.
1: Doeg.
0: Ja, zelfs Nancy, dat lieve schattige kindje van 2... stemt nu nog eventjes snel op Foreigner. Dus als je nou denkt van ho-ho, de Stones verdienen ook nog een stem... op allebei kun je stemmen via 0800-3000-555. Of even een appje. Wat zei je? Even een appje.

0: Leugenaar. He's a liar. Beschuldiging namens de Bee Gees hoorde je. Afgelopen jaar, 1980, telde Nederland zo'n 500.000 mensen in de bijstand en met werkloosheidsregelingen. De vooruitzichten qua werk zijn ongunstig, ook in de 81. Emeritus hoogleraar sociale geschiedenis en nog altijd betrokken bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Jan Lucassen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Als we nu in 81 zijn, heb jij dan nu werk?
1: Maar dat is een goede vraag. Oh. Want ik was in 73 afgestudeerd. En toen, voordat ik afstudeerde, stonden de rectoren en de conrectoren al in de rij bij de universiteit als je een kandidaat zat, om maar te komen lesgeven.
0: Oh.
1: En mijn broer, die 12 jaar later is afgestudeerd, toen was er geen enkele baan in het onderwijs meer te krijgen.
0: Nee.
1: Dus het was inderdaad een heel groot verschil.
0: Ja, werk, dat lijkt haast wel het hoofdonderwerp, zeker in het begin van de jaren 80. Wat valt er vooral op?
1: Nou, jullie programma over de jaren 80 is daarom zo interessant, omdat het precies in het midden zit tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog en nu.
0: Ja.
1: En het is een breukvlak in, denk ik, in de geschiedenis van Nederland. Niet alleen wat werk, maar ook hoe we naar werk kijken. En gewoon helemaal hoe we naar het leven kijken.
0: Mm-hmm.
1: Want weet je wat het is? Je hebt dus na de oorlog heb je dat niet meer opbouwen en zo. Het is ontzettend veel werk. Dan moet weer gewerkt worden. Het is zelfs zoveel werk dat de gastarbeiders gaan aantrekken.
0: Ja.
1: En de bomen lijken naar de hemel te groeien. Het is niet alleen dat mensen, zeg maar, meer welvaart krijgen. Van de fiets gaan ze naar de brommer, naar de auto. En van de radio naar de tv. En noem maar op. En van een dagje Zandvoort naar een vriendvakantie Benidorm. En naar festivals zoals Pinkpop vanaf de jaren 70. Nee, maar het groeit, ja. het groeit. En er groeit hoop. En waarom groeit er hoop? Omdat nu ook de kinderen heel breed naar de eerste, de MULO, naar de HAVO, naar de universiteit kunnen. Hè? Dus waar iedereen tot dan toe eigenlijk kon zeggen, nou ja, dat ze in dezelfde sociale klasse zaten als vader en grootvader en overgrootvader, kon je daar nou weer uit ontsnappen. Dus heel veel wat we dan chic noemen sociale mobiliteit.
0: Maar als je niet daaraan gaat studeren, dan ziet het er slecht voor je uit.
1: Nee, ik bedoel, dat is allemaal dus tot aan de jaren 80.
0: Oh, tot de jaren 80.
1: Ja,
0: dat
1: bedoel ik.
0: Ja, en daar gingen we. Ja.
1: En nu komt een breuk in de jaren 80. En dat is de uitloop van de oliecrisis van 73. Maar die begint pas eigenlijk door te werken eind jaren 70, begin jaren 80. En dan komt er dus een massale werkloosheid. En dan komt er ook een eind aan de hele snelle welvaartsstijging. En vooral, en daar doe je natuurlijk ook op de kansen, zeg maar, om aan je om sociaal te stijgen. Want iedereen ziet dan, en dan kom ik weer op je eerste puntje terug, hè, iedereen ziet dan, nou, je kunt de universiteit wel doen, je kunt wel een mooi papiertje halen, maar je krijgt een baan.
0: Nee.
1: Hè? Ja, dus waarom zou je het nog doen?
0: Ja, wat doet dat met ons?
1: Nou, dat heeft denk ik een hele grote breuk veroorzaakt in onze kijk. We zijn van optimisten, zijn we pessimisten geworden. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En ook van mensen die geloven in, zeg maar, dat de staat de zaken kan oplossen. Denk aan de AOW, de WHO, dat hele welvaartsstaat. Hè?
0: Ja.
1: Daar gaan niet alleen de politici aan twijfelen, want die gaan de welvaartsstaat toch wel ter discussie stellen. Die gaan ook de vakbonden gaan ook met de werkgevers spreken het akkoord van Wassenaar af dat ze loonmatiging doen. Een van de gevolgen is dat de vakbonden massaal steun en ledengetallen gaan verliezen.
0: Oh.
1: Dat halveert, zeg maar, een percentage in de jaren 80. En ja, het is nu nog lager. Maar mensen geloven niet meer dat het beter wordt. En uiteindelijk, ja, sorry.
0: Ja, nee, maar ik heb ook het idee dat in het begin van de jaren 80, ja, dan had je van die snelle jongens, van die juppies, die dan in pak opeens dingen gingen verkopen, die het een beetje voor zichzelf gingen beginnen.
1: Ja, maar precies. Dat is inderdaad een reactie van dat we denken, collectief kunnen we het beter maken, krijg je de individuele oplossingen.
0: Oh,
1: dat
0: ja.
1: wordt natuurlijk bevorderd door het ophemelen van het ZZP'erschap, wat in feite heel dikwijls een verkapt ontslag in de bouw was. En dan moest je maar met jezelf van jezelf beginnen. Maar het is dus fundamenteel een privé oplossing in plaats van een collectieve oplossing. En dat hoort er dan denk ik wel bij, de bevattelijkheid voor het zoeken naar zondebokken.
0: Oh,
1: kijk,
0: ja.
1: in de jaren 60 krijg je een heel sterk bewustzijn van wij, Nederlanders, hebben dit in het verleden fout gedaan. De Holocaust, Lou de Jong, noem maar op, dat. We hebben het in Indonesië fout gedaan. Alle de excessen in de onafhankelijkheidsoorlog komen naar voren. En Nederland gaat echt introspectief, zeg maar. We kijken naar onszelf van, we hadden het een stuk beter kunnen doen. En dan, bij zeg maar de frustratie van dat alles niet loopt zoals het zeg maar, zoals we hadden gedacht dat het eeuwig zou gaan lopen, mm-hmm, gaan we ook naar zondebokken zoeken. En nou, dat worden dan natuurlijk de buitenlanders en de moslims. En dat begint dan met Jan Maat en Pim Fortuyn en de VVD gaat erin meedoen, enzovoorts, enzovoorts. Waar we dus in feite nog in zitten.
0: Ja, dat begint dus eigenlijk al een beetje in de jaren 80. Misschien,
1: ja, Jan Maat, die komt in 82 in de Kamer.
0: Ja, Jan, het is misschien een idee, want we staan nu op het podium van 81... en de mensen staan alweer te trappelen omdat ze nog muziek willen horen. Maar misschien moet je een boek schrijven, gewoon bijvoorbeeld De Wereld aan het Werk, zou je het kunnen noemen.
1: Ontzettend aardig dat je dat zegt, want dat is een boek wat ik geschreven heb.
0: In 81 dus al?
1: Nee,
0: dat moet nog komen. Ja, dus ik breng je in 81 alvast op het idee.
1: Dat is fantastisch, heel goed van je.
0: En dan begrijp ik dat de opbrengst van dat boek, dan ga je later beslissen dat dat allemaal, of niet allemaal, maar, of dat weet ik eigenlijk niet, bestemd is voor dat Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis.
1: Allemaal. De laatste cent, want dat instituut is het meer dan waard.
0: Kijk, nou ja, maar dat weten we allemaal nog niet in 81.
1: Nee, maar je bent al ontzettend goede voorspellende gaven.
0: Ik voel dat gewoon aan. Ik wens je veel plezier met schrijven, Jan-Lucas. En bedankt voor je aanwezigheid op het podium.
1: Dankjewel. Dag.
0: Dag, fijne middag. Hoi.

0: Lekker hoor, Christopher Cross en Arthur's Team. Dit is dan zo'n plaatje waar je een breuk naar zoekt in de platenwinkel. Want ja, je zoekt dan op New York City of dat soort dingen. Maar je moet dus zoeken naar Arthur's Team. Dus het staat onder de A van Arthur en soms onder de B van The Best That You Can Do. En maar zoeken hè, tussen die plaatjes. Ja, en dan vragen ook aan de balie van ik zoek dit liedje. Ja, die. En dan raad je het wel. Straks dan spelen we niet het gewone sentimentspel, maar dan spelen we het spel van de jaren 80. En dat is het 8-seconden stem. 8-seconden spel. En als je daaraan mee wilt doen, dan moet je deze stem herkennen.
1: Ik ben helemaal niet zo'n actrice van zo in de huid van een ander kruipen. Maar ik merkte toch wel dat ik toch gewend was dat iemand in mij kruipt. En dat miste ik verschrikkelijk. Ik voelde me vreselijk kaal en verloren.
0: Ja, maar wie is dit, hè? Ik zou het knap vinden als je haar herkent. En dan kun je dus ook meedoen aan het 8-seconden spel. Zou ik zeker proberen, want ik heb mooie prijzen voor je. Laat het even weten. Stuur me gewoon een appje. Of je kunt natuurlijk ook altijd even bellen. 0800 3000 555. Gaan we nu naar rappers luisteren. Ja, begin jaren 80. En er zijn heel veel mensen die deze al uit hun hoofd kennen, hoor.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
11: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
15: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
16: Download de app en start met vinden.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
17: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
18: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
19: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
19: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
21: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
22: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
23: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
22: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
23: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
24: NPO Radio
0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen er nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en er blijft geen tijd meer over voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom is de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de 8e plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer dan nog. Ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan dan ook wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt ook de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Theater van het Sentiment. Astrid de Jong. KRO.

0: Lekker hoor. Juice Newton en Queen of Hearts. Ga lekker zitten. Ja, er was een lange pauze voor mijn gevoel. Ik hoop dat je allemaal nog even wat te drinken hebt gehaald en dat je nu weer lekker in het plush kunt zakken van het theater van het sentiment. Deze voorstelling duurt nog tot 6 uur... en aan het einde van deze voorstelling horen we in de finale een liedje naar jouw keuze. Ik zal ze straks nog weer even een klein stukje laten horen om het kiezen makkelijker te maken. En ik speel zo dadelijk het 8-seconden-spel. Het is tenslotte de week van de jaren 80. En wil jij heel graag, nou echt een fantastisch prijzenpakket met echt van alles en nog wat erin, waaronder het jaren 80 doeboek. Nou, dat wil je echt wel hebben. Dan moet je nu eventjes met je oor tegen de radio gaan zitten, want dan is het de bedoeling dat je deze stem herkent.
1: Ik ben helemaal niet zo'n actrice van zo in de huid van een ander kruipen, maar ik merkte toch wel dat ik toch gewend was dat iemand in mij kruipt. En dat miste ik verschrikkelijk. Ik voelde me vreselijk kaal en verloren.
0: Ach, en wie dan? Wie was dit? Moet je wel iets van 81 weten, hoor. Want of van de jaren 80, anders wordt het straks een drama natuurlijk. Maar probeer het maar even. Een appje met de stem naar de NPO Luister-app. Of even bellen. 0800-3000-555. Dat doe je dan met je eigen stem, dat bellen natuurlijk. Hebben wij ondertussen ILO op de radio. En Hold On Tight.

0: Il parle français. Il chante français. Dat was even een verrassing. Dat wist ik helemaal niet. ILO in het Frans. Hold on tight.
1: Dit of dat.
0: Twee liedjes.
1: Dit of dat.
0: Allebei aan een kant van de boksring. En ja, spanning alom natuurlijk. Want welk liedje wint straks en mag optreden in de finale van dit programma? Aan de linkerkant The Stones, aan de rechterkant Foreigner. En het staat gelijk. Echt, het is ongelooflijk. Als ik op Facebook kijk, dan zie ik het zo een beetje oplopen aan allebei de kanten. Als ik de telefoonlijst nakijk, zie ik het oplopen aan beide kanten. En ook onder de appjes zie ik het oplopen aan allebei de kanten. Er stemmen heel veel mensen op Waiting on a Friend van The Stones. Dat is terecht natuurlijk. Geweldige clip, zegt Mustang in de app ook. Maar ja, aan de andere kant staat Foreigner ook aan het wachten, maar Waiting for a Girl Like You.

0: straks uitnodigen op het podium om in de finale te spelen? Dat is natuurlijk de vraag. Gelukkig kan ik even bellen met Italië. Daar zit een 13-jarig meisje gespannen klaar om eventjes aan de telefoon te komen. Lonneke, goedemiddag.
1: Hi, hallo. Goedemiddag.
0: 13 Hi. Jaar, dus ja, dat is dan brugklas, of niet?
1: Ja, ja, brugklas.
0: Ja, ja. Ja. Wie weet je nog van de brugklas?
1: Nou, ik heb nog steeds contact met Marco.
0: Marco?
1: Ja, dus die komt ook regelmatig, een paar keer per jaar zien we elkaar nog steeds.
0: Oh, komt ze naar Italië?
1: Ja, ze komt op vakantie, is al een paar keer hier gekomen.
0: Leuk,
1: op vakantie. Ja. En als ik in Nederland ben, dan gaan we even iets lekker drinken, aperitiefje of zo. Even een kroegje pakken en dan even bijkletsen. Nee, dus dat contact, dat is gewoon nog altijd gebleven.
0: Dat is leuk. Maar ja, we zijn in 81, je bent 13, zit ze naast je? Zit ze naast je in de klas?
1: Nee, ze zit niet naast me.
0: Dat dan
1: in de
0: weer
1: klas.
0: Niet.
1: Nee.
0: Nou, wie zit je dan?
1: Nee, ze zat. Ja, dat is een goeie. Ze zat voor mij. Maar wie er naast mij zat, dat
0: had je geen oog voor? De hele tijd een beetje klieren met Margot.
1: Nee. Wie naast mij zat, dat was Wies.
0: Wies?
1: Ja.
0: Die, dat is geen blijvertje, Wies.
1: Nee. Die zijn we heel. Ik heb ze wel.

0: In 81, even kijken.
1: Je was helemaal geen 13 in 81. Jij zit gewoon vals te rekenen.
0: Ik zit vals te rekenen. Oh, ja, dat krijg je met de leeftijd, hè, als je een puber bent. Hè. Ja.
1: Wanneer ben je geboren?
0: 68.
1: Jawel.
0: Dan was ik wel 13. Nee, ja. ik ben gaan emigreren. Wacht even.
1: Doe rustig aan, we hebben alle tijd. Het is zaterdagmiddag.
0: In 1990.
1: Oké, dus.
0: Maar ik ben wel voor het eerst op vakantie gegaan naar Italië in 87.
1: Dat duurt ook nog 6 jaar.
0: Ja.
1: Dus de avonturen komen nog. Nu zit je gewoon in de schoolbanken met Wies en Margot. En welk liedje wil je dan het liefste horen straks? De Stones of Foreigner.
0: Heb ik liever Foreigner.
1: Ja? Nou, zet ik daar een streepje bij. En dat betekent eigenlijk dat het bijna de doorslag geeft die kant op door jou.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, ja.
0: Hartstikke leuk.
1: Er kan nog van alles gebeuren.
0: Ja, dan hoop ik toch dat het Foreigner wordt.
1: Oké, kun je dat in het Italiaans zeggen?
0: Preferisco Foreigner en non the Stones.
1: Oh, hartstikke leuk. Dankjewel, Lonneke.
0: Oké.
1: <Okay.
0: laughs>
1: Doeg, groetjes aan Margot. Hoi.
0: Ja, doei.
1: Ja, je kunt je stem dus ook nog doorgeven. 0800-3000-555 krijg je Aram aan de telefoon. Die spreekt ook vloeiend Italiaans, dus dat kun je gewoon proberen. Of je stuurt even een appje via de NPO Luister-app. Eventjes Radio 5 aanklikken. En dan stuur je je berichtje zo naar 1981.

0: Ik ook. I'm so glad that I'm a woman. Love Unlimited, hoorde je. Het is 26 september. Het zal je niet ontgaan zijn. Het is 1981 en kerncentrale Dodewaard is dagenlang voorpagina nieuws geweest. Veel demonstranten hebben zorgen over de risico's van zo'n kerncentrale.
1: Ik vind dat de risico's tot nu toe nog niet voldoende zijn onderzocht. En dat het eerst meer zou moeten gebeuren voordat op grote schaal allerlei centrales worden gebouwd.
0: Ja, sorry hoor, maar wat spreken we mooi Nederlands in 1981. Valt me opeens op, ja. Vorige week trokken zo'n 15.000 demonstranten naar kerncentrale Dodewaard om de toegangswegen te blokkeren.
2: Weer hebben duizenden geprotesteerd tegen de kernenergie en met demonstratieve blokkades geëist dat de centrale zou worden gesloten. Bij de opruiming van de barricades kwam het tot grimmige confrontaties tussen de betogers en de mobiele eenheid.
0: Ja, gezellig is het niet. De mobiele eenheid treedt hard op en zet traangas en gasspuitbussen in. Tijdens die gevechten vallen ruim 130 gewonden onder de demonstranten. En nu blijkt dat de mobiele eenheid tijdens die protesten een rustpauzetent had, waarin onder andere pornografische films worden vertoond.
3: Seks en geweld in Dodewaard. Naar nu bekend is geworden, beschikte de mobiele eenheid die betrokken was bij de blokkade te Dodewaard over een ontspanningstent. Voor de aanvang van de acties, tijdens gevechts- en rustpauzes, konden de manschappen zich in deze tent vermaken. Opvallend is de keuze van de films die daar gedraaid werden. Vermoedelijk op advies van politiepsychologen had men besloten een aantal pornografische films te vertonen. De wapenstokken zijn dan wat harder, zoals u begrijpt. En dit was het nieuws.
0: Zo. Op advies kregen ze harde wapenstokken. Straks een klassieker, Stille Willy. Ik denk zomaar dat we die nog heel vaak gaan horen. Dat hoop ik tenminste. Maar eerst nog even Stevie Nicks en Tom Petty en de Heartbreakers. Ook niet mis natuurlijk. Stop dragging my heart around.

0: ken meer mensen hoor die dit leuk vinden.
1: Still believe.
0: Ja, hier op het hoekje zit namelijk Hans. En dit was het allereerste singeltje van Hans Vecht. Ja, en Ed vindt het ook heel erg mooi. Absoluut de BB-band met een geweldige tekst, inderdaad. Stille Willy was dat. En daarvoor hoorde je Tom Petty samen met Stevie Nicks. En Stevie Nicks had zo graag een heartbreaker willen worden in het koortje bij Tom Petty. Maar Tom Petty wilde geen vrouwen in zijn band. Dus dat is hem niet geworden. Maar dit liedje mocht ze wel eventjes meezingen. Waar zijn we gebleven? Oh ja, hier zijn we gebleven. Want in de jaren 80, las ik zojuist, drinken we in Nederland gemiddeld 12 liter wijn per jaar per persoon. Wijn is populair en ook lezen en leren over wijn is een echte trend. Via de wijncursus van LOI of het project Spelender Wijn kun je zelf ook zo'n wijnkenner worden. En de Telegraaf heeft zelfs een heus wijnjournaal in de zaterdagbijlage. Fempressionist Hubrecht Duiker wordt in het Wijnjournaal als expert opgevoerd, natuurlijk. Hubrecht?
2: Ja, daar ben ik alsjeblieft.
0: Hallo. Ja, hoe komt het dat vandaag in 1981... Hoeveel jaar ben jij trouwens?
2: Mijn lichaam of mijn geest?
0: Ja, je lichaam, maar in 1981, hè, hebben we het over.
2: Ja. Ik ben hetzelfde jaar als Paul McCartney en Barbara Streisand. Dat wil zeggen, ik ben uit 1942.
0: Oh, dan moet ik heel lang rekenen. Maar goed, maar je bent al volwassen. Dat kan ik wel concluderen, toch?
2: Enigszins, ja.
0: Ja, in 81. Ja, dus je drinkt al wel een wijntje.
2: Ja, ik was al druk aan het schrijven over wijn.
0: Hoe komt het dat... Ja, dat hoorden we net in het Wijnjournaal ook, inderdaad. Dus hoe komt het dat wijn zo populair is begin jaren 80?
2: Nou, dat is eigenlijk begonnen in de jaren 70.
0: Mm-hmm.
2: Want je zei net, 1980 dronken we ongeveer 12 liter wijn per hoofd van de bevolking. Mm-hmm. Maar in 1970 was het nog maar 5 liter. Dus
0: Het
2: is in een decennium meer dan verdubbeld.
0: Ja, een paar flessen. Ja.
2: Ja, en ik denk dat ik in alle bescheidenheid daar enigszins toe heb bijgedragen.
0: Mm-hmm.
2: Want ik begon in 1970 en 1971 in dagbladen te schrijven. Het Financiële Dagblad en het Parool vooral, wekelijks. Dat heb ik ook 41 jaar gedaan. In tijdschriften. En de mensen gingen ook steeds vaker op vakantie naar Frankrijk en Spanje. Maar vooral Frankrijk, waar wijn gebruiken, zeker bij de maaltijd, de meest normale zaak van de wereld is. En de kwaliteit van de wijn werd beter, betere technieken. En de distributie werd steeds belangrijker. Dus een bedrijf als Albert Heijn, toen ik met heel voorzichtig als niet al te welgestelde auteur wijn begon te drinken. Kocht ik bij Albert Heijn 1 fles per week. En dat was meestal de Pinaar. Dat was wijn, dat zei de inkoper later, die smaakte naar niks. maar goed, Albert Heijn en andere supermarkten en ook natuurlijk de Gals van deze wereld, de wijn speciaalzaken. Ja, die zijn steeds meer wijn op de schappen gaan zetten. En wat ik zei, de kwaliteit werd steeds beter, terwijl de prijs redelijk bleef.
0: Ja.
2: De wijnhandel kan volledig tot bloei. En consumenten, wijnliefhebbers, die zijn in die tijd volop geboren, als het ware. Ja.
0: En want ik heb hier een boek, zie ik nu. Dat is, even kijken hoor, het is al een oud boek hoor. Het is al een jaar of 7 oud. Het is uit 1974. 500 betaalbare wijnen.
2: Ja. De meeste boeken die ik heb gemaakt, ik heb inmiddels zo'n 121 titels, maar die heb ik eigenlijk voor mezelf gemaakt.
0: Ja.
2: Want ik was op zoek naar lekkere betaalbare wijnen, dus goede wijnen voor weinig geld. relatief weinig geld. En dat boek bestond niet, dus toen dacht ik, dan ga ik die gids zelf maar maken. En daar heb ik heel veel van geleerd, heel veel, ontzettend veel geproefd natuurlijk. En die werd een doorslaand succes. Een paar drukken had, een paar edities ook. Ik geloof de eerste jaar was het al 40.000, 50.000 exemplaren. Ja, dat was volledig onbekend in boekenland en helemaal niet in mijn land. Die gids heb ik decennia later nog een paar keer gemaakt, ook weer met veel succes.
0: Maar als we zeg maar echt in 81 beginnen, dus steeds meer mensen ook wijn als een hobby te zien.
2: Ja, maar voor wijn geldt, zeg ik altijd, net als voor kunst en muziek, hoe meer je ervan weet, des te meer je geniet. Dus achtergrondinformatie, die heb ik ook eigenlijk altijd proberen te verschaffen in de meeste gidsen en boeken die ik heb gemaakt. En dus mensen raakten geboeid door wijn. Ja, waarom smaakt die wijn zo? En waarom is wijn is ook synoniem met variatie. Dus er valt heel veel te ontdekken met je zintuigen. En ik ben ook heb mezelf heel vaak leren proeven en allerlei dingen ontdekt. En je hoeft geen goede proever te zijn om van wijn te genieten. Ik zeg altijd tegen mensen, hoe je goede wijn herkent, dat is meestal als het eerste slokje je onmiddellijk doet verlangen naar het tweede.
0: Ah.
2: Ja.
0: Ja. Maar blijft dat zo? Is het de 12e slokje nog steeds?
2: Ja. Maar je hebt ook wijnen. Ik zeg wat ik ook. Een van mijn motto's is: slechte wijn komt mijn neus niet voorbij. Want
0: dan
2: de wijn die niet goed ruikt. Het is net alsof je in een apotheek binnenloopt of zo. Die kan ook niet goed smaken. Dus. Maar dat eerste slokje en dat tweede slokje, dat is gewoon een hele grote waarheid.
0: Ja, dat is een goede ook voor de beginners, maar dat ben je zeker niet. Als je in even weer naar 1981 stapt, kun jij dan nog een restaurant binnenstappen zonder dat ze naar beneden rennen naar de kelder om de allerlekkerste wijn te pakken?
2: Nee, ik had toen zelfs in het Financiële Dagblad een maandelijkse restaurantrubriek. Maar ik ging als gewone gast. Altijd tafelen met mijn lieve vrouw Julie. Hmm. Naar wijnkaart heb ik altijd heel kritisch gekeken. Goede prijsprestatie is altijd belangrijk. Dus niet hele dure wijnen. Ik heb gelukkig nog nooit in mijn 40-jarige bestaan als columnist bij het Financiële Dagblad, het FD tegenwoordig, ooit een fles champagne besteld of een hele dure Bordeaux. Nog duurdere Bourgogne. Maar gewoon lekkere wijnen die passen bij het gerecht of de gerechten die je bestelt. Daar gaat het om.
0: Ik pak even het wijnjournaal erbij. Van vandaag in de Telegraaf. Dan zie ik nieuwigheidjes. De Schroefdop. Wat vind je daarvan?
2: Ja, jammer dat dit zo lang geduurd heeft.
0: Geen kurk meer in de wijn.
2: Nee, kurken zijn ondingen. Ondingen. Ja, ze kunnen afbrokken, ze kunnen te poreus zijn, ze kunnen afbreken, ze kunnen ziek zijn en de wijn is verpesten. En je hebt een idioot apparaat nodig om het om dat
0: ding eruit te krijgen. Ja.
2: En de schroefdop, en dat is ook bewezen, proefondervindelijk. Op alle mogelijke manieren, ook bijvoorbeeld op Chateau Margaux, een van de beroemdste, kostbaarste, wat wijnen betreft, van de wereld. Daar hebben ze een proef gedaan met hun tweede wijn, Pavillon Rouge. Ik geloof dat die €300 per fles kost, zoiets. En ze hebben een aantal jaren gebotteld met en een natuurkurk en een schroefdop. En dus na 5-6 jaar hebben ze die wijnen blind geproefd. Dus niemand wist welke wijn in welke fles zat. En in alle gevallen was de wijn met de schroefdop, of de fles met de schroefdop, je begrijpt het, in betere conditie dan de wijn met de natuurkurk.
0: Ja.
2: En de toenmalige directeur, Paul Pontalier, die zei ook, riep ook, van er is niets tegen de schroefdop. Integendeel, behalve dan En laat dat woord heel passend zijn, het sentiment.
0: Ja, oh, wat keurig. Nou, de nieuwe, een nieuwigheidje uit het Wijnjournaal. Met ons gedeeld door Hubrecht Duyker, Vinpressionist. Dank je wel, Hubrecht, dat je even op het podium was.
2: Het was een groot genoegen, Astrid. Dank je zeer.
0: Oké, prachtig.

Ricky Lee Jones. Pirates, So Long Lonely Avenue. Komt van het album Pirates, dat in Engeland in de album top 100 staat. Ze wordt binnenkort 27, deze Ricky Lee Jones. En schreef dit liedje over het einde van haar relatie met Tom Waits. En hoe moeilijk ze het vond om beroemd te zijn. Hebben we allemaal net gehoord. En ik krijg een berichtje van Ab van Wijngaarden. Hoe toepasselijk kun je het maken? Die zegt, ik woon in Zuid-Frankrijk en bij ons gaat er maandelijks 12 liter wijn doorheen. Maar ook nog 15 liter bier per week. Proost, Ab. De Commodores dan nu. En Lady.

0: dat het natuurlijk de week van de jaren 80 is. We zitten in 1981 vandaag en ik heb aan de telefoon Win Magielsen. Je kunt geen meer toepasselijke naam hebben om een spelletje te spelen dan Win heten van je voornaam. Dag Win.
1: Ja, nou ja, dat heb je helemaal goed.
0: Allemachtig zeg, wat een goede naam.
1: Ja, nou, voluit Winfried.
0: Oh, maar, dat is jammer.
1: Dat is gewoon afgekort.
0: Dan, hè, dan win je alleen maar patatjes.
1: Ja, nou, dat ook weer niet, want het eindigt met een D, hè?
0: Oh, oké, okay, hè? Wat een tegenvallers achter elkaar. Je bent wel 19 jaar, hè?
1: Ik was 19 jaar in 1981. Ja,
0: oké, okay, en
1: helemaal.
0: Deze 19-jarige wist wie ik zocht toen hij deze vrouwen op de radio hoorde.
2: Ik ben helemaal niet zo'n actrice van zo in de huid van een ander kruipen, maar ik merkte toch wel dat ik... dat ik toch gewend was dat iemand in mij kruipt. En dat miste ik verschrikkelijk. Ik voelde me vreselijk kaal en verloren.
0: Wat een verdrietig fragment eigenlijk, hè, Win?
1: Ja, ja. Maar dat was de vermaarde Mary Dresselhuis, hè?
0: Dat is natuurlijk... Ja, rustig, mensen. Rustig, jeetje. Nou, dat is wel heel enthousiast. Ja, dat is natuurlijk helemaal goed. Dat betekent dat je al één antwoord goed hebt. Dan gaan we nu, want dat was de binnenkomer... dan gaan we nu het spel spelen. Het is heel eenvoudig. Ik heb hier 8 fragmentjes. Als je meteen bij het eerste fragment weet waar het over gaat... dan win je de exclusieve NPO Radio 5 bureaukalender... het jaren 80 doelboek... en de super deluxe NPO Radio 5 pen.
1: Oh, nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga mijn best doen.
0: Gelukkig, want als je meer fragmentjes nodig hebt om het te raden... dan gaat er iedere keer een prijs vanaf.
1: Oh, ja. Nou, ga gewoon mijn best doen.
0: Oké, ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Hier is het fragment van 8 seconden. Waar gaat het over?
3: The bullet entered from the left side. He is conscious. He is in stable condition. And that literally is all I can tell you at this time.
4: President?
3: The president.
1: Volgens mij gaat dit over de aanslag op president Reagan.
0: Jeetje, jongens. Doe eens rustig. Het is heel knap, maar iets minder kan ook wel. Jeetje, de hele studio staat op zijn kop. Iedereen is zo blij dat je het meteen goed had. Het is gewoon precies wat we zochten. Hartstikke goed van jou. Dat betekent dat je het hele pakket hebt gewonnen.
1: Yo,
0: ja, nou, dat is lekker, hè? Dat is inderdaad lekker. Ik kan me niet voorstellen dat je daar ontevreden mee bent. Wat ga je ermee doen?
1: Nou, ik ga het eerst eens bekijken. En ik denk dat ik de kalender op het bureau neerzet.
0: Oh, kijk eens.
1: En met de pen ga lopen pocht, hè. Even laten zien van... Ik heb een mooie pen gewonnen.
0: Lijkt me ook verstandig. Pochen met de pen. Ik wens je daar veel plezier mee. En je hebt je naam eer aan gedaan. Win Magielsen, dank je wel, hè.
1: Oké, en jij ook bedankt.
0: Dag!
1: Dag!
0: Ja, er wordt al getrommeld, want de stemmen zijn geteld. En uit het tellen der stemmen is de finale gekomen. En de finale is een optreden van de Rolling Stones. Die hebben toch echt met een flinke afstand gewonnen. 56% van de mensen heeft gestemd op Waiting on a Friend. En dat doen we letterlijk, want zo dadelijk Volkspot hier... met de vrienden van Volkspot. Helco staat al te trappelen. Veel plezier daarmee. Morgen is het nog steeds de jaren 80. En dan spreek ik je hopelijk weer. Tot dan. Bedankt dat je er was bij deze voorstelling.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Hey Francis, ben je er klaar voor?
3: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
2: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
3: Ja, magisch.
4: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
14: Interessant. Wat verdien jij dan?
13: Zo open bedoelen ze vast niet.
15: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
17: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
19: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
20: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
21: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister app of DAB+.
0: 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. En ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding zijn beschadigd. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden raken. Het weer. Ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en dan kan er wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op naar 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Volgspot. Helco Span.

0: Goedenavond en wat fijn dat je weer luistert naar Volkspot over theater, muziek en media van de Lage Landen. Met vanavond in deze Evergreen Week van de jaren 80 de nieuwe Nederlandse speelfilm Jury. Over de vriendschap die in de jaren 80 ontstaat tussen de dan jonge Nederlandse schrijver Jan Brokke en de Russische pianist Jury Egorov, die vanwege zijn homoseksualiteit als balling in Amsterdam woont. Regisseur Sander Burger is straks bij mij te gast. Ik bel even met Cor Bakker over de voorstelling die hij maakt met onder andere cabaretier Erik van Muiswinkel, De Gouden Jaren. En jazeker, daaronder rekenen ze ook de jaren 80. En uit datzelfde decennium komen ook de live-opnames die je vanavond hoort uit ons eigen Volkspot-archief. Opnames van Sam Brown, Nol Havens en Jordan Roy, maar ook van bijvoorbeeld Marga Bult en Maggie McNeil. En wij spelen straks natuurlijk ook het 8-seconden-spel, en dat is voor mooie prijzen. En vandaag spelen wij dat 8-seconden-spel met een fragment uit de categorie Radio en TV. Nou, als jij het aandurft om mee te doen, bel dan nu Axel op 0800-3000-555 of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.
1: Volkspot.

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Ja, misschien is het eerst oud, dan proud en dan loud.
0: Volgspot. Met Helco Span.
1: Het vertellen van collectieve verhalen in het theater, met de telefoon uit, samen lachen, samen huilen. Het verbindt, het biedt troost, het geeft rust, het geeft relativering. Het maakt ons betere en gelukkigere mensen.

0: Bruce Springsteen, Brilliant Disguise. En daarvoor Johan Verminne, Ik voel me goed. Vorige week hoorde je Johan ook al bij ons hier in Volkspot tijdens de avond van het Vlaamse lied. Hij begint op 5 december met zijn afscheidstournee door Vlaanderen. En ja, eigenlijk zou het bij die gelegenheid natuurlijk wel heel mooi zijn als dit liedje, Ik voel me goed, zo dadelijk een mooie positie gaat innemen in de toplijst van de Evergreen week van de jaren 80. En stemmen voor die lijst, dat kan gewoon via NPO Radio 5.nl. Ja, de jaren 80. Gouden jaren voor veel mensen. Ook voor Cor Bakker, die samen met cabaretier Erik van Muiswinkel en zangeres Rebecca Lobrie door het land trekt met de voorstelling De Gouden Jaren. Een muzikale en humoristische reis door de jaren 50 tot en met inderdaad de jaren 80. Cor, goedenavond.
1: Ja, dag Helco. Goedenavond.
0: Hallo. De Gouden Jaren. Jullie beginnen dan al echt ver terug in de tijd, hè, in de jaren 50. Ja. Maar ook de jaren 80 rekenen jullie tot die Gouden Jaren?
1: Nou, dat is eigenlijk tot en met de jaren 70.
0: Tot en met de jaren 70?
1: Ja, tot en met de jaren 70.
0: Maar Doe Maar krijgt wel een rol in de voorstelling, hè?
1: Nou, dat was misschien ooit het plan, maar die zitten er niet meer in.
0: Die zitten er niet meer in? Is die eruit gevallen?
1: Ja.
0: Nou ja, zeg. Wat zonde. Maar wat wil dat dan zeggen? Wat wil dat dan zeggen dat jullie Gouden Jaren stoppen eind jaren 70?
1: Nou, kijk, het is natuurlijk heel persoonlijk voor iedereen verschil. Wat zijn bijvoorbeeld jouw Gouden Jaren?
0: Ik ben van 60, dus toch de jaren 70.
1: Ja.
0: Althans, als het om je jeugd gaat, zijn het voor mij de jaren 70, ja.
1: Ja, voor mij ook, want Erik van Muiswinkel en ik zijn allebei van 61. Dus dat is onze gouden tijd, de jaren 70, weet je wel. Qua muziek en de Beatles nog een stukje mee. En wat gebeurde er allemaal? Maar het is niet alleen de muziek, maar het is ook wat gebeurde er in het nieuws. Dus we hebben allemaal Polygoonjournaalbeelden.
0: Ja.
1: Die we mogen vertonen. En je hebt natuurlijk bij de NPO heb je de schatkamer, hè?
0: Zeker, ja, dat is echt een rijk bezit, hè, die schatkamer.
1: Oh,
0: ja.
1: Het is geweldig dat nu geopend is, die schatkamer. Dus daar werken we een beetje mee samen. Dus daar mogen we ook allemaal dingen van uit laten zien. En ja, en het is niet alleen Rebecca Lobrie. We hebben een hele band van 5 man. Die dat allemaal geweldig spelen, die muziek. En ja, dat is één feest der herkenning die hele avond. Dus om je een voorbeeld te geven, doen bijvoorbeeld een hele medley van tv-tunes uit die tijd. Nou, dan begin je natuurlijk met Pipo de Clown en de Fabeltjeskrant en Piepertje.
0: Ja.
1: Maar ook de Oniden Line en ook Dallas en Dynasty, weet je wat, en Mesh, dat soort dingen. Dus dat denk je, oh ja, die ken ik ook. En Q en Hamelen en nou, dat zit dan allemaal in één medley.
0: Ja, een feest der herkenning dus, met Erik van Muiswinkel ook, dat vind ik ook een gouden combinatie. Hoe kleurt hij de voorstelling?
1: Nou, dat is echt geweldig. Want we hebben deze voorstelling in een andere editie al een paar keer gedaan met Jacques Kleuters. En Jacques is natuurlijk een wandelende encyclopedie. Ja. Die kan ik prachtig vertellen. Jacques, die doet het nu niet meer. Die voelt zich toch een beetje daar te broos en te oud voor. Met alle respect. Dus toen hebben we Erik bereid gevonden. Ja, en Erik is echt een cabaretier. Dus dat wordt nog heel veel gelachen ook. En er komen ook een heel veel typetjes. Dus bijvoorbeeld een Toon Hermans zet die neer. En een Willem van Hanegem zet die neer. En dat doet hij allemaal zo geweldig. En die passen allemaal heel mooi in dat tijdsbeeld.
0: Ja, en dat tijdsbeeld schetsen jullie dus met muziek, met typetjes, met humor, met herinneringen vooral ook. Wij stoppen eigenlijk eind jaren 70 met onze voorstelling, maar heel veel van wat toen ontstond, hè, in die decennia, werkte wel later nog door. De invloed van die jaren is natuurlijk heel, heel groot geweest, ook op de jaren 80 en later.
1: Zeker, maar misschien dat we dat over 10 jaar gaan doen.

0: Ja, want dan is er weer een generatie opgegroeid voor wie de jaren 80 echt de gouden jaren zijn wat dat betreft. Waar reageren nu de mensen het leukste op, Kort, tot nu toe? Want jullie hebben wat getry-out.
1: Ja, we hebben een paar try-outs gedaan en ze reageren sowieso heel leuk op Erik. Maar ze reageren ook...
0: ook op jou, of niet?
1: Ja, nee hoor, ik word niet weggejouwd, gelukkig.
0: Nou, gelukkig, je mag blijven. Ja. Omdat je zo lekker piano speelt natuurlijk, hè?
1: Ja, precies. Dat is de enige reden, hoor. Bijvoorbeeld, we laten 3 oude reclamespotjes zien. Ik zal nog niet zeggen welke, want de mensen moeten ze ook raden. Dus dan moeten ze maar komen kijken in het theater. Maar dat is zo leuk. Oh ja, dat is dat spotje. Ja, jeetje. En dan zie je eigenlijk ook wel hoe de tijd is veranderd. Hè? Dat helemaal niet meer kan tegenwoordig. Hoe ze dan een spotje hebben gemaakt. Maar het is wel heel grappig om te zien. Maar ook, ja, bijvoorbeeld een filmpje over de huishoudbeurs eind jaren 60. Nou ja, als je dat toch ziet hoe... Ja, een beetje tuttig allemaal natuurlijk. Maar dan hebben we daar een heel mooi liedje bij. Misschien ken je dat wel. Waar blijft de tijd van Herman van Veen?
0: Ja, prachtig.
1: En dat is een prachtig lied. En daar wordt het al helemaal in beschreven. In dat filmpje zie je bijvoorbeeld dat huisvrouwen gymnastiek krijgen. Gymnastiekles. Zodat ze hun huishoudelijke taken goed kunnen volbrengen.
0: Echt waar? Wat vindt jullie zangeres daarvan, Rebecca? Ik zou uit protest afgaan op dat moment.
1: Ja. Nou ja, die gaat dan dat liedje zingen van Herman van Veen met een schort om. En dan zit ze aardappelen te schillen ondertussen.
0: Geweldig. Eerlijk, dus ja, huishoudelijke taken kun je alleen goed vervullen als je de gymnastiekoefeningen nauwlettend volgt. En die kun je krijgen tijdens de huishoudbeurs. Ja, het is echt een andere tijd. Het is een andere tijd.
1: Ja, echt een andere tijd.
0: Cor, nou studeerde jij zelf in 1984 af. Hè? Wat was op dat moment de muziek voor jou? Want die zit dus niet in deze voorstelling. Maar wat was op dat moment de muziek waarvan jij koude rillingen kreeg? Of waar je heel blij van werd?
1: Ja, ik zal je vertellen, dat vertel ik ook in de show, dat daarvoor, hè, als puber, heb ik echt wel een top 40 kenner ik uit mijn hoofd.
0: Dat wist ik ook. Ja.
1: Dus als je mij vroeg, wie staat er op 23, zei ik, nou, met stip gestegen, die. maar na 3 maanden dacht ik, ja, wat is er nog meer voor muziek in de wereld? Weet je wel, de jazzmuziek en klassieke muziek en wereldmuziek. Dus toen heb ik me helemaal niet meer bezig gehouden met popmuziek. Toen ben ik echt onder een tegel gaan leven. Wat dat betreft. Dus ik luister naar Rogier van Otlo en Louis van Dijk. En dat soort muziek. Dat vond ik fantastische muziek en jazzmuziek.
0: Ja.
1: Nou, dus dat was voor mij in de jaren 80 geweldig. Want als ik nu nog muziek uit de jaren 80. Nou, ik word er niet zo blij van. Jij draaide net Bruce Springsteen. Nou, die mag je van mij meteen doorspoelen.
0: Oh, daar vind ik zo.
1: Daar heb ik helemaal niks mee. En want ja, ik ben een beetje een akkoordenfetischist, zoals ik mezelf noem.
0: Ja, dat heb je wel eens voorspeld, ja.
1: Ja, van mooie harmonie en mooie akkoorden en interessante loopjes. Ja, die mis ik zo in bepaalde popmuziek. Behalve, en dat doen we ook in het programma, wij eindigen dan met een Stevie Wonder medley. Waarom nou Stevie Wonder? Ja, kijk, ten eerste speelt die man nog steeds, dat is een wonder.
0: Hij komt naar Nederland, hè?
1: Ja, ik heb kaart hoor.
0: Echt waar, ga je er naartoe? Wat leuk.
1: Ja joh, ja, dat vind ik fantastisch. Weet je. Die popmuziek vind ik fantastisch. Dus ja, en die man, jaren 70, maar die heeft nog steeds een stempel gedrukt op muziek tegenwoordig.
0: Die heeft inderdaad zijn invloed gehad. En dat hoor je nog steeds in de muziek die nu gemaakt wordt.
1: Zeker.
0: Cor, ik denk zomaar dat hele feestelijke avonden gaan worden. De avonden waarop jullie gouden jaren vieren. Jij samen met Erik van Muiswinkel en Rebecca Lobrie. Morgen zijn jullie daarmee in Emmen. Op 4 oktober in Weert. Op 6 oktober in Hoorn. En zo voort en zo verder. Doe maar heeft de show net gemist. Maar het is de week van de jaren 80 hier op Radio 5. Dus ik doe er toch een doe maar in. Vind je dat goed?
1: Doe dat maar.
0: 1 nacht alleen. Okay. Speciaal dan voor jou, Cor. Dankjewel, hè. En tot een andere keer weer. Dag. Hoi. Dag.

0: Nou, de gouden jaren 80. Doe maar. En één nacht alleen.
1: Het 8-secondenspel.
0: Ja, deze hele week spelen we hier op NPO Radio 5 het 8-secondenspel. Je krijgt steeds in een bepaalde categorie 3 fragmenten. En hoe eerder je op basis van bijvoorbeeld het eerste fragment al denkt te weten waar het om zou kunnen gaan, ja, dan win je ook de meeste prijzen. En Simone Westra is de dappere luisteraar van dienst die de uitdaging aangaat vanavond in Volkspot. Simone, goedenavond.
2: Goedenavond, Helco.
0: Hallo, jaren 80. Wat waren jouw mooiste herinneringen aan de jaren 80?
2: In 83 ben ik in Haarlem gaan wonen.
0: Ja.
2: En daar woon ik nog steeds. Dus dat is zo goed bevallen. En goede muziek. Ik weet nog, toen ik op een gegeven moment voor de eerste keer ging verhuizen binnen Haarlem. En toen het nummer hoorde van The Cure, The Forest. En ik vond dat zo geweldig.
0: Dat was echt een ontdekking voor je, een muzikale ontdekking.
2: Ja, dat was inderdaad een ontdekking, inderdaad.
0: Ja, wat leuk, ja. En zo ontdekte je steeds nieuwe muziek. Want mag ik heel onbescheiden vragen uit welk jaar je stamt, Simone?
2: Ik ben uit 65.
0: 65, ja, dat waren echt de jaren 80 van jouw gouden jaren, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja. En je kwam in Haarlem wonen, zei je, begin jaren 80. Waar kwam je oorspronkelijk vandaan?
2: Hippolytushoef.
0: In Noord-Holland.
2: Ja, zeker.
0: Vlak bij Wieringen is dat toch? Of is dat op Wieringen zelfs?
2: Het is op Wieringen.
0: Kijk. En je hebt nooit meer de aanvechting gehad om terug te gaan naar Wieringen?
2: Nee. Ik kom er nog wel met enige regelmaat, want er woont nog steeds familie van me. Maar Haarlem bevalt wat dat betreft uitstekend.
0: Kijk, een goede beslissing dus in de jaren 80 om in Haarlem te gaan wonen. Nou, die jaren 80, ik vind het dapper dat je meedoet. Je bent van 65, dus je hebt de jaren 80 wel meegemaakt, maar deels als puber, dus dan ben je misschien niet zo heel erg oplettend. Dat gaat nu blijken. Je kent het spelletje misschien al wel een klein beetje. Ik heb 3 fragmenten die verwijzen in dit geval naar een tv-programma. Dat zeg ik erbij. En jij moet dan zien te raden welk tv-programma het is. Ik heb 3 fragmenten, maar als je op basis van het eerste fragment al weet welk programma het is, dan krijg je alle prijzen. De NPO Radio 5 bureaukalender voor 2027. Het jaren 80 doelboek en een luxe NPO Radio 5 pen. Heb je 2 fragmenten nodig, dan valt de bureaukalender weg. En nou ja, zo gaat het verder tot als je echt na 3 fragmenten geen idee hebt, dan ben je altijd nog wel de Radio 5 sleutel hanger. Dat is ook leuk, toch? Maar laten we optimistisch blijven. Ik heb zomaar het vermoeden dat je misschien wel eens de volle prijzenpot binnen gaat slepen. Want ik heb wel eens eerder dit soort spelletjes met jou gespeeld en dat ging meestal heel goed. Maar ik wil de verwachtingen verder niet te hoog opdrijven, Simone. Ben je daar klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor, Helco.
0: Heel goed. Dan zou ik zeggen, luister goed. En als je het fragment gehoord hebt, heb je een paar seconden om het goede antwoord te geven. Anders gaan we door naar het volgende fragment. Maar dit is jouw eerste fragment, Simone Westra.

0: Ja, Simone, enig idee al?
1: Ja, zeg eens A.
0: Zeg eens A, zeg jij?
1: Ja.
0: Dat is helemaal goed. Van harte gefeliciteerd en ruim binnen de tijd. Zeg eens A natuurlijk, dat was ook zo'n populaire serie. Hè? Heb je die gevolgd in de jaren 80?
1: Zeker, ik heb dat echt heel vaak gekeken.
0: Zo leuk, hè? Met hoe heet ze ook weer? Sjoukje Hoijmaier als dokter van de ploeg. En natuurlijk,
1: Carrie
0: Tepsen als Mien Dobbelsteen. Ja, echt gouden televisie. Zeg eens A, die titel zochten we inderdaad. Simone, ik zei je toch al dat je goed was in dit soort spelletjes?
1: Ja, ik vind het ook heerlijk om mee te doen met dit soort dingen.
0: Nou, blij dat je dat zo leuk vindt. Wij genieten daar ook van. Van harte gefeliciteerd. De volle prijzenpot gaat jouw kant op. Komt richting Haarlem. En hopelijk tot de volgende keer weer. Hè?
1: Ja, zeker, Heilko. Dankjewel.
0: Dankjewel voor het meespelen. Dag Simone, fijne avond nog.
1: Doei.
0: Hoi.

Ja, als ik jou was, zou ik hier ook op stemmen. Voor de toplijst van de Evergreen Week van de jaren 80. Michel Sardou staat ook hoog in de Evergreen Top 1000 trouwens. Echt zo'n statig stuk. Echt het zo'n stuk dat zo vol is en zo rijk. Net zo rijk als het landschap van Connemara. Michel Sardou was dat. Ja, het is de Evergreen Week van de jaren 80. We hebben daarom ook even geneusd natuurlijk in alle liedjes uit de jaren 80 in het grote Volkspotarchief. En we hebben een mooie mix gemaakt. Met straks Careless Whisper. De grote solo-hit van George Michael. In Volkspot gezongen door Jordan Roy. Hij was in 2018 te zien in de Nederlandse theaters met een hommage aan George Michael. Daarvoor hoor je Eén Kopje Koffie, de grote hit van VOF de Kunst, straks uitgevoerd door Nol Havens en de Nederpop All-Stars. Maar nu eerst een heel bijzondere opname uit eigen archief, want in 1999 ontvingen wij een band uit het buitenland in Volkspot. En niet zomaar een band, de Jules Holland Rhythm and Blues Orchestra. En pianist en bandleider Jules Holland had als vocaliste zangeres Sam Brown meegenomen. En natuurlijk zij zong toen ook haar grote hit uit 1988. Stop.

0: De kindertjes uit het eigen volkspotarchief. Careless Whisper door Jordan Roy. Daarvoor één kopje koffie door Nal Havens en de Nederpop All-Stars. En we begonnen met Stop door Sam Brown, begeleid door Jules Holland en zijn Rhythm and Blues Orchestra.
1: Raad mijn naam.
0: Raad mijn naam.

0: op zoek gaan naar de naam van een bekende artiest uit de Lage Landen, uit Nederland of België. Ik heb er 3 aanwijzingen voor je. En dit is de eerste van vanavond. Mijn moeder komt van Java en mijn vader van Ambon. Mijn moeder komt van Java en mijn vader van Ambon. Heb je enig idee wie we zoeken? Stuur dan nu een berichtje met de NPO Luisterapp of bel met Axel op 0800-3000-555. En dan maak je kans op zo'n prachtig setje volspot fietslampjes.
1: Raad. Mijn naam.

Anita Tikkerum, Good Tradition. Ik gaf je één aanwijzing en raad mij na. Mijn moeder komt van Java en mijn vader van Ambon. Lisbeth List wordt genoemd, Anneke Greunlo. Joyce denkt aan Sandra Remer, Ida en Bietieke van Dort. Lammert uit Utrecht denkt aan Daniel Sahuleka. En Julia Loco wordt genoemd door Nicolien uit Nijmegen. Maar nee, deze mensen zoeken we allemaal niet. Jullie zitten wel echt letterlijk haast in de goede richting te zoeken. Maar ik heb nog een tweede aanwijzing voor je. En dan spitst zich de strijd al meer toe op die ene naam, denk ik. Die tweede aanwijzing die luidt namelijk: ik zat toen op dat onfortuinlijke cruiseschip. Ik zat toen op dat onfortuinlijke cruiseschip. Wie zoeken we? Welke zanger, zangeres, welke theatermaker uit de Lage Landen zoeken we? Bel 0800 3000 555, bel Axel of stuur een berichtje met de NPO Luisterapp.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Zo dadelijk na 7 uur duiken we in de archieven van de roemruchte NCRV Eurovisienacht. Op zoek naar live optredens van artiesten die in de jaren 80 op het Songfestivalpodium stonden. En na 8 is filmregisseur Sander Burger te gast. Hij maakte de speelfilm Yuri, waarin hij het ontroerende verhaal vertelt van de vriendschap tussen schrijver Jan Brokke en de Russische pianist Yuri Egorov. Een vriendschap die tot bloei komt in het Amsterdam van de jaren 80. Dat allemaal zo dadelijk in Volspot, dus graag tot zo.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV. NPO Radio
2: 5. NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. En ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag en deze in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn 2 klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen en ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer. Vanavond klaart het op en het koelt vannacht af tot een graad of 11. Er kan ook wat mist ontstaan. Morgen wolken, maar er is ook geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Volgspot. Heilco Span.

0: vader van Ambon en ik zat toen op dat onfortuinlijke cruiseschip. Willem Nijholt wordt nog genoemd, de Blue Diamonds worden genoemd, Patty Bart, Rutger Kot. Maar ja, dat zijn niet degene die wij zoeken allemaal. Dus ik ben benieuwd of je het misschien weet naar de derde en laatste aanwijzing. En die luidt, en dan gaan we weer helemaal terug naar de jaren 80 natuurlijk, in deze Evergreen Topweek van de jaren 30. Die derde aanwijzing, die luidt: in 1989 riep ik je op om niet te veranderen. In 1989 riep ik je op om niet te veranderen. 0800-3555. Als je denkt te weten wie we zoeken, bel Axel of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.
1: Raad.
2: Mijn naam.

0: André Hazes. En ik meen het.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
0: Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
0: Ja, drie aanwijzingen had ik voor je in Raad mijn naam. Mijn moeder komt van Java en mijn vader van Ambon. Ik zat toen op dat onfortuinlijke cruiseschip. En in 1989 riep ik je op om niet te veranderen. Wie zoeken we? Goedenavond, met Heilko. Met wie spreek ik?
4: Goedenavond, spreek met Mieke Teunissen.
0: Dag Mieke, goedenavond. Drie aanwijzingen. Wist jij eigenlijk al snel om wie het ging? Of had je eigenlijk al die drie aanwijzingen ook wel echt nodig?
4: Nee, na de tweede wist ik het.
0: Vanwege dat cruiseschip?
4: Ja.
0: Wie zat er dan op dat cruiseschip volgens jou?
4: Justine Pelmelei.
0: Dat is helemaal goed. Justine Pelmelei, haar zochten we inderdaad. Want in 1989 vertegenwoordigde ze ons land op het Songfestival. Met ja. Blijf zoals je bent. Dus vandaar, ik riep je op om niet te veranderen. In 1958 werd ze geboren als dochter van een moeder uit Java en een vader uit Ambon. En inderdaad, ze zat in 2012 aan boord van die Costa Concordia, die kapseisde voor de kust van Italië.
4: Ja, dat klopt.
0: Dat was echt wel een traumatische ervaring, denk ik, hè, om dat mee te maken. Ze heeft er ook wel veel over verteld in de media, maar dat moet ook echt verschrikkelijk zijn om zoiets mee te maken, denk ik.
4: Ja, dat lijkt mij ook. Lijkt me vreselijk inderdaad. Dat is iets wat je altijd blijft achtervolgen natuurlijk. Dat blijft altijd, ja, dat blijft altijd bij je natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja. En nou, we weten het allemaal nog. Het is ook inderdaad wel mooi dat jij zegt, na die tweede aanwijzing, dat ik, oh, dan gaat het om Justine. Maar eigenlijk gaat het vanavond natuurlijk in de week van de jaren 80, in de Evergreen Week van de jaren 80, vooral ook over de muziek. Blijf zoals je bent. Herinner jij je dat Songfestival liedje nog?
4: Eigenlijk niet. En ik ben toch geboren in 1965. Dan was ik dan 15.
0: Ja, 65 was je. Nou, even kijken, 89 was je 24 zelf.
4: Sorry, 24. Ja, ik was nog wel met 89. Nee, ik wist dat ze mee had gedaan aan het Songfestival. Maar het nummer dat. Misschien als ik het hoor, dan denk ik, ja, dan weet ik het weer.
0: Ja, dat zal vast wel. En bovendien, als je 24 bent, dan ga je uit op zaterdagavond. Dan ga je niet naar het Songfestival kijken, denk ik, toch?
4: Nee, inderdaad.
0: Nee, begrijp ik. Nou, ik ben benieuwd of je het herkent. Ik vind het zelf een van de allermooiste Songfestivalliedjes uit Nederland uit de jaren 80. Ze zingt het echt zo mooi. En het is ook zo'n heel mooi chanson, vind ik. Ik ben er altijd nog trots op dat dit liedje namens ons ooit naar het Songfestival is gegaan. En ik hoop dat jij het straks hoort, Mieke, en dat je dat dan met me eens bent.
4: We gaan het beleven.
0: We gaan het beleven, ja, zo is het helemaal. Ja. Wat je ook gaat beleven is dat er binnenkort een pakje in jouw bus valt. Oh. In Nijmegen, als ik me niet vergis.
4: Ja, helemaal goed.
0: Met daarin de Volspot fietslampjes. Hartstikke handig. Oh. Nu het weer wat eerder donker wordt, zijn lampjes. Die gaan een heel seizoen mee. Dus wij lichten jou bij op donkere wegen binnenkort.
4: Helemaal goed, dankjewel.
0: Mieke, dankjewel voor het meedoen. Erg tot de andere keer. En ik zou zeggen, geniet even van Justine Pelmelei en blijf zoals je bent. Dankjewel, hè.
4: Ja, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel hoor. Dag.
4: Doeg.

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Dus ik omring me gewoon met hele lieve, leuke mensen waar ik energie van krijg en waar ik in de toekomst wil kijken van wat kunnen we nog meer doen.
0: Met Helco Span.
2: Ik kan heel goed een dino nadoen.

Hot Chocolate, It Started With A Kiss. En daarvoor dus de Nederlandse Songfestival bijdrage van 1989. Blijf zoals je bent van Justin Pelmerlai. En ja, nu we weten dat Nederland weer mee gaat doen aan het Songfestival, moest ik meteen ook denken aan de Eurovisienachten die we in het grijze en zeer verleden meermaals hebben georganiseerd. We hebben het dan over de jaren 90. Regelmatig brachten we dan zo in de aanloop naar het Songfestival de nacht door met jou aan de radio. Terwijl in het oude NCRV-gebouw aan de Bergweg in Hilversum Songfestivalartiesten en een echt razend enthousiast publiek zich verzamelden voor een nachtuitzending die duurde van 12 uur 's nacht tot 6 uur 's morgens. En dat was ook altijd een kritisch panel. Dat panel dat boog zich over de inzendingen van dat jaar. En daar zaten echt zulke leuke mensen in. Maarten van Roosendaal bijvoorbeeld, Marjan Berk, Mathilde Santing, Philippe Elan, Jan Rot. Ik zei het al, kritisch, maar het leverde zulke leuke radio op. En hoogtepunten van die nachten, ja, dat waren natuurlijk de live optredens. Want er kwamen echt mensen uit België, uit Engeland, uit Duitsland en natuurlijk ook uit Nederland midden in de nacht naar de NCRV om hun Songfestivalliedje nog eens te zingen. Zoals daar bijvoorbeeld Marga Bult, met wie ik een van de edities van die Eurovisienacht ook samen mocht presenteren. En speciaal voor ons zong ze daar midden in de nacht in Hilversum haar inzending uit 1987. Recht op in de wind.

Marga Bult tijdens even de Eurovisie Nacht. Recht op in de wind, een liedje van Peter Koelewijn. Goed voor een vijfde plaats eertijds in Brussel. In 1998 was het Rotterdamse muzikale driemanschap Trio Haché bij ons te gast in de Eurovisie Nacht. En zij hadden op een aantal songfestival klassiekers een Nederlandstalige parodie gemaakt. Bijvoorbeeld ook op het winnende nummer van 1985, Lodde Swingen van de Noorse Bobby Sox.

Hier was je, de versie van Lord het zwingen van de Noorse Bobby Sox. En dan was er ook nog de grote Maggie McNeil, die ons met een bezoek vereerde. En uiteraard zong zij toen ook het nummer waarmee ze, uitgerekend in Den Haag trouwens, 1980 vijfde werd. Een liedje dat in de jaren daarna uitgroeide tot een ware klassieker, Amsterdam.

NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit een onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De beste evergreens.

Culture Club, It's a Miracle. En zanger Boy George van Culture Club deed dit jaar dan weer mee in het Songfestival namens San Marino. Maar ja, daar had hij aanzienlijk minder succes dan Marga en Maggie, want hij haalde niet eens de finale. Straks Axel van den Ende, onze regisseur. Hij zag een hele bijzondere jaren 80 voorstelling, maar eerst...

0: dag niet geleefd. Super Trooper was dat.
1: De Volkspot op.
0: Ja, je weet het, onze redacteuren reizen door het hele land op zoek naar bijzondere voorstellingen. En de regisseur die mij vanavond zo trouwhartig bijstaat, Axel van der Ende, die zag een heel bijzonder muzikaal eerbetoon aan de jaren 80.
2: Ja, ja, dat is het inderdaad. Het heet Vox Technic, The Future of the Past. Daar adverteren ze mee. Het zijn de hits van de jaren 80 live gespeeld, maar met zang uit een computer die ze mee hebben op hun tour door Nederland. En die computer die zorgt voor de vocalen.
3: Greetings, humans. Prepare to experience an 80s synth pop club show where all music is performed live and I will deliver the vocals.
0: Dit klinkt een beetje.
3: I am Vox Technic.
0: Vox Technic, die klinkt een beetje Star Wars-achtig.
2: Ja, ja, ja, ja, maar het is echt een Nederlands project. Ja, er zijn vier bandleden die live spelen. Elektrische drums, gitaar, bas en elektronische bas. Heel veel elektronische bas, super. Ja, ja. En synthesizer. Ze hebben een grijze overal aan, de mannen, met een spacey touch, maar
0: ja,
2: net niet
0: Star Wars.
2: Ja,
0: ja.
2: Het is goed gedaan. Dus ik was getriggerd door deze aankondiging. Dus ik ben gaan kijken bij de première van de show In het Paard in Den Haag vorige week. En voor het begon was in zijn geheel Magic Fly van Space te horen. Instrumentale hit. Het is net geen jaren 80, dus ik kan hem niet laten horen. Maar ik ben al helemaal blij als je dat hoort. En dan wordt, als het gaat beginnen, wordt het systeem eerst opgestart. Er is een rond scherm in het midden van het podium. Daar worden de visuals opgetoond. Veel zelfgemaakt materiaal, maar ook stukjes van oude films en fragmenten van video. Clips die synclopen op de muziek. En dit was het nummer waar ze mee begonnen.

0: Ja, heel goed gekozen, want in deze uitvoering hoor je meteen Grace Jones al zingen, hè, die Slave to the Rhythm zingt. Maar Vox Techniek speelde het met een hele lange intro, zodat je echt in afwachting bent wie of wat gaat er zo meteen zingen.
1: Ja, want je zei het in de aankondiging ook. Het is een project waarbij de vocalen eigenlijk uit de computer komen. Ja. Die mannen spelen live, maar de vocalen komen uit de computer. Maar ik hoor hier Grace Jones.
0: Ja, precies. Maar dit is gewoon de originele single. Maar dit was even om aan te duiden waar ze mee begonnen.
1: Ja.
0: Maar ze hebben die originele vocalen, denk ik, digitaal losgemaakt van de originele muziek. Er is dus geen live zang, dat is even wennen. Maar er is dus des te meer live muziek. Ik heb even een paar stukjes opgenomen. Dat klinkt stevig, want het is echt een clubshow. Dus laten we even horen hoe Vox Techniek live klinkt.

0: sound, daar is echt heel veel zorg aan besteed.
1: Geweldig. En inderdaad, het is een bruisende avond zo te horen daar in het paard in Den Haag. En ik vraag me dan nog steeds af, hoe doen ze dat dan? Want je hoort dus wel de originele vocalen.
2: Ja.
1: Dat zijn geen andere mensen die dat zingen. Nee. Je hoort de originele vocalen, maar zij spelen live.
2: Zij spelen live.
1: Dus hoe doen ze dat dan? Kunnen ze dan die vocalen eruit filteren?
2: Ja, die hebben ze denk ik gewoon a cappella. Dus die hebben ze denk ik uit de platen gefilterd. En, die
1: en dat kan
2: ze
1: gewoon. Ja, dat zal tegenwoordig wel kunnen.
2: Ja, maar wellicht is dat een soort van citaat recht. Ik heb geen idee hoe dat werkt. Er zijn ook stukjes videoclip. En het is telkens één kort stukje wat ze laten zien. Dus wellicht valt dat onder een vrij aantal te gebruiken seconden. Geen idee. Maar ik vind het echt een heel knap idee. En het waren geen liedjes van begin tot eind. Het was een soort grand mix van de jaren 80.
1: Ja.
2: Dus twee keer een set van een uur. Dus dat was echt een... allemaal up-tempo nummers.
1: Ja, en des te respectabeler eigenlijk. Want ik bedoel, ze moeten A, heel veel verschillende stukken instuderen. Ja. Het moet echt mes scherp uitgevoerd worden op alle fronten. Ja. Je hebt één keer een foutje van de computer en je kunt je show schudden.
2: Ja.
1: Dat is echt knap wat zij doen.
2: Dat is heel strak. Want ook als je dus de stukjes clip ziet, die kloppen dus ook met de vocalen die je hoort. Dus dat moet allemaal
1: wat knap, zeg.
2: Strak digitaal over elkaar liggen. En ja, in dat eerste blok zaten echt de grote hits. I Wanna Dance With Somebody zat daarbij van Whitney Houston. Frankie Goes to Hollywood zat erbij met heel slim een stukje van Propaganda erin. De Duitse band die ook hits had in de jaren 80. Dolce Vita zat erin. Call My Love van Fun Fun, You Spin Me Round. En ook dit zat erin.

0: kom je ineens Dieter Bohlen tegen op een doordeweekse avond in Den Haag. Geweldig.
1: Een avond in Den Haag en dan heb je Molotok en live. Nou, veel leuker wordt het niet.
0: Geweldig.
1: Dus, en dan na een uur is er een korte onderbreking. Dan wordt het systeem overhoop gehaald door iemand uit de stal van Stok, Aitken en Waterman's. Heel grappig gedaan. En in het tweede blok, dat zitten wat meer de deep cuts, zal ik maar zeggen.
0: Wat zijn deep cuts?
1: Minder bekende hits.
0: Oh dus, ja, dan gaan we wat specialistischer te werk, zou ik maar zeggen.
1: Jabda zit erin van Koto, We Just van Moses, een nummer van Lime, wat minder bekend is. En ook deze, dat vond ik echt een geweldige vondst. Een man die we vooral kennen als acteur, het is een Amerikaanse acteur, maar hij heeft ook een album uitgebracht in de jaren 80. En luister even of je hem herkent.
0: Oh, ik zit niet zo heel goed in mijn Amerikaanse acteurs. Ik ga even luisteren.

0: Time, dat is sowieso een goed idee. Volgens mij deed jij dat ook daar in Den Haag en zo te horen. Maar ja, ik gok maar wat David Hasselhoff.
1: Oh, helemaal niet zo gek. Helemaal niet zo gek. Nee, dat was Eddie Murphy.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Die heeft ook gezongen dus, begrijp ik.
1: Ja, die heeft ook gezongen.
0: Wist ik helemaal niet, joh.
1: Nu, ik kende dat nummer wel van toen, maar daar had ik echt voor het samenstellen van zo'n setlist nooit aan gedacht. Dat is echt een hele goede keus. En wat er dan weer niet in zit, is geen enkele song van Spandau Ballet en geen enkele song van Duran Duran. Nou, dat vind ik echt durf.
0: Daar houden ze kennelijk niet van de mannen van Vox Techniek.
1: Ja, want een ethisch dance mix zonder Gold en zonder Reflex, dan heb je moed nodig om dat te doen.
0: Ja.
1: En er wordt ook flink gedanst in de zaal. Er zat één Nederlandstalig nummer in België van het goede doel. Tot slot, groot succes. En uiteindelijk werd als allerlaatste gespeeld de Take On Me van A.H.A. Dat is een nummer wat ze echt een beetje opgewerkt heeft tot residu van de jaren 80. Maar ik was echt blij dat het heel veel up-tempo liedjes waren. Want in de top van de jaren 80 lijsten wordt vaak gekozen voor, zal maar zeggen, depressies op 45 toeren.
0: Brothers Hoor ik hier een verkapte oproep om op vrolijke liedjes te stemmen dit jaar?
1: Old and Wise. En dat zijn maar allemaal mooie liedjes. Maar mensen, stem ook eens op een vrolijk liedje voor de Evergreen-lijst. Want ik weet dat jullie die thuis echt wel draaien. En die horen ook thuis in de jaren 80 en ook in die lijst.
0: Kijk, die oproep die staat. Jij hebt volgens mij echt een topavond gehad daar.
1: Het was heel leuk. Het was echt heel leuk.
0: Het voelt toch een beetje als een oud schoolfeestje.
1: Beetje inderdaad. Ja. Daar had het ook heel veel van weg. Maar echt leuk dat het live was.
0: Ja.
1: Je kunt ze dit jaar nog op allerlei plekken zien. Dit najaar in Nederland. 17 oktober in Den Bosch. 30 oktober in Hilversum. En verder zijn ze nog door het land te zien tot 4 december. En ze heten dus Vox Technik.
0: Afdeutsch.
1: Ja, Afdeutsch. Ja. Een van de liedjes die mij op het meeste indruk maakte in de live versie, maar ook met een stukje van de clip erbij, dat was het gewezen duo Daryl Hall en John Oates. Na het zich laat aanzien komen die nooit meer bij elkaar, omdat ze zoveel mot met elkaar hebben.
0: Oh ja? Maar die mogen Fox elkaar niet meer zo?
1: Nee, niet heel erg. Ah. Maar je kunt ze daar bij Vox Techniek in hun show live zien en horen. Inclusief Daryl Hall's hoge haar uit de 80's met dit nummer Out of Touch.
0: Het klinkt als een heerlijke avondnostalgie. Vox Techniek. Dankjewel, Axel. Ja.

NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit een onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De beste evergreens.

0: op de lijst. Wat zal hij vaak straks in die toplijst van de Evergreen week van de jaren 80 staan? Dit liedje gaat er vast ook in staan, dankzij jouw stem. Alles wat ademt. Ja, einde van het tweede uur van Volkspot. Straks na 8 uur is filmregisseur Sander Burger bij mij te gast. In zijn nieuwe speelfilm Jury vertelt hij het ontroerende verhaal van de vriendschap die in de jaren 80 ontstaat tussen de dan jonge journalist Jan Brokke en de Russische pianist Yuri Egorov, die vanwege zijn homoseksualiteit als balling in Amsterdam leeft.
1: I'm Jan Brokke. I'm a journalist from the Haagse Post. You know it?
2: No, sorry.
1: Hij speelt dit weekend in München. Ik zou met hem mee kunnen reizen en er een soort Rolling Stone-achtige reportage van kunnen maken.
3: Impossible! I can't play on this piano, it's no good.
0: Sander Burger over zijn film Jury is dadelijk na het NOS-journaal van 8 uur. Dus graag tot straks.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: Het is 8 uur, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Zojuist heeft bij de WK wielrennen Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal rekende ze af met haar concurrenten. Het is de eerste wereldtitel in de carrière van Vollering. JA21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro-Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer over voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Opnieuw is in Zuid-Afrika het lichaam van een dode vrouw gevonden. Het is vermoedelijk het 10e slachtoffer van een serie moordenaar. Alle lichamen zijn gevonden in de buurt van het vliegveld in Johannesburg. De slachtoffers zijn half naakt en toegetakeld. Het weer. Vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon, maar ook wolken. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Volgspot. Helco Span.

0: regisseur Sander Burger. In zijn nieuwe speelfilm Yuri vertelt hij het ontroerende verhaal van de vriendschap die in de jaren 80 ontstaat tussen de dan jonge schrijver Jan Brokke en de Russische pianist Yuri Egorov, die vanwege zijn homoseksualiteit als balling in Amsterdam leeft.
1: Volgspot.

De Utrechtse popgroep Cadans, Intimiteit. En Frans Bakker, de zanger van Cadans, is na jarenlang op de Antillen gewoond te hebben weer terug in Nederland. Hij heeft ook een nieuw liedje uitgebracht en hij hoopt ook met het oude repertoire van Cadans het podium weer op te gaan.

0: Je hoort de Russische pianist Yuri Egorov. Als jonge homoseksueel vluchtte hij in de jaren 70 uit de toenmalige Sovjet-Unie. Hij komt in Amsterdam terecht, waar vandaan hij zijn carrière verder uitbouwt. En daar leert hij ook de jonge journalist Jan Brokke kennen. Nou, tussen die twee mannen ontwikkelt zich een eerder onwaarschijnlijke, maar bijzonder hechte vriendschap. Zoals te zien is in Yuri, de nieuwe speelfilm van regisseur Sander Burger. En hij is vanavond bij mij te gast in Volspot. Fijn dat je er bent, Sander. Van harte welkom. Yuri Egorov. We horen hem hier spelen. Hij is echt een wereldster op het moment dat Jan Brokke hem leert kennen, hè, in 1982.
1: Ja, ja, op het moment dat Jan Brokke hem interviewt en leert kennen, is hij eigenlijk al inderdaad internationaal een grootheid.
0: Ja.
1: En ja, nee, dat klopt. Dus hij heeft in die 6 jaar na zijn vlucht heeft hij zich heel snel over de hele wereld zijn naam weten te vestigen.
0: Ja, de film begint ook op een avond in dat concertgebouw, als Jan Brokke naar een concert van hem toe gaat. Hij wil dan graag een interview hebben met Egorov. En nou, dat krijgt hij uiteindelijk ook. Maar je laat in de film ook dat eerste interview zien. En ik dacht alleen maar, wat een kwal die Egorov. Wat een vervelende, onaardige man.
1: Ja, nou ja, goed. Dat is ook natuurlijk een klein beetje hoe een film werkt. Maar het was Jan heeft natuurlijk een mooi boek over geschreven. En Yuri had gewoon een intense hekel aan journalisten. En nou ja, Jan was toevallig journalist en kwam daar ook in de hoedanigheid als journalist. En ja, Yuri was een soort van, ja, zoals dat soms gaat, een beetje gedwongen om dat interview te doen voor de Haagse Post, wat toen wel het blad was waar je in moest staan als bekende schrijver of muzikant.
0: Ja, ja.
1: Maar heel veel zin had hij er niet in.
0: Nee, nee, frisse tegenzin op zijn zachtste gezegd. En op dat moment wijst er ook niets op dat die twee een band met elkaar zullen krijgen. Nee. Toch gebeurt dat op een gegeven moment. En ontwikkelt zich een heel hechte vriendschap zelfs. Hoe komt dat? Waarom hebben ze uiteindelijk toch een klik samen?
1: Ja, ik denk dat het op heel veel lagen zit. Een vriendschap is in die zin natuurlijk iets magisch, net zoals dat liefde niet echt te definiëren is. Ik denk dat vriendschap is liefde, alleen dan zonder de seksuele bezonjes die erbij komen.
0: Ja, maar ik bedoel, een hele stukje makkelijker eigenlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Toch? Ja, eigenlijk ja, wel. Ja, en soms ook langduriger en intenser. En op, ja, weet je, ik bedoel, voor veel mensen is vriendschap natuurlijk echt het belangrijkste bijna wat ze hebben. Maar ik denk, ja, de relatie tussen die twee mannen, die dus ook echt absoluut niet seksueel was. Ja, dat begint in eerste instantie op het moment dat Yuri ontdekt dat Jan echt heel veel van klassieke muziek weet. En hij zoiets heeft van, oh, maar dit is niet een journalist die zomaar een beetje hier verhalen komt halen of domme vragen stellen. Maar dit is echt iemand die weet waar hij het over heeft. En op dat moment raakt hij ook geïnteresseerd in Jan. En ja, dan blijken er gewoon wel ook het feit dat ze allebei heel erg houden van Russische literatuur. En ik denk dat bij Yuri ook heel erg speelde dat hij heeft natuurlijk alles achtergelaten in de Sovjet-Unie toen hij vluchtte. Hij was 22. Behoorlijk plotseling gegaan. Hij had dat niet heel lang voorbereid. En hij heeft gewoon in Amsterdam op een bepaalde manier heeft hij ook zijn familie weer opnieuw opgebouwd. En Jan, die was toch een soort van zijn kleine broertje.
0: Ja, ja, dat merk je ook heel erg mooi in die film. Hè? Hij noemt Jan ook Janushka.
1: Janushka, ja.
0: Ja, dat is heel liefdevol. Ja. Je zei het al, vriendschap en liefde liggen dicht bij elkaar. Nou, in dit geval is dat heel duidelijk te merken ook. En Jan Brokke heeft over deze vriendschap ooit gezegd dat hij nooit zo'n vriendschap meer zou krijgen. Dat hij zo'n vriendschap maar één keer in zijn leven denkt mee te maken. Ja. Dat zei hij toen hij bij die opname waar we het net over hadden van jouw film aanwezig was. En daar eigenlijk nou, de acteur die Yuri Egorov speelt ziet opkomen. Dat raakte hem echt tot de diepst van zijn ziel.
1: Ja, nou ja, en het is natuurlijk ook, je weet nooit hoe zo'n vriendschap er nu uit had gezien.
0: Nee,
1: maar ja,
0: hij is
1: natuurlijk op een hele jonge leeftijd overleden. Dus die vriendschap is ook heel bruut afgekapt.
0: Ja, 1988, dan is Egorov 34.
1: Ja.
0: En dus die vriendschap is wel echt tot bloei gekomen, kreeg ik het
1: zeker
0: uit jouw film.
1: In 6 jaar tijd is die vriendschap enorm tot bloei gekomen. En ook op een bepaalde manier heeft hij zich natuurlijk ook verdiept op het moment dat Yuri ziek werd.
0: Hij kreeg aids.
1: Hij kreeg aids, ja. En als een van de eerste in Nederland. En ja, dat op dat moment komt er ook een scheiding tussen de echte vrienden en de mensen die op dat moment toch afstand gaan nemen vanwege het feit dat hij ziek is.
0: Ja, dat vond ik ook mooi om in die film te zien. Want Yuri Egorov omringt

0: Feestvarkens die waren verdwenen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus dan scheidt zich ook wel... Dan is er een scheiding in de vriendschap. Ja, dan blijven de echte vrienden over. Ja, ja, precies. Wat denk jij, want jij hebt natuurlijk het boek van Jan Brokken gelezen... waarop deze film gebaseerd is, hè, In het Huis van de Dichter. Over hoe dat ontstaan is, daar gaan we het straks nog wel verder over hebben. Maar wat denk je dat deze vriendschap voor Jan Brokken betekend heeft?
2: Ja, nou ja, wat hij zelf zegt. Ik bedoel, het is voor hem de meest dierbare vriendschap die hij gehad heeft.
0: Maar wat maakt dat? Want we schrijven 1988, het is bijna 40 jaar geleden. Ja. En nog steeds is dat zijn meest dierbare vriendschap.
2: Ja, maar dus ook, ik denk, het is natuurlijk een leeftijd waarop je dingen heel intens beleeft. En Juri heeft hem ook letterlijk geholpen om zijn droom waar te maken. Ik wil niet zeggen dat Jan geen schrijver was geworden als Juri er niet was geweest, maar Juri is daar wel een belangrijk onderdeel van geweest om Jan het lef te hebben of inzicht te geven van dat hij ook groter kon dromen dan alleen maar journalist zijn en inderdaad die stap durft nemen om schrijver te worden.
0: Nee, dat stimuleerde Juri bij hem. Ja. Wat heeft Juri Egor over deze vriendschap gehad, denk je?
2: Nou ja, ik denk, gewoon een dierbaar iemand met wie hij heel goed over muziek kon praten. En dat is natuurlijk ook fijn. Ik bedoel, dat binnen de vriendengroep had hij vrienden waarmee hij ontzettend goed kon feesten en nou ja, allemaal andere dingen kon doen. Maar iemand waarmee hij echt eerlijk over muziek die kon luisteren en die feedback kon geven, die had hij eigenlijk wat minder. En Jan was daar één van. En ik denk dat Jan, dat zit ook wel in de film, maar ik bedoel, Jan heeft hem op een bepaalde manier ook, denk ik, geholpen. In de zin van dat hij inzag dat je het leven op een bepaalde manier ook naar je toe kan trekken. En niet alles, het is een echte rust, dus Juri gelooft enorm in noodlot. En in die zin is de film natuurlijk een soort noodlots roman. Hij ontvlucht de Sovjet-Unie vanwege zijn homoseksualiteit, komt in Amsterdam, proeft even van de vrijheid en krijgt vervolgens AIDS en sterft uiteindelijk als gevolg van die vrijheid. Maar Jan is wel degene die hem op een gegeven moment ook op het spoor heeft gezet van dat hij zelf die beslissing kan nemen om eruit te stappen. Wat natuurlijk euthanasie in Nederland iets is wat een recht is wat we hier kunnen, gelukkig.
0: Ja, ja.
2: Maar wat natuurlijk voor een echte orthodoxe Rus eigenlijk geen optie is.
0: Nee, wat altijd zo fascinerend is, Jan Brokken komt uit een domineesgezin, uit Roon, vlakbij Rotterdam. Een stevig domineesgezin ook, als het gaat om de manier waarop het geloof beleefd werd. Het lot en de voorbestemming speelt natuurlijk in zijn jeugd ook een rol. En daar is hij heel allergisch voor geworden in zijn jeugd.
2: Ja.
0: Dus ook daarom probeert hij Egorov op andere gedachten te brengen. Hij zegt ook op een gegeven moment letterlijk in die film, ik geloof daar niet in lotsbestemming.
2: Ja.
0: En dat maakt die vriendschap nog interessanter natuurlijk. Omdat Egorov, dat zie je ook wel in de film, heeft ook iets zelfdestructiefs. Hè? Hij past niet heel goed op zichzelf, op zijn zachtste
2: zeg. Nee. Het is een beetje een kaars die aan twee kanten opbrandt. Ik bedoel, ik weet ook niet hoe oud hij was geworden als hij niet was overleden aan AIDS, want hij was behoorlijk destructief.
0: Ja.
2: En inderdaad.
0: En dat temperde Jan Brokken tot op zekere hoogte ook wel een beetje. Dat temperde Jan Brokken, als ik naar de film kijk, ook wel een klein beetje.
2: Ik denk dat hij de enige in die omgeving was die hem ook wel eens wees op het feit dat hij misschien wat rustiger aan zou kunnen doen.
0: Ja.
2: En zit er natuurlijk een hele duidelijke parallel tussen Jans vader, voor wie die gevlucht was eigenlijk.
0: Ja, de dominee.
2: De dominee die een heel zwaar kamptrauma van Japanse interneringskamp over had gehouden. En drugsverslaafd was. En een Juri die worstelde met enorme heimwee. En drugsverslaving en alles. Ik denk dat Jan op een bepaalde manier Juri ook wel wilde redden zonder daar een soort van enorme, hoe zeg je dat?
0: Maar hij had wel het idee van, ik wil deze man misschien wel een beetje voor de ondergang redden, als het ware.
2: Zeker.
0: Ja. Door ook eens een nuchtere kijk op dingen met hem te delen.
2: Ja.
0: Laten we nog even naar hem luisteren, naar Juri Egorov.

0: muziek van Schubert, gespeeld door Yuri Ikarov. En hij is de hoofdpersoon in de nieuwe film Yuri van Sander Burger. Hij is vanavond mijn gast in Volkspot. Dit speelt hij op zijn allerlaatste concert, hè, bij jou in de film.
1: Ja, althans, allerlaatste concert waar nog een opname van is. Dus hij heeft daarna nog 2 keer opgetreden. Maar voor veel mensen was dit zijn muzikale testament. En het is heel schrijnend, want hij is hier zo goed als blind. Hij heeft sloffen aan, want hij kon geen schoenen meer aan, omdat zijn voeten zo waren opgezwollen van ziekte. En ja, ik denk dat iedereen die ook niks met klassieke muziek heeft, hoort dat degene die het speelt eigenlijk op sterven na dood is. Dus ik vind, elke keer als ik het hoor, krijg ik kippenvel, omdat ik het zo intens vind.
0: Ja, je hoort de emotie die hij erin legt vanuit. Ja, ook zijn eigen besef dat hij niet lang meer zal leven.
1: Nee, hij is ook 3 maanden later is hij overleden.
0: Ja, prachtige opname inderdaad. Je ziet dat concert ook bij jou in de film. Nou is het een film gebaseerd op een boek, hè, van Jan Brokke. In het Huis van de Dichter. Jij las dat boek al heel lang geleden.
1: Ja.
0: 2008 kwam het uit.
1: Ja, in 2009 kreeg ik het van mijn schoonmoeder. En mijn schoonfamilie zijn allemaal erg muzikaal. En dit boek gaat natuurlijk over muziek. En mijn schoonmoeder is nog steeds een heel groot fan van Yuri Ikarov. Dus die gaf mij dat boek. En er gebeurde iets heel raars. Dat ik begon te lezen en ik ging mee in het verhaal. En bij het ene laatste hoofdstuk moest ik zo ontzettend hard huilen. Dat ik echt, wat ik eigenlijk echt bijna nooit heb met boeken. Dat doe ik heel wel eens bij films, maar bij boeken nooit. En daar moest ik wat mee.
0: Hoe kwam dat dan, dat boek jou zo ontroerde?
1: Nou, dat komt denk ik echt wel door die vriendschap. En het is een boek over Yuri eigenlijk. En Jan zit in het boek, maar het gaat hoofdzakelijk over Yuri. Maar je voelt gewoon de liefde en het gemis voor Yuri. Echt, dat van elke bladzijde voel je dat. En ik denk dat dat ook is waarom mensen toch, het is een heel populair boek nog steeds. Waarom mensen het zo graag lezen, omdat je, het is, ja, ik weet niet, het is gewoon een heel emotioneel heel boek. Ja.
0: Ja, en herken jij jezelf ook in die hechte vriendschappen die je leven mede bepaald hebben?
1: Ja, en ik denk, zeker. En maar goed, een echt hele goede hechte vriendschap is iets wat echt maar heel zelden gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: En
0: kreeg je die vrienden ook voor ogen toen je het boek las?
1: Het grappige was, ik kreeg vorige week bij een Q&A opeens iemand die letterlijk recht aan mij vroeg. En die vrouw zat op 2 meter afstand voorin. Van, gaat dit over een vriendschap van jou? En ik schrok een beetje van die vraag, want dat heb ik me grappig genoeg nooit afgevraagd. Maar ja, ik denk wel dat het. De reden dat het me zo raakte was wel ook omdat het wel heel dichtbij komt met een hele goede vriend van mij. Wat nog steeds een vriend is, maar die hele intense vriendschap die ik met hem had, die is niet meer.
0: Nee, die intense periode is voorbij.
1: Ja, ja, en dat mis ik wel, ja.
0: Nee, dat gemis, dat herken je. Je hebt ook in een interview over je film gezegd dat je dit verhaal een verrassende weerspiegeling vindt van je eigen band met je pleegbroer.
1: Nee, dat klopt. Ik heb mijn vader die zat voor zijn werk heel veel in het buitenland. Onder andere in Armenië. En daar kwam hij op een gegeven moment bij mensen over de vloer die hij goed had leren kennen. Een kunstschilder. En hun zoon, dat was een ontzettend goede pianist. Die was 15 jaar oud of zo toen. En mijn vader is 2 jaar lang heel veel met die mensen opgetrokken. Ik leerde die zoon goed kennen. Ging terug naar Nederland. En werd toen een jaar later of zo gebeld door deze mensen dat deze jongen in dienst moest. En dat zou gewoon het einde van zijn muziek. Want dat betekent gewoon 2 jaar in dienst. En dus zij vroegen of mijn ouders iets konden regelen. Of hij naar het consortium kon. Dus hij is uiteindelijk naar het consortium in Maastricht gegaan. Toen hij daar een jaar op zat, toen wilde hij terug in de vakantie om zijn ouders op te zoeken. En toen kreeg hij gewoon heel hard te horen dat hij dan naar de gevangenis zou gaan. Omdat tegen alle afspraken in, hij werd gezien als deserteur. En hij is dus ook nooit meer teruggegaan naar Armenië. Nee. En
0: dit is inderdaad een weerspiegeling van het verhaal van Ikarov.
1: Ja, ja.
0: Maar dan 20 jaar later.
1: Ja, ja.
0: En hij woont hier nog steeds?
1: Hij woont hier nog steeds. En hij is nu docent pianodocent op Conservatorium van Maastricht.
0: Ja, en nooit meer teruggegaan naar Armenië?
1: Nee, nou...
0: Nu zullen dat misschien wel weer kunnen.
1: Trouwens, nee.
0: Nog steeds niet?
1: Nee, zijn ouders zijn hier een paar jaar geleden geweest. Maar die had hij dus ook echt al heel lang niet gezien. Maar is niet terug geweest. Nee, want hij, ik denk dat hij nog steeds de gevangenis in gaat als hij teruggaat.
0: Dus. Ja. Jij las dat boekje, was ontroerd. Als filmmaker denk je dan misschien ook wel meteen op dat moment als een boekje grijpt van daar wil ik iets mee. Ik wil daar beelden bij maken. En een jaar later al gunde Jan Brokke jou de rechten om het boek te verfilmen. Maar inmiddels zijn we weer 17 jaar later en nu komt die film pas in de bioscoop. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Waarom was het zo ingewikkeld om deze film te maken?
1: Nou ja, het maken, vooral het scenario was echt heel ingewikkeld om te schrijven. En dat had heel erg te maken
0: met... Dat heb je zelf ook gedaan, hè?
1: Huh?
0: Dat heb je zelf ook
1: gedaan. Samen met Bastiaan Tichler en ook andere mensen. Ik bedoel, dat wordt natuurlijk gelezen en mensen geven feedback. Maar ik heb wel het grootste gedeelte gedaan. Maar omdat Jan zichzelf best wel in het Huis van de Dichter niet... Ja, hoe zeg je, hij is daar geen leidend voorwerp in. En dat ik heb best wel moeten puzzelen om daar een soort chronologie in te vinden. Mm-hmm. En het was Jan Brokke zelf die op een gegeven moment zei tegen mij, toen ik zei dat ik dus iets, dat ik me wilde focussen op die vriendschap en niet een soort biopic over Yuri. Dan moet je ook Mijn Kleine Waanzin lezen. En dat is een ander boek wat hij geschreven heeft. En dat gaat over zijn jeugd in Rome.
0: Ja, en dan kun je die twee mannen pas volwaardig tegenover elkaar zetten.
1: Ja, want dan
0: natuurlijk
1: heeft Jan namelijk een geschiedenis. Ja, die maakt hem een interessante hoofdpersoon. En Yuri heeft een interessante geschiedenis.
0: Dan heb je echt twee hoofdpersonen.
1: Dan heb je echt twee
0: film.
1: Hoofdpersonen. En dat was gewoon het allermoeilijkste. Iedereen snapt waarom je naar de film wil over Yuri. Maar ja, op dat moment was het nog wel... Ja, Jan moet wel een interessant karakter zijn. Want anders is het alleen maar een soort vehikel om via hem naar Yuri te kijken.
0: Ja, ja. En dankzij dat tweede boek heb je die vertaalslag kunnen maken.
1: Ja, en dat was gewoon best lastig om daar een goede balans in te vinden. En ja, goed, en dan heb je te maken met fondsen en nou ja, goed, allemaal andere mensen die daar ook wat van vinden. En,
0: ja, met gedoe wat weinig met artistieke keuzes te maken heeft. Maar wel uiteindelijk, toen je dat andere boek ook had gelezen van Brokke. Ja. Toen dacht je, oké, nu kan ik mijn scenario maken zoals ik het voor ogen had. En nu kan ik het verhaal vertellen wat ik graag wilde vertellen. Ja. Ik vind dat je daar heel goed in bent geslaagd. Ik vond het een enorm ontroerende film inderdaad. Juist ook vanwege die hechte vriendschap en die twee mannen die zo van elkaar houden. Dat is echt prachtig om te zien. Jan Brokke wordt in de film gespeeld door Joes Brouwers, nou, bekende acteur natuurlijk inmiddels in Nederland. Egorov wordt gespeeld door een Georgische acteur, Levan Gelbakiani. En je had het al even over jouw stiefboer, maar ook deze Levan uit Georgië, nog een Levan, die herkende zich heel erg in dit verhaal van Egorov. Die voelde zich heel erg verwant met Egorov.
1: Nou ja, ja, zeker. Nou ja, ten eerste is hij zelf gay. Dat is natuurlijk al best groot. Grote overeenkomst. Maar Levan zat... hij heeft de balletacademie gedaan in Tbilisi. Zat in het tweede jaar.
0: Hoofdstad van Georgië.
1: Hoofdstad van Georgië. Werd daar gespot door een regisseur die een film wilde maken. And Then We Danced. Prachtige film. Waar hij inderdaad de hoofdrol in speelt. En die film was ook meteen zijn coming out. Die film is over de hele wereld. Ging in Cannes, Berlijn. Hij heeft overal prijzen gewonnen. Prachtige film. Alleen in Georgië waren ze niet zo blij mee. Daar gingen letterlijk werden bioscopen bestormd. En die is ook direct uit de roulatie gehaald.
0: Ja, want het is gewoon daar niet goed gesteld met de LHBTIQ+rechten.
1: Nee, op zijn zacht gezegd. En Levan is gewoon op zijn 22e, net als Yuri, is die Georgië ontvlucht. Die woont sindsdien in New York. Heeft onwaarschijnlijk veel heimwee, maar kan ook niet terug. Omdat nou ja, de afgelopen 2 jaar de situatie in Georgië heel erg snel verslechterd is onder druk van Rusland. En de helft van zijn vrienden zit in de gevangenis. En hij leeft eigenlijk gewoon hetzelfde leven als Yuri.
0: Ja, en zie je, dat is misschien een gekke vraag hoor, maar zie je die intensiteit ook van dat gevoel dat hij zo zal herkennen in de manier waarop hij Egorov speelt?
1: Ja, totaal. Ook omdat hij ook behoorlijk zelfdestructief is. Dus dat vond ik ook best heftig om te zien op de set. Of vooral buiten de set dan. Ik bedoel, op de set gedroeg hij zich keurig, maar daarbuiten. Hij heeft een soort... Ja, het is gewoon een cameramagneet. En ik denk, Yuri ook, als je de paar opnames die van bewaard zijn gebleven van hem... Het is gewoon een enigma. Het is gewoon iemand waar je naar wil kijken en waar je naar wil luisteren.
0: Ja, wat is dat? Want inderdaad, ik heb ook nog als oude beelden van Ekerlof opgezocht en foto's. Het is iemand die meteen je aandacht trekt.
1: Nou ja, hij werd de Jim Morrison van de klassieke muziek genoemd. En hij heeft gewoon ook... hij heeft het lichaam van een balletdanser en een soort uitstraling van Jim Morrison. En
0: intense
1: een,
0: blik. En iets enorm tragisch hangt om hem heen.
1: Ja,
0: inderdaad, daarmee vergeleken is Joes Brouwers, met alle respect, die Jan Brokken speelt, echt een Hollandse...
1: Uit de klei getrokken
0: jongeman, zou ik zeggen.
1: Ja, en dat is die
0: met de regenjas, een wapperende regenjas. Ja, dat is natuurlijk als maker geweldig om dat ook goed te laten zien.
1: Ja.
0: En dat gebeurt in jouw film. Het gaat ook over de zelfdestructieve kant van Egorov en zijn entourage. En daar hoort ook muziek uit de jaren 80
1: zeker
0: bij.
1: Ja.
0: Dus ook die muziek is vertegenwoordigd. De muziek van de jaren 80 die nu centraal staat hier op NPO Radio 5 deze week. Ook de band Visage heeft een plek gekregen in jouw film. Is dat muziek waar je graag naar luistert zelf? Is dat muziek uit jouw jeugd toevallig?
1: Nou ja, ik kom uit 75, dus sommige nummers wel. Maar Fade to Grey is een fantastisch dansnummer natuurlijk.
0: Dit nummer dus, Fade to Grey van Visage.

0: muziek waarop gefeest wordt in de nieuwe speelfilm Jury van Sander Burger. Vanavond mijn gast in Volkspot, Visage en Fate to Grey. We hadden het al even over de acteur Levan Galbakiani, die Yuri Egorlov speelt in de film. Die kan heel goed spelen, maar niet zo goed piano spelen. Dat is dan wel weer een probleem voor een regisseur. Ja. Omdat ja, Egorlov natuurlijk een virtuoos pianist was. Hoe heb je dat opgelost?
1: Ja, nou, het is een probleem en ook weer niet, want daarvoor ben je natuurlijk filmmaker. We hebben een ongelooflijk goede stand-in gevonden. Ilja Fialko, dat was toen nog een vierdejaars student op het conservatorium in Amsterdam. En uit Oekraïne. En die had gewoon exact dezelfde bouw, op een centimeter nauwkeurig, dezelfde lengte. En,
0: wow.
1: En is een weergeloos pianist. Dus dat was een cadeautje dat we die eigenlijk bijna in onze schoot geworpen kregen.
0: Dus je ziet zijn handen?
1: Nou ja, niet alleen zijn handen. Je ziet hem ook heel vaak vol in beeld op de rug. En soms zelfs driekwart van achter. Maar omdat ze zo op elkaar lijken. Ze hebben allebei haar. Dus Levan is eigenlijk roodharig en heeft groene ogen. En die heeft in de film bruine ogen en lang donkerbruin haar. En
0: ja, ze hebben haarstukken.
1: Ja, hebben haarstukken. Ja, en Ilja heeft in het echt wel donkerbruin haar, maar het was niet lang genoeg. Dus hij is ook concertpianist, dus hij heeft altijd heel keurig kapsel. Dus daar hebben we ook een wat langer haar van gemaakt.
0: Ja, maar Egorlov was ook een beetje een popster, hè, zou ik maar zeggen, om te zien.
1: Ja.
0: Dus
1: ja,
0: hij was niet die keurige concertpianist.
2: Nee, verre van.
0: Maar daar moet je hem natuurlijk ook, dan moet je hem ook zo modelleren. Dat heb je met die twee mannen zo gedaan. Ja. En dan hoe werkt dat dan? Op een gegeven moment beelden met Levan en denk je, en nu ga ik dat overdoen met de echte pianist?
1: Het is een combinatie van dat je, kijk, een piano is in die zin, zeker een vleugel, is een relatief makkelijk instrument. Omdat je de film is cinemascoop geschoten. Dat betekent dus dat een heel wijd beeld. Dus om handen en gezicht in dezelfde shot te hebben, moet je best wel een wijd shot maken.
0: Ja,
1: en op het moment dat je dichterbij bent, dan zie je eigenlijk vaak niet de handen of het gezicht tegelijkertijd, of de vleugel zit ervoor.
0: Ja,
1: als je een pianist in zijn gezicht ziet, kan je de handen niet zien, want er zit zo'n enorme vleugel voor.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat maakt het relatief makkelijk. Maar je wil natuurlijk ook soms gewoon shots hebben van de handen naar het gezicht. En op dat moment zit Ilja op de kruk achter de acteur en die speelt door de mouwen heen.
0: Echt waar?
1: En Ilja is gewoon echt maanden bezig geweest om de stukken die ik natuurlijk van tevoren al had stonden allemaal in het scenario uitgeschreven, om die zo goed te beheersen dat hij het echt fingersync kon spelen. Want dat is heel lastig. Want het is elk klassiek stuk wat gespeeld wordt is uiteindelijk interpretatie van de muzikant. Mm-hmm. Daarom is Yuri nog steeds zo bekend.
0: Ja.
1: Omdat een aantal van zijn interpretaties zijn zo bijzonder dat mensen die nog steeds heel mooi vinden, zoals onder andere Mamma Musico.
0: Ja.
1: Dus hij moest, om dat precies fingersync doen, moet je helemaal snappen hoe die pianist, wat zijn interpretatie was. En helemaal eigenlijk je inleven, ook fysiek. Dus hij zat ook achter de piano, zoals als Yuri. En dat deed hij niet alleen maar voor de film, maar ook gewoon omdat hij dat moest doen om te snappen hoe die
0: omdat die fysiek misschien past bij de manier waarop je dat speelt à la Egorlov. Ja. Dat maakt het, En dat deed natuurlijk Levan ook in zijn rol.
1: Ja.
0: Maar alles moet dan wel heel erg gelijk oplopen.
1: Ja, nee,
0: dat is dan aan jou om dat te beoordelen natuurlijk.
1: Ja, klopt.
0: Maar dat is wel heel spannend, kan ik me voorstellen. Ik kan me voorstellen dat als ik of een begenadigd violist was geweest, had je een groter probleem.
1: Zeker,
0: Dan had dit op deze manier ook niet opgelost kunnen worden. Het feit dat hij achter een vleugel zit, dat is dan voor jou als regisseur een cadeautje.
1: Ja, absoluut.
0: Maar dan nog, ik bedoel, daar mag niks fout gaan.
1: Nee,
0: ik moet het steeds
1: gaan,
0: blijven geloven.
1: En ook, want dat moet wel gezegd worden, ook de acteur. Ik bedoel, Ilja heeft Levan ook heel veel pianoles gegeven. Omdat natuurlijk op het moment dat hij speelt en je zit zijn gezicht, dan moeten zijn ogen moeten wel kloppen met waar zijn handen op dat moment zijn.
0: Ja,
1: en ook op het moment dat de hand boven de vleugel uitkomt, op het moment dat hij hard aanslaat, moet dat natuurlijk wel kloppen. Dus Levan heeft al die stukken wel helemaal, althans de, weet je wel, soms 40 seconden of zo die ik in beeld breng, wel helemaal gememoreerd en weet je wel, waar die moet kijken, wanneer zijn handen omhoog moeten. En kan in principe die stukken dus een soort van spelen. Alleen als je het hoort, dan
0: klinkt, merk je dat klinkt, dat niet goed klinkt.
1: Nee.
0: Maar Ilja Fialko heeft dus eigenlijk jouw hoofdrolspeler gecoacht. Ook in die zin.
1: Ja. Zonder Ilja had het er niet zo goed uitgezien.
0: Nee, had deze film misschien wel niet gemaakt kunnen worden. Althans niet op deze manier.
1: Daar had ik misschien een andere coach gevonden. Maar ik bedoel, dit was het feit dat hij en zijn coach was een pianoleraar en ook zijn stand-in, maakt het natuurlijk wel dat die twee echt een... Ik bedoel, eigenlijk wordt de rol van Yuri door twee mensen gespeeld. Daar komt het gewoon op neer.
0: Ja, ja, zo zie je het echt.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ja, eigenlijk twee acteurs die Yuri je vormgeven. Ja. We praten straks verder over de manier waarop Yuri past in jouw oeuvre als filmmaker. Maar eerst een ander eerbetoon aan weer een andere pianist. Totaal ander genre. Wel een geweldig nummer, vind ik. Jerry Lee Lewis kreeg een ode bij monden van Frans Gall. Een liedje van haar man Michel Berger. Il jouait du piano debout.

0: Il jouait du piano debout. Sander Burg is vanavond mijn gast in Volkspot. Hij is filmregisseur. Hij maakte de nieuwe film Jury over de vriendschap tussen pianist Jury Egorov en de Nederlandse schrijver Jan Brokken. Ik zei het al, deze film past wat mij betreft eigenlijk feilloos in het rijtje films wat je tot nu toe gemaakt hebt. Ik noem er een paar. De Veroordeling maakte je. Kreeg je een gouden kalf voor. Een film over de Deventer moordzaak. Ja. Nog wel bekend natuurlijk. Een weduwe wordt vermoord. Een financieel adviseur wordt daarvoor veroordeeld. Maar volgens Maurice de Hond heeft de klusjesman het gedaan. Dat blijkt niet waar te zijn, maar die klusjesman is getekend voor het leven. Daar heb je een film over gemaakt. Je hebt een jeugdfilm gemaakt, Totem, over een uitgeprocedeerde Senegalese familie in Rotterdam. En wat dat die status dan betekent voor het jongste meisje van dat gezin. Kennelijk is recht en onrecht voor jou een belangrijk thema in je werk. Nou, daar kunnen we dus kort over zijn.
1: Ja.
0: Maar is dat altijd een uitgangspunt als jij een nieuw project verzint? Dat je denkt, er moet iets verteld worden. En er moet iets over de maatschappij verteld worden in ieder geval. En over hoe de maatschappij functioneert. En waar dat op een onrechtvaardige manier gebeurt. Want Jury is natuurlijk ook een verhaal van recht en onrecht. Hij moet vluchten omdat hij homoseksueel is uit de Sovjet-Unie.
1: Ja, nou, ik zoek het er niet op uit. Maar ik denk wel dat... je komt natuurlijk als filmmaker dagelijks kom je in contact met verhalen. En eens in de zoveel tijd, elke paar weken kom ik wel een verhaal tegen waarvan ik denk, oh, dat zou iets kunnen zijn. En dan schrijf ik dingen op en dan, nou ja, meestal na een paar maanden denk ik er niet meer aan. En dan was het gewoon niet zo'n goed idee. Maar sommige ideeën blijven plakken. En daar moet ik dan wat mee. En ik denk, nou, dat zijn dus eigenlijk altijd wel verhalen die op een of andere manier maatschappelijk relevant zijn. Dus kennelijk is dat iets wat de combinatie van dat in, en het moet ook gewoon een mooi verhaal zijn.
0: Tuurlijk.
1: Is iets kennelijk wat dan me niet loslaat.
0: Nee, en dat zit kennelijk ook in jou.
1: Ja, kennelijk, ja. Ja.
0: Ik bedoel, een gezellige komedie, Verliefd op Mallorca.
1: Nee,
0: dat zit er bij jou niet in.
1: Niks mis mee, maar
0: dat zeg ik ook niet. Maken. Nee. Maar dat moet iemand anders maken.
1: Ja.
0: Er moet een verhaal verteld worden, het moet... Er moet iets op het spel staan, als het ware.
1: Ja.
0: Dat staat in deze film ook op het spel. En eigenlijk is misschien met de ontwikkelingen van de laatste jaren in Rusland deze film ook onbedoeld, maar toch weer urgenter geworden. Jury.
1: Zeker, ja, helaas, maar absoluut. Ja, dat is. Wij waren bijna gefinancierd in. Wanneer was het? Nou, 2022, vlak voordat Rusland Oekraïne binnenviel. En. Nou ja, daarna was er geen mogelijkheid meer om met Rusland samen te werken. Ik was ook al in contact met een eventueel Russische acteur. En dat viel allemaal weg. Maar het gevolg was natuurlijk ook dat er meer dan 400.000 Russen het land ontvluchten in die eerste paar maanden na het. En is dat verhaal nu dus ook weer gewoon springlevend. Even los nog van de hele verhaal over... Ja, het gay zijn in Rusland, wat eigenlijk al sinds 2014 verboden is. En weer helemaal terug naar tijd van de Sovjet-Unie, waarbij het gewoon strafbaar is. En,
0: Ja, dus het verhaal van Egorov is weer heel actueel.
1: Ja.
0: Egorov heeft wel in Rusland een soort eerherstel gekregen. Hè? Ik bedoel, het conservatorium in zijn geboortestad Kazan, vertelde je me eerder, is naar hem genoemd. Dus zijn artistieke kwaliteiten worden geroemd in Rusland. Maar het verhaal zelf, wordt dat ook verteld? Van dat hij vluchtte naar het Westen? Dat hij als homoseksueel niet thuis voelde?
1: Kijk, zijn vlucht kunnen ze natuurlijk niet ontkennen.
0: Nee,
1: alleen,
0: kun je nagaan.
1: Hij is de Sovjet-Unie ontvlucht toen en niet Rusland.
0: Ja, dus dat is een verschil.
1: Kan dat gebruiken in zijn propaganda. Maar het feit dat hij homoseksueel was en is overleden aan AIDS, dat is op geen enkele manier terug te vinden in de wat er in Rusland over hem te vinden is op internet en andere media.
0: Nee, dus deze film krijgt geen kans in Rusland.
1: Nee,
0: in het Rusland
1: voorlopig niet. Maar goed, ik hoop dat de situatie niet eeuwig zo blijft. Of dat gaat niet gebeuren. Op een gegeven moment gaat dat weer een andere kant op. Maar op dit moment is dat nee.
0: Nee, dus eigenlijk dat deel van zijn verhaal wordt doodgezwegen in Rusland.
1: Ja.
0: Past dus heel goed bij de situatie nu. Hè?
1: Ja.
0: Als jong homoseksueel ben je ook nu niet veilig in Rusland.
1: Ja.
0: Zoals Egorov moet je het land uit.
1: Ja.
0: Als het ware. Of je moet je gedijst houden. En,
1: dat is het denk ik meer. Dit is Dat is vaak natuurlijk bij dat soort regimes. Ook in Georgië. Ik bedoel, Georgië kent nog steeds een redelijk uitbundig gay uitgaansleven en zo. Alleen je moet er niet te publiekelijk mee vooruitkomen.
2: Nee.
1: Want dan hang je en dan zijn er gewoon allemaal wetten die het je heel moeilijk kunnen maken.
2: Ja, zoals ook bleek bij jouw hoofdrol spelen wat dat betreft. Ik heb de film gezien, weliswaar gewoon op mijn computertje. Maar dan nog, ik had echt het gevoel van nou, ik moet twee dingen doen in mijn leven. Ik moet mijn vriendschappen koesteren en ik moet open blijven staan voor nieuwe vriendschappen. Want op de meest onverwachte momenten kunnen die openbloeien. Dat toon jij heel mooi aan. Met deze film vind ik. Herken je die voornemens ook bij jezelf, vroeg ik me af. Toen je die film eenmaal. Hey, jij gaat in Vlissingen, want daar is hij in première gegaan. Film By the Sea. Jij gaat in die zaal zitten. Je ziet die film aan jouw oog ontrollen. En heb jij dan ook dat gevoel van. Oh, maar ik moet echt zuinig zijn op die vriendschap. Misschien zelfs die vriendschap die wat minder intens is nu. Weer wat intensiveren?
1: Nou, ja. Ja, wat heel gek is, want ik heb die film natuurlijk. Ik bedoel, ik ben daar maanden mee bezig geweest in de montage. Dus
2: ja,
1: ik kan die film
2: 18 jaar aan gewerkt. Ja,
1: ja. Maar ik had hem al bijna een jaar niet meer echt gewoon op groot scherm gezien. En dan in een zaal met 800 man voel je ook hoe de zaal reageert. En dat was, mensen waren echt muisstil. Dus je voelde echt wel de spanning. Dat was prachtig. Maar ik had inderdaad wel dat ik. Wat ik gek vond, dat ik gewoon wel. Ontroerd was door. Nou, eigenlijk gewoon wel door mijn twee hoofdrolspelers. Ik heb ontzettend veel geluk gehad met twee fantastische acteurs. Ja. En ik daarna wel weer ergens in mijn hoofd dacht: oh ja, ik moet die ene vriend weer eens bellen.
2: Ja, ode aan de vriendschap. Ja. Zo zou deze film ook kunnen heten. Ja. We luisteren nog heel even naar Yuri Egorov. En dan wil ik. Tot slot nog kort even met je hebben over een alweer nieuw project. Want binnen een jaar is er ook weer een nieuwe film van jou in de bioscopen te zien. Maar nog heel eventjes de man waarover wij het vanavond hebben, Yuri Egorov.

0: de Yuri Egorov die dus herleeft in de nieuwe speelfilm van Sander Burger. En Sander, ik zei het al, je hebt inmiddels alweer een nieuwe speelfilm gedraaid. Die is op slot, zoals dat in jullie kringen heet. Een totaal ander verhaal, totaal ander thema, maar ook weer iets wat maatschappelijk heel erg relevant is.
1: Ja, nou, het is tragicomedy over vader-zoon. En het gaat over mantelzorg. Met twee wederom fantastische rollen van Gijs Scholten van Asschat, die de vader speelt, en Bram Suiker, jonge acteur, die zijn zoon speelt.
0: Ja, hij heeft net de Albert van Dassumring gekregen, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, je weet ze wel uit te zoeken, zeg, die acteurs. Ja,
1: ja,
0: precies.
1: Zeker, ja, nee,
0: en waarom wil hij een film over mantelzorg maken? Ook vanuit een persoonlijke betrokkenheid?
1: Ook, absoluut, zeker. Maar ja, ik bedoel, mijn vader is al best lang geleden overleden. Maar mijn moeder is op een leeftijd die, ja, laat ik zo zeggen, op het moment dat mijn vader overleed, merkte ik samen met mijn broer dat wij opeens voelden dat de rollen waren opgedraaid. En dat wij voor het eerst van ons leven dachten, oh, maar nu moeten we voor mama gaan zorgen.
0: Ja, je hebt ineens meer verantwoordelijkheid.
1: Ja, en dat dan opeens, ja, dan verandert ook de manier waarop je naar je moeder kijkt. En dat is nog. Dat waren best oud. Maar daar komt zo'n moment. En word je ook wel bewust van, ja, dit is op een gegeven moment eindig. En hoe gaan we die laatste fase vormgeven? En hoe gaan we er voor haar zijn? En, nou ja.
0: Ja, ja, en uit die vraag komt deze film ook voort. Ja. Wat wil je aantonen met deze film? Je zegt het is een tragicomedie.
1: Het is het persoonlijk verhaal van de schrijver. Dus het gaat echt over de relatie met zijn vader, die niet heel goed was.
0: En wie heeft het script geschreven?
1: Is Paul Teunissen. Maar dat is zijn eerste script. Dus hij is eigenlijk journalist. Schrijft veel voor Vrij Nederland, onder andere. En heeft gewoon een prachtig script geschreven. En daar heb ik hem ook bij geholpen, want het was de eerste keer. Dus dat was, nou ja, even zoeken. Hij schreef vaak veel te lang. Maar het is heel mooi, heel grappig, maar ook heel ontroerend verhaal.
0: Vanaf komend voorjaar in de bioscoop. Ja. Ligt er al wel iets nieuws op je schrijftafel op dit moment?
1: Ja, van alles. Maar
0: wat heeft het meeste potentie tenslotte, Sander?
1: De meeste potentie op dit moment, denk ik.
0: Kan 18 jaar duren,
1: ja,
0: maar.
1: Ik ben bezig met het leven van Mark van Roosmalen. Dat is een Nederlandse bioloog die in Brazilië woont, al sinds de jaren 80. En daar de strijd is aangegaan om het regenwoud te redden. En daarvoor ook in de gevangenis is beland. En daaruit gekomen is. Maar in ieder geval een hele bijzondere persoon die. Die het als een soort Don Quixote opneemt tegen de grote bedrijven die de Amazone aan het vernietigen zijn.
0: Opnieuw een film over recht en onrecht.
1: Ja, ja.
0: Sander Burger, ik vond het fijn dat je er was. Je hebt een prachtige film gemaakt met Yuri. Yuri is te zien vanaf 15 oktober in bioscopen door heel Nederland. En over Yuri gesproken, straks is Yuri van der Geest gastheer in de muzikale fruitmand. Veel plezier daarbij. En Volkspot is er morgen weer even na 6. Tot morgen.
2: Maak morgen mee.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. JA21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag en die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De muzikale fruitman. Joeri van der Geest.

katholiek of protestant. Voor veel mensen was dat vroeger echt een wereld van verschil, soms zelfs binnen de eigen familie. En het was daarom nogal wat toen in 1996 deze twee muzikanten samen een album maakten. Michael Carton, evangelische bijbelleraar en liedschrijver. En daarnaast John Michael Talbot, een katholieke monnik. Ja, en dat riep nogal wat vragen op. En hier en daar zelfs wat commotie dat er een concert werd afgezegd. Toch bleven ze samen zingen over de Heer die ze allebei volgen. Michael Carton, John Michael Talbot hoorde je met het lied Why. En daarmee zeg ik een hele goedenavond en welkom bij de Muzikale Vrijmand, het verzoekplatenprogramma van de EO. Mijn naam is Juri van der Geest. Tot 11 uur vanavond ben ik er voor je. Ja, net zoals een protestant en een katholiek samen kunnen zingen over hun liefde voor dezelfde God, zo mogen jij en de andere luisteraars uit allerlei kerken en daarbuiten vanavond op NPO Radio 5 samen de muziek beleven. Nou, ook hoe je luistert mag natuurlijk verschillen. Misschien is er iets te vieren, misschien is er misschien iets waar je droevig om bent, of kun je iemand anders een hart onder de riem steken. Het mag er allemaal zijn en je mag een lied aanvragen. Een psalm, gezang, een gospel of een ander koorlied. Je mag vanavond bellen naar NPO Radio 5. De studio is te bereiken via 0800 30555. Kan ook een berichtje sturen met de NPO Luister-app. En ook via de website kun je door de weekse lied aanvragen. nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. En vandaag op 26 september is het de trouwdag van Marie en Jan uit Koudekerk aan de Rijn. Een dag om even stil te staan bij het ja dat ze ooit tegen elkaar zeiden. Nou, dat doen hun zus en zwager Ditty en Jan vanavond met een lied. Ditty is de oudste zus van Marie en over haar schrijft ze: Marie is een heel fijne zus voor mij. We vinden elkaar in onze liefde voor God. De zussen van huis uit en zussen in het geloof. Marie en Jan, van harte gefeliciteerd met jullie trouwdag. En Ditty die vraagt een lied aan over 10.000 redenen tot dankbaarheid. Eline Segers die zingt het bij Petrus in het land voor jullie.

Vind ik ook een mooi beeld van een beroep, hè? Een bootsman dat vroeger dan met name langs de rivieren onmisbaar was. Een veerman die mensen en dieren naar de overkant bracht. En tegenwoordig hoor je daar niet zo heel veel meer van. Maar het beeld dat spreekt nog steeds voor zich. Jezus aan het roer die je veilig naar de overkant brengt. Van dit leven naar de eeuwigheid. Ja, al meer dan 55 jaar doen mensen elkaar de muzikale fruitmand een lied cadeau. En vaak gaat het programma dan van mond op mond dat mensen elkaar tippen. Nou, je zou eens naar dat programma moeten luisteren. Doe ik ook namelijk. En Marijke van Os uit Utrecht, die heeft ook zo'n nicht. Willeke van Voorthuizen uit Baarn. En Willeke die luistert elke zaterdag en zondagavond met heel veel plezier naar dit programma. En afgelopen dinsdag is Willeke jarig geweest en nogmaals van harte gefeliciteerd, Willeke. En namens je nicht Marijke klinkt er nu een lied voor jou in de muzikale fruitmand, omdat je zo trouw luistert. Sela is dit.

ene goede buur of juist die verre vriend? Verras ze met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luisterapp of bel vanavond spontaan naar 0800

walks with me and he talks with me and he tells me I am his own. De tuin in dit bekende lied In the Garden is de tuin van Paas. Het verhaal van Maria van Magdala die huilend bij het lege graf staat, totdat ze haar naam hoort en ziet dat het Jezus is. Elvis en Johnny Cash die zongen het ook al en ook Guy Penrod. Hij was jarenlang de vertrouwde stem van de Gator Vocal Band en hij zong het zojuist op geheel eigen wijze. Zometeen dan schuift muziekjournalist en eigenlijk ook muziekuitgever Arjan van der Bijgaard aan. Ja, hij kent die christelijke muziek van binnenuit. Neemt zometeen een lied mee voor de muzikale fruitmand. En welk lied dat is, hoor je zometeen. En als je zelf iets wilt toevoegen aan deze avond, dan kan dat tot 11 uur door een berichtje te sturen met de NPO Luister-app of door gratis te bellen naar 0800 30555. Ja, zo mogen we vanavond stilstaan bij een hele mooie mijlpaal. Want Bernard Liefdink uit Dinxperlo, die viert zijn 90ste verjaardag. Nou, 90 jaar, een heel leven met alles wat erbij hoort. En om Bernard heen staat inmiddels een hele grote familie. Met kinderen, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen. Nou, en samen doen ze dit verzoek en schrijven ze: van harte gefeliciteerd met je 90ste verjaardag. We wensen je Gods nabijheid toe voor elke dag. En dat doen ze met een lied die gaat over Gods trouw die iedere morgen weer wordt betoond. Ik zou zeggen, geniet ervan, Bernard. Dit is het koor Deo Juvante die voor je zingt. Groot is uw trouw, o Heer.

0: Deo Juvante, en groot is uw trouw, o Heer.
1: Van harte aanbevolen.
0: Tot 11 uur vanavond mag je een lied in de muzikale fruimat leggen voor iemand anders, of gewoon omdat het een lied is dat je zelf raadt. Nou, diezelfde vraag die stel ik ook aan een muzikale vriend. In dit geval aan de telefoon muziekuitgever Arjan van der Bijgaard van muziekuitgeverij Eco Vata. Goedenavond, Arjan.
2: Goedenavond, Juri.
0: Hey. Volgens mij heb je een Nederlandse vertaling meegenomen van Come Now is the Time to Worship, een lied dat ik ken van Brian Dirksen.
2: Ja, dat klopt helemaal, inderdaad. Ja. Dat heb ik speciaal ook uitgekozen voor deze gelegenheid. Ook als een soort eerbetoon aan Brian, die dus eind juli is overleden. En die heeft zulke prachtige liederen geschreven, mooie aanbiddingsliederen, die ook van een aantal vertaald zijn in het Nederlands. En ik kwam in het archief een opname tegen van de Wervelband, die dus de Nederlandse versie van Come Now is the Time hebben opgenomen. Kom nu is de tijd. En dat hebben ze heel goed gedaan. De Wervelband was een band die onder de vlag van ronduit zeg maar werd ingezet, onder andere op de Wervelweekenden. Ze hebben ook op de EO Jongerdag gespeeld. En ik heb ook gelezen dat ze op Opwekking hebben gespeeld. Ze hebben dus best wel een goede reputatie. En alleen je hoort er nooit meer iets van. En ik heb dit liedje dus uit de kast gehaald. En ja, dat is de reden waarom ik het vanavond er even wil laten horen.
0: Nou, wat goed, met ook een ontzettend mooie tekst. Kom, nu is de tijd. Ik ga er aandachtig naar luisteren. Dankjewel, Arjan. En ja, in het Nederlands is het toch iets makkelijker te begrijpen dan in het Engels. Geldt voor mij dan vaak in ieder geval. Dus dankjewel dat je vanavond in de fruitmand legt. Muziekuitgever Arjan van der Bijgaard met zijn aanbeveling de Wervelband.

Soms is het leven zwaar, dan kan muziek precies dat ene lichtpuntje zijn. Laat iemand die het moeilijk heeft voelen dat je aan hem denkt. Met een troostende psalm of een ander bemoedigend lied. Gebruik de NPO Luister-app of bel naar de studio 0800 3000 555.

Het christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem zong onder leiding van Adriaan Verhoef Eens mens te zijn op aarde. Een mens te zijn op aarde. Ja, het klonk hier in de muzikale vrijmand zaterdagavond in een feestelijke week die vandaag is afgetrapt op NPO Radio 5. Want de Evergreen Week van de jaren 80 die wordt gevierd. Nou, prachtig natuurlijk. Al die klassiekers die de hele week voorbij komen met als hoogtepunt komende vrijdag de toplijst. Maar ja, hoe mooi die popklassiekers ook kunnen zijn, de Evergreens, de muzikale fruitmand, ja, die heeft vanavond zijn eigen Evergreens met vanavond gewoon de vertrouwde psalmen, gezangen, gospels en ja, zo nu en dan ook een lied uit de jaren 80 dat er tussendoor glipt. Nou, dan heeft iemand die mogelijk aangevraagd. Want dat mag natuurlijk ook door te bellen naar 0800 3000 555. Of door een berichtje te sturen met de NPO Luister-app. Er komen al veel berichten binnen. Helene die had vandaag een rustig dagje voor zichzelf. Heeft ook haar stemlijst voor de toplijst van de jaren 80 ingevuld. Ja, dat viel nog niet helemaal mee met zoveel muziek om uit te kiezen. Maar ze denkt dat die nu compleet is. Nou, dankjewel Helene dat je dat laat weten. En Sabrina die is geboren in de jaren 80, 1985... En nou, ik zal eens even kijken wat ik voor je kan doen, Sabrina, als het gaat om het draaien van het verzoek dat je stuurt. Ze had vandaag naar de Paaskerk willen gaan voor mooie muziek, maar dat lukte niet helemaal, want ze heeft het op dit moment zwaar met haar gezondheid laten weten. Ze hoopt vanaf komende weken op betere zorg. En dan zegt ze, ja, ik wil niet zielig overkomen, want elke dag heel mijn leven ben ik vrolijk. Alles komt goed. Het geloof steunt mij met liefde en heel veel kracht. Nou, Sabrina, heel veel sterkte. Dank je wel dat je dat deelt met de luisteraars van de Muzikale Fruitmand.

Aston en No One Knows My Heart als tienergin Susan. Alleen naar de kerk, omdat het van haar ouders moest. En op een avond ging ze ook weer met tegenzin naar de jeugdgroep. En ze dacht, nou, ik weet het helemaal zeker. Ik ga nooit meer naar de kerk en nooit meer naar deze jeugdgroep. Maar de volgende dag, toen ging de telefoon bij haar thuis en belde iemand van die groep haar op. Alleen maar om even te zeggen hoe fijn ze het vond dat zij er was. Ja, dat iemand haar echt heeft opgemerkt en de moeite nam om haar op te bellen en te laten weten, hey, ik heb je gezien en ik hoop je volgende keer weer te zien. Ja, daar kon ze niet over uit en toen dacht ze, nou, ik ga nog een keertje terug. En nog een keertje, week na week en na 5 weken, na die eerste avond, dacht ze, ik wil zelf ook geloven. Nou, mooi hoe dat allemaal begon met een telefoontje van iemand die naar haar omzag. Susan Aston hoorde hier in de muzikale fruitmand. En No One Knows My Heart. Nou, zo mag je vanavond zelf ook omzien naar mensen om je heen. Bellen kan naar 0800 30555. Of je stuurt een berichtje met de NPO Luister-app. Ja, en zo is mij ter oren gekomen, Marian, dat je gisteren jarig was. Marian Katz uit Numansdorp. Ja, je schoonzus Jeannette en zwager Rob van S, die willen je vanavond nog even verrassen met een lied in de fruitmand. En ze laten weten, goedenavond Marian, nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag. We wensen je een gezegend nieuw levensjaar toe. Nou, Marian, bij deze van harte gefeliciteerd, ook namens mij. En voor jou klinkt nu namens Jeannette en Rob dit lied van Opwekking.

Prachtig gezongen door Tenira Sturm. Wees stil voor het aangezicht van God. Ja, de muzikale fruitmand heeft een hele hoop liedbundels met liederen om uit te putten. En nu klinkt er een lied uit de Johannes de Heer-bundel alweer. Nummer 133. Een lied dat gaat over de rust. Ja, niet zozeer de rust van een zaterdagavond of de zondag, maar ja, rust als het stormt in je leven. Het lied noemt dat de levensorkaan. En ik vind dat een beeldend woord. Het kan zomaar voorbij komen in je leven. En het is een lied dat vanavond ook weer op aanvraag klinkt. Hij die rustig en stil. Ik kreeg een berichtje binnen van iemand die het graag wil horen. En dat is, even kijken, Riet Durgen. En ze zegt, ik wil dit lied aanvragen voor alle mensen. En dat ze de woorden maar goed tot zich mogen laten doordringen. Dankjewel, Riet. Ik ga er extra aandachtig naar luisteren met jouw aanmoediging erbij. Hij die rustig en stil, het christelijk gemeentekoor Deo Cantemus uit Rotterdam.

Hij die rustig en stil. Het is zaterdagavond 26 september. Vandaag was het Burendag en het hele land werden buren met elkaar opgezocht. En ja, ondernamen ze leuke activiteiten. Misschien heb je er zelf ook wel aan deelgenomen en wil je een lied aanvragen voor je buurman of buurvrouw of de hele buurt, dan kan dat tot 11 uur vanavond in de NPO Luister-app.

Kinderen in Namibië groeien vaak op in gebroken gezinnen. Racisme, verslaving en werkloosheid bepalen hun dagelijks leven. Met onze steun krijgen kinderen veiligheid, onderwijs en begeleiding en ouders hulp om te herstellen en een inkomen te verdienen. Zo krijgen gezinnen weer hoop en kinderen de kans om gewoon kind te zijn en zich volop te ontwikkelen. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Namibië.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 10:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Maastricht zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren ook niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer, droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

Ik vraag me wel eens af wat Elvis Presley deed als de deuren eindelijk dichtgingen, als het optreden voorbij was. En nadat al die fans, fotografen en managers weg waren, nou, dan schoof hij dus het liefst aan achter de piano met een paar vrienden om hem heen. En dan zong hij dus de gospelliederen die hij vroeger als jongetje al leerde. Want naast zijn vader en moeder in het kleine kerkje in Tupelo zong hij vaak die liederen. Liederen als deze. Where could I go but to the Lord? De vraag waar je heen moet gaan als het je allemaal te veel wordt. Elvis Presley hoorde hier in de muzikale fruitmand. En Elvis die leerde dus de gospels van zijn vader en zijn moeder. En misschien ging het bij jou wel zo met de muzikale fruitmand. De muziek die in dit programma voorbij kwam. Eerst vroeger meeluisteren met je ouders. Later misschien zelf met je kinderen erbij. En zoveel jaren later luister je nog steeds naar de muzikale fruitmand. Al meer dan 55 jaar op de radio. En het zou ook zomaar kunnen dat je de fruitmand nog maar net hebt ontdekt. Ook dan ben je net zo van harte welkom. Nou, het idee is eigenlijk heel eenvoudig. Je mag iemand anders verrassen met een lied. Kan bijvoorbeeld iemand zijn die jarig is. Ook iemand zijn die het zwaar heeft. Of gewoon iemand aan wie je vanavond denkt. Door de week kun je terecht op de website nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. En vanavond zit ik in de studio voor je klaar en kun je me bereiken via de NPO Luister-app of door te bellen naar het gratis telefoonnummer 0800 3000 555. Ja, de kans is ontzettend klein. Ongeveer 1 op de 70 geboortes is een tweeling. En een tweeling die deelt natuurlijk vanaf de eerste dag bijna alles. Dezelfde ouders, hetzelfde huis, vaak ook dezelfde kleding. En natuurlijk ook dezelfde verjaardag. Maatje Huibrechtse Maartense uit Sint-Laurens, die heeft een tweelingzus. En dat is Koos Maartense uit Middelburg. En komende woensdag op 30 september, dan wordt Koos 84 jaar. En Maatje die schrijft dan ook: ik hoop nog mooie jaren met haar te beleven. Ik hou heel veel van haar. Ja, als Koos woensdagjarig is, dan is Maatje dat natuurlijk ook. En daar kom ik zo meteen nog even op terug. Nu alvast Koos van harte feliciteren. Namens je tweelingzus Maatje is dit het christelijk mannenkoor De Gouden Stem met het lied Er is een God die hoort. MUZIEK

Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555.

Maar ja, een tweeling, dat is nu eenmaal samenjarig op dezelfde dag. Dus kwam er ook een verzoek andersom binnen. Van Koos voor Maatje. Nou, Maatje, je wordt woensdag ook 84 jaar. En Koos die weet dat die dag voor jou niet alleen feest is. 3 maanden voordat jij en je man 60 jaar getrouwd zouden zijn, is hij overleden. En daarom schrijft Koos ook. Wat een gemis, vooral op deze dag. Maar je krijgt heel veel liefde van je kinderen en kleinkinderen. En ze schrijft ook, bedankt voor alles wat je voor mij doet. Ik wens je nog een hele mooie dag toe en heel veel sterkte. Nou, Koos, die vraagt jouw lievelingslied voor je aan, Maatje, voor jou. En dat is dus namens je tweelingzus. De Haven van Rust klinkt vanavond namens het mannenkoor Fontanes uit Putten.

haven van rust. Mannenkoor Fontanes uit Putten zong het vanavond in de muzikale fruitmand. Komen vanavond heel veel lieve berichten binnen. Antoinette die schrijft: wat een mooie muzikale fruitmand is het weer. Gevarieerd en voor ieder wat wils. Nou, ze zou graag Ik zal er zijn willen horen voor alle luisteraars. Dankjewel Antoinette, ik ga kijken of het lukt. En ik noteer hem in ieder geval op de verzoeklijst. Antje, die geniet ook van het programma. En we komen goed binnen, want ze heeft zelfs een koptelefoon opgezet om extra goed de muziek tot zich door te laten dringen. Mooi Antje dat je dat laat weten. Ik zie nog Rini en Gerrit die zichzelf melden vanuit Scheveningen. En Pedro die laat luisteren, of die laat weten: ik luister al sinds dat ik 4 ben. Nou, dat is een hele pauze, denk ik zo, Pedro. En zo lang bestaat de muzikale fruitman natuurlijk al meer dan 55 jaar. Dan zie ik nog Mieke Gijsbers, die Lita vraagt. Ja, zonder een speciale reden, het kwam zomaar ineens in haar op. En nou, dat kan natuurlijk ook. Het gaat om het lied Whispering Hope. Het is een mooi nummer en ik zou het fijn vinden om het weer eens te horen op de radio. Nou, dan krijg je die namens mij, Mieke. Mieke Telkamp en Whispering Hope, speciaal namens Mieke.

Mieke Telkamp en Whispering Hope. Er zijn heel veel liederen gemaakt die gaan over hoop. En ook het volgende lied. We gaan van Whispering Hope naar een lied over een toekomst vol van hoop. Dat lied vraagt Arjo aan voor zijn moeder Wilma. Er zit inmiddels 3 van de 6 weken bestraling op. En Arjo die schrijft dat het heel zwaar is en dat ze veel pijn en verdriet heeft. En hij hoopt dat ze door haar geloof op God blijft vertrouwen. Dat ze standvastig en moedig blijft en de strijd afmaakt. Afgelopen woensdag, 23 september, toen werd haar tweede kleindochter geboren, Nola. En Arjo die hoopt dat zijn moeder nog lang van haar mag genieten. En dat ze Nola mag zien opgroeien, net als Lana, de grote zus van Nola. Hij laat nog weten, lieve moeder, ik hou van je. Heel veel sterkte, Wilma.

Ons vol van hoop van Cela. Dat lied klonk vanavond ook voor de familie Noordam. Zij waren op 24 september 50 jaar getrouwd. En Helene Goedendorp die vroeg voor hun een lied van Cela aan. Dus ook voor jullie een hartelijke felicitatie voor jullie gouden bruiloft hier in de Fruitmand. Ja, het is zaterdag 26 september en vandaag was het Burendag. In Vriezenveen was er vanmiddag een buurtbarbecue op het kruispunt. En Anneke Schoenmaker die vraagt de lied aan voor iedereen die daar was. Maar Anneke die vraagt het ook voor zichzelf aan, want ze heeft zojuist gehoord dat een goede vriendin naar een hospice moet. Nou, ik kan me voorstellen dat je daar ook even stil van wordt, Anneke. Dat je daar even van moet bijkomen. Dus ja, heel veel sterkte ook voor jou en voor je vriendin. En ik ga het lied voor je draaien dat je vanavond toch aanvraagt over de trouw van God die oneindig is. Groot is uw trouw, o Heer, klinkt vanavond namens jou, Anneke. Het Holland Koor zingt het.

prachtig lied ook weer. Be Thou My Vision. Cherry Wee. De muzikale fruitmand wordt niet alleen in Nederland beluisterd, maar ook daarbuiten, zoals vanavond, door Lucas Bremmers. Hij verblijft op dit moment met zijn gezelschap in een appartement in... ja, ik durf het bijna niet te zeggen, Lucas, maar ik denk Boyon. In ieder geval in Frans Baskeland, laat je weten. En Lucas die is net terug van een indrukwekkende voorstelling in de Saint-Marie-kathedraal van Bayonne. En Lucas, mijn HAVO-Frans, ik heb het gehaald met de 7, maar het is niet meer wat het geweest is. In ieder geval, in die Franse plaats. Daar werd de geschiedenis van de kathedraal uitgebeeld met licht, ondersteund door een prachtig koor- en orgelspel. Op de terugweg naar het appartement luisteren ze nu naar de muzikale fruitmand. En Lucas die vraagt nu om een lied om de avond perfect mee af te sluiten. Nou, en dan denk ik meteen aan een lied dat wordt gezongen in het Frans. In het Nederlands ken ik het als U zij de glorie, maar in het Frans wordt het gezongen als A toi la gloire. U zij de glorie in ieder geval. Ik ga proberen mee te zingen met het jongerenkoor Vox Jubilans. U zij de glorie, maar dan in het Frans, speciaal voor Lucas Bremmers en zijn gezelschap, momenteel aan het luisteren in Frankrijk.

jongerenkoor Vox Jubilant. En u zei de glorie in het Frans. A toi la gloire. Nou, ik begin er bijna van te blozen, Lucas. Hij zegt, je uitspraak is perfect. Dankjewel voor het mooie en passende lied. Dat zo in het programma gepast dat we vanavond hebben gehoord in de kerk. Dan laat ik het daarbij, Lucas. Ik ga het niet nog een keer uitspreken, want dan kan het nooit meer zo goed zijn als net. Dank in ieder geval voor je berichtje in de NPO Luister-app. Ik heb een lied klaarstaan van het christelijk mannenkoor Fontanus uit Putten. En ja, de naam van het koor dat gaat terug op een prediker uit de 16e eeuw die eigenlijk Johannes Puts heette. En volgens de overlevering zei een van de schrijvers van de Heidelbergse catechisme tegen hem: men weet hiervan geen putten, hier zijn fonteinen. Nou, en zo werd hij Fontanus, fontein. En elk jaar op 1 oktober dan zingt het koor bij de herdenking van de razzia van Putten, toen in 1944 honderden mannen uit dat dorp werden weggevoerd. 552 van hen die kwamen nooit meer terug. Volgende week dan is weer die herdenking en staat ook dit koor daar weer te zingen. Het christelijk mannenkoor Fontanus met het lied Zoals ik ben.

dankjewel. Ellen uit IJsselstein, je vraagt dit lied van Jim Reeves aan. May the Lord bless and keep you. Zo mooi aan het einde van deze dag. Als een zegenlied richting de zondag toe. Robert, die stuurt een berichtje, die zegt... Goedenavond, Juri, dank voor de fijne uitzending. Het hoofd leeg en het hart verrijkt met Gods hoop en liefde. Robert, die luistert mee vanuit Oude Pekela. En ik zie ook nog heel wat andere berichtjes. Tineke, die bedankt en geeft een goede zondag. En ja, ik krijg nog een berichtje binnen van Margot. Margot van der Eng uit Apeldoorn. Ze schrijft dat ze graag een poging doet om een verzoek aan te vragen. Nou Margot, die poging die is gelukt. Je schrijft dat dit lied veel voor je betekent en ook voor jouw partner. Zeker nu het de laatste tijd wat tegen zit, is dit lied een fijn hart onder de riem. Het is een lied van Huub Oosterhuis en het Tom Leuenthal Vocaal Ensemble. Delf mijn gezicht op.

Huub Oosterhuis en het Tom Leuenthal Vocaal Ensemble. En delf mijn gezicht op, ja. En daarmee is alweer bijna een einde gekomen aan deze muzikale fruitmand van zaterdag 26 september. Het was weer een prachtige avond vol verhalen. Ik moet denken aan een trouwdag, een 90ste verjaardag, een tweeling die elkaar over en weer een lied cadeau deed. Koos en Maatje, komende woensdag allebei 84 jaar. Dus voor jullie alvast van harte gefeliciteerd. Ja, nu gaan de meeste verzoeken over een verjaardag of een jubileum, maar een lied aanvragen, dat kan om zoveel redenen. Een trouwdag, een verjaardag, iemand die herstelt van een ziekte, iemand die een ander mist, of iemand tegen wie je gewoon dankjewel wil zeggen. Nou, wil je nou voor volgend weekend of een van de weken daarna iemand verrassen? Dan is je verzoek van harte welkom via de website nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. Morgenavond, Deo van Lente natuurlijk, dan zit ik er weer een uurtje eerder dan vanavond om 8 uur. En morgenochtend om 6, dan hoor je mijn collega Jurjen ten Brinken met het programma Groot Nieuws met soortgelijke muziek. Dus, nporadio5.nl/demuzikalefruitmand voor een verzoeklied voor een van de komende weekenden. En nou is volgende week zaterdag 3 oktober de Nederland Zingdag. En dan is de bedoeling dat er meer dan 3000 mensen samenkomen. Doen ze in de Midden-Nederland-Hallen in Barneveld om een hele dag samen te zingen. En Claudia uit Berkel en Roderijs, die gaat er ook weer heen. En het thema van de dag is Loof de Heer alle volken. En daarom vraagt ze opwekking 54 aan. Nou, bij deze. Zing lekker mee, Claudia, als een afsluiting van deze avond. En dan hoop ik je morgenavond om 8 uur weer te spreken.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Opnieuw is in Zuid-Afrika het lichaam van een dode vrouw gevonden. Het is vermoedelijk het 10e slachtoffer van een seriemoordenaar. Alle lichamen zijn gevonden in de buurt van het vliegveld in Johannesburg. De slachtoffers zijn half naakt en toegetakeld. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is niet bekend. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. En deze in Delft deed daar niet aan mee. In een supermarkt in Sint-Niklaas in België is flinke schade ontstaan toen er plafondplaten naar beneden kwamen. 2 klanten raakten daarbij licht gewond. Er staat een plas water in de winkel en ook zijn er kabels naar beneden gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In de zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar benen kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer dan nog, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van zondag 27 september. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij kon de huur niet meer betalen en is het symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag nog duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.